0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan de minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nederland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: time.
1: Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: goed.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep
2: Zeeland. Vandaag doet de dag eerder denken aan de nazomer dan aan de herfst. Er is namelijk volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarmee staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. De demonstratie in Terneuzen tegen een asielzoekerscentrum in de Handelspoort is gisteren rustig verlopen. Het computersysteem waarmee gemeenteraden werken kampte gisteren met een landelijke storing met alle gevolgen van dien. En vanmiddag gaat in Goes de eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Daar hoor je veel meer over van de ziel van de dag. Goedemorgen, een mooie natuur vannacht. Ik zag een bijna volle maan, ook een haasje en een poesje. Maar de hanen die normaal luidruchtig kraaien als ik naar de studio fiets, die waren vanochtend doodstil. Zouden ze zich misschien wel verslapen hebben? Nou, kom je net terug uit je werk of ben je vroeg wakker? Dit is de vrijdagse editie van Zeeland wordt wakker. Het is precies op de seconde af, 3 minuten over 6.

Nummer 1 is uit de jaren 80. How About Us van de band Champagne. Zo'n 40 demonstranten protesteerden gisteravond voor het stadhuis van Terneuzen. Het waren vrijwel allemaal omwonenden van de handelspoort, waar als het aan het COA ligt een nieuw AZC moet komen. De demonstranten zien dat liever niet gebeuren en daarom brachten ze hun spandoek, protestbord en feesttoeter mee naar het stadhuisplein. Of ze voor veel mensen te horen waren is niet helemaal duidelijk. Ze demonstreerden namelijk naast de kermis.

0: zij! Weg ermee!
1: We proberen een beetje netjes te praten.
2: Oh, doet uw ding. Doet uw ding. Wat u maar wilt. Wat is uw naam?
1: Mijn naam is Judith van Heefden.
2: Oké. Okay. U houdt een spandoek vast. Even kijken wat daarop staat, hoor. Volgens mij heb ik het al gezien trouwens. Geen AZC. Punt. In de handelspoort. Vindt u het genoeg animo ook voor dit protest?
1: Ja. Het mag wel een beetje meer van mij. Ik woon ernaast. Naast het AZC. Ja. En daar ben ik er zo tegen. Hier rijdt AZC, hier rijdt Nekkermaanbouw, hier rijdt parkeertrein en hier zit ik.
2: Oh. Hoeveel meter is dat dan?
1: Ik denk een meter of 20, 30. Oh
2: ja. Daar zit u nu op te wachten?
1: Alblieft, nee, daar zit ik niet op te wachten inderdaad.
2: Nee. Maakt u zich zorgen?
1: Heel veel. Slapeloze nachten.
2: Serieus?
1: Slapeloze nachten, echt waar.
2: Waar bent u bang voor?
1: Ja, voor een hoop gedonder. Een mestagerim. Een hoop zoldebieter in de buurt. Stelen, roven en nog wat. Die hebben dan niks te doen. Nee. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je rottigheid uit halen. En dan zeg ik ook nog even, dat zullen de goeie bij zijn. Zij dan, ja, voor een hoop gedonder. Een mestagerim. Een hoop zoldebieter in de buurt. Stelen, roven en nog wat. Die hebben dan niks te doen. Nee. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je

0: opgesloten.
1: U wordt opgesloten?
0: Ja, maar ja, je gaat een poort zetten, je gaat camera's neerhangen, omdat je toch veiligheid wil. En ik ga niet zeggen dat ze iets zouden doen, want dat kan je niet van tevoren weten. Maar je gaat ook geen risico's nemen. Bij mij komt iedereen achterom. Zo bij de meeste mensen op drie wegen. Het is open. En dat gaat straks allemaal veranderen.
1: Erwin, u bent de organisatie van dit protest. U stond hier een paar maanden geleden ook. Hè. November 2025, denk ik. Misschien ook wel september. Misschien ook wel maanden daarvoor. Het is al zo lang gaande. Wat doet het dan met u dat u er nu weer moet staan?
2: Nou ja, het houdt niet op. Kijk, en wij geven ook niet op. Want ik denk dat dat bij een aantal collegeleden wel een beetje het gevoel is. Als we maar lang genoeg door blijven gaan, geven ze wel een keer op. Maar dat gaan wij niet doen.
1: Wat moet de gemeente doen, volgens u?
2: Gewoon stoppen met heel de AZC.
3: En dat zei Erike de Blok. Op 8 oktober komt de gemeenteraad van Terneuzen samen om te stemmen over een AZC in de Handelspoort.
4: Goedemorgen, begin je dan goed. Omroep.

Della Lefty, Boston. Wat gedoe ontstaan over dit liedje, want het zou erg lijken op Stick Season van Noah Cahan. En dat heeft zij ook uiteindelijk wel toegegeven. Die Noah Cahan, die krijgt ook centjes elke keer dat dit liedje wordt gedraaid. Omroep Zeeland, Zeeland wordt wakker. Zometeen het weerbericht voor vandaag en het komend weekend. Maar ik ga je eerst even wakker schudden. Wow!

Een ongepolijste soul-klassieker van James Brown. I got you, I feel good. Het is 6:15. De zon die komt op om 8:03. En om 8:01 vanavond dan begint het te schemeren in Zeeland. Vandaag doet de dag een beetje denken aan de nazomer. Eerder aan de nazomer dan aan de herfst. Er is namelijk volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en de 15 graden. Met een naar noord draaiende wind. Vanaf zee kan dan wel wat bewolking binnendrijven. En morgen is er bewolking en zon, blijft het ook droog. En door een noordelijke wind wordt het iets minder warm. Ook op zondag blijft het droog en aan de warme kant.

0: Sam Jeu, een Tonight, wonderschone plaat bij Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker, goed dat je erbij bent. Eens even kijken wat andere regionale omroepen vanochtend te melden. RTV Rijnmond heeft een artikel over de 34-jarige timmerman Gerben den Butter uit Streefkerk. Hij is wereldkampioen touwtrekker geworden. Hij keerde vorige week terug uit Zuid-Afrika, waar hij met een gecombineerd team 5 medailles won. 3 gouden en 2 bronzen. Maar voor het wereldkampioenschap moest den Butter wel flink trainen om binnen de juiste gewichtsklasse te vallen. Viel hij 10 kilo af. En het team wist onder meer ploegen uit Zuid-Afrika, Italië en Zwitserland uiteindelijk te verslaan. Hij doet al sinds zijn 13e aan touwtrekken. En na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika ging hij heel snel weer aan het gewone werk. Hij is namelijk timmerman. Schepen kunnen vanaf vrijdag op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort nog maar 1 kant opvaren. Dat meldt Omroep Gelderland. Door het lage water is de vaargul op sommige plekken te smal en te ondiep voor tweerichtingsverkeer. Schepen mogen alleen nog richting Arnhem varen. En voor schepen uit Duitsland betekent de maatregel dat ze ongeveer 300 kilometer moeten omvaren. NH Nieuws heeft iets over de nummers van de metrolijnen. Die gaan veranderen in Amsterdam-Zuidoost. Lijn 50 tot en met 54 heette vanaf 2028 M1 tot en met M4. En die lijnen die zijn vooral beroemd om de Bijlmer, of in de Bijlmer, waarin in 1977 de eerste metrolijn werd aangelegd. Het zorgt wel voor veel discussie hoor, de naamsverandering.
1: 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven.
2: Het nieuws dat de namen van de metronummers 50 tot en met 54 verdwijnen en plaatsmaken voor 1, 2, 3 en 4 maakt veel los in Zuidoost.
3: Dat vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip hier in de Nederland, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
4: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
5: Het lijkt me wel handiger. Het is misschien makkelijker te onderhouden.
1: Je hebt ook gewoon t-shirts die opgedrukt zijn met metro 53. Dus het zegt al wat over de buurt.
2: De metro's hebben hun 50 nummers sinds de eerste metro in 1977 in de Bijlmer werd aangelegd. Daar reden toen bussen met nummers 50. Maar volgens de vervoerregio moet het nu anders, omdat 1 tot en met 4 makkelijker te onthouden is.
6: Ik snap hoe ze daar naar kijken, maar ik denk als je op een lange termijn aan iets gewend bent, dat het geen zin heeft. Dat het juist moeilijker is om het weer te gaan onthouden.
7: De jongeren gaan het kunnen onthouden, maar de ouderen gaan het moeilijk voor hen zijn. Dus dan pakken ze verkeerde meter en dan gaan ze verkeerde plaatsen.
8: Wat zou dan bovenaan uw lijstje staan?
4: Nou, ten eerste dat die lift altijd werkt. Want er zijn heel veel mensen niet goed mobiel. En dan moeten ze toch met die trap naar boven. Of die roltrap doet het niet.
7: Maar de metro, dat is mijn handen en voeten. Daarmee ga ik aan het werk en ik kom thuis. Overal ga ik met de metro.
8: De gemeente zegt het past beter bij het internationale karakter van de stad.
9: Nou, de gemeente zegt wel meer wat.
6: Ik zie niet in op welke manier 1, 2, 3, 4 een beter internationaal karakter heeft dan 53 en 54. Dat mogen ze wel eens uitleggen, vind ik.
4: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is. Ja.
2: De nieuwe dienstregeling met de nieuwe nummers gaat in 2028 in.
0: Ja, dat kun je allemaal lezen en bekijken en beluisteren op de site van NH Nieuws. Die toestand over de verandering van de nummers van de metrolijnen. Ja, de plaat van 5 voor 7, want de tijd tikt ook gewoon door. Ik denk dat ik een leuke opgave heb op deze vrije dag, al zeg ik het zelf. Want op 25 september, dat is het vandaag, is in de staat Californië deze dag uitgeroepen tot Dolly Parton Day. De gouverneur heeft een wet getekend waarin staat dat deze dag voortaan het leven en het werk van de onlangs overleden country-legende, dat wordt gevierd. Nou, die datum van 25 september is gekozen als verwijzing naar het liedje 9 to 5, een van de grootste hits van de zangeres. Want 9 to 5 staat in cijfers gelijk aan 9-2-5, wat in de Verenigde Staten de schrijfwijze is van 25 september. Er is ook wel ander minder leuk nieuws over Dolly Parton, want de nabestaanden van haar die liggen met elkaar overhoop over haar erfenis. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Haar manager eist een contactverbod voor een neef van de zangeres. En dat blijkt allemaal uit rechtbankdocumenten. Die zou hebben gedreigd die neef om geld te krijgen, maar die neef ontkent weer alles. Dat is een enorme toestand op dit moment daar in Amerika. Wat is nou de opgave van de plaat van 5 voor 7? Jij kan een liedje aandragen van Dolly Parton. Welk liedje zou je willen horen van haar om 5 voor 7? App het naar 0118 45 keer 9. 0118 45 keer 9. En misschien hoor je dan wel jouw suggestie op de radio. Nou, deze zangeres was een paar dagen geleden in Nederland voor een optreden in de Paradiso. Vanessa Paradis. En dit is geschreven en geproduceerd door haar toenmalige liefje Lenny Kravitz. Be My Baby. Zometeen het overzicht van het Zeeuwse nieuws op jouw radio.

0: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Goedemorgen, 6:30 is het. De demonstratie in Terneuzen tegen een AZC in de Handelspoort gisteravond is rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. De meeste demonstranten wonen direct in de buurt van het pand waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen, zoals Judith.
3: Ik woon ernaast, naast het AZC. Ja, ja. En daar ben ik er zo tegen. Hier rijdt AZC, hier rijdt Nekkermanbouw, hier rijdt parkeertrein en hier zit ik.
2: De gemeenteraad hakt volgende maand de knoop door. Omdat het computersysteem waarmee gemeenteraden werken gisteravond haperde, is de vergadering in Vlissingen uitgesteld. Er zou gesproken worden over het debakel rond de omgedraaide school in Oost-Soeburg. Door de landelijke storing konden raadsleden hun stukken niet lezen en ook werkte de uitzending niet, zodat mensen thuis de vergadering niet konden volgen. Ook in Terneuzen en Schouwen-Duiveland deed het systeem het niet. In Terneuzen en Zierikzee werd wel gewoon doorvergaderd. Koen van Dalen, voorzitter van de vergadering in Vlissingen.
4: Het is een ontzettend belangrijk onderwerp deze avond over de scholen van Soeburg. We hebben alle burgers dus recht om te weten hoe dit afgerond gaat worden. Dus dan is het een lastige beslissing. Want ja, er zitten hier ook 30 mensen die allemaal gekomen zijn vanavond. En die gaan nu allemaal weer naar huis.
2: Vanmiddag gaat in Goes de eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Het gaat om een historisch gebouw, een hal van een voormalige treinenfabriek in Rotterdam. De stichting Stoomtrein Goes-Borselen kreeg de fabriek al in 2017. Maar pas na een donatie van de Vriendenloterij was er geld genoeg om de hal opnieuw op te bouwen. De stichting gaat geen treinen bouwen in die hal, maar gaat hem gebruiken om de materieelcollectie in te stallen. En zometeen spreek ik daarover met de ziel van de dag. In de wijk Othene-Zuid in Terneuzen start vandaag de bouw van het nieuwe babyhuis van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Het babyhuis biedt straks ruimte aan 3 groepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar. En voorziet daarmee in een deel van de groeiende behoefte aan kinderopvang in de regio. De realisatie van het babyhuis begon 1,5 jaar geleden. De oplevering van het gebouw staat gepland voor begin volgend jaar. En dan het nieuws of het weer in Zeeland natuurlijk. Vandaag doet de dag eerder denken aan de nazomer dan aan de herfst. Er is voornamelijk volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuwsoverzicht bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Era Carmen. Dit staat op de soundtrack van de film Dirty Dancing, Hungry Eyes. De extra commissievergadering over de problemen rond de bouw van basisscholen Tweemaster en Parelburcht in Oost-Soeburg is gisteravond niet doorgegaan. Door een landelijke storing lagen onder andere de website en de livestream van de gemeente Vlissingen eruit. Koen van Dalen, voorzitter van de vergadering, legt uit waarom er is besloten om de bijeenkomst af te gelasten.
1: Dus dat betekent dat de mensen thuis dit niet kunnen volgen. Nou, dit is een ontzettend belangrijk onderwerp deze avond over de scholen van Soeburg. We hebben alle burgers dus recht om te weten hoe dit afgerond gaat worden. Daarnaast worden ook genotuleerd via videobeelden. Dat kan dan ook allemaal niet. Dus ja, dit is... We hebben natuurlijk moderne techniek tegenwoordig, maar als fout gaat, dan is het ook over, ja. Dan kunnen we ook niet verder. Maar belangrijk is iets natuurlijk ook dat de burgers wel deze avond mee moeten kunnen maken. Nou, dat raadvoorstel over de school die dan achterstevoren geplaatst is en weer teruggezet. Er is natuurlijk veel over in de pers geweest en van alles. Dus duidelijkheid. En zeker met onze burgers delen. Dus dan is het ja een lastige beslissing, want ja, er zitten hier ook 30 mensen die allemaal gekomen zijn vanavond en die gaan nu allemaal weer naar huis. Maar ik denk dat dat de beste oplossing is.
2: Maar in het begin deed hij het wel eventjes.
1: Ja, maar ik denk dat het wat we net een beetje begrepen hebben ook wel een landelijke storing is, want ik kon nog niet op de site komen van Vlissingen en alles bleef maar draaien voor degene die een laptop of een iPad hebt, die weet dat. Dan blijft hij maar zoeken en die komt er niet in, dus het is we kunnen er weinig aan doen.
2: En dan kunnen de raadsleden natuurlijk ook niet bij de documenten en dan kan er niet vergaderd worden.
1: Nee, dat klopt. Dus dat is heel belangrijk. En het is een hele belangrijke vergadering. Dus vandaar. Dus we gaan kijken naar een andere datum.
2: Heeft u dit wel eens eerder meegemaakt?
1: Dit heb ik nog niet meegemaakt. En ik loop al 20 jaar mee hier, maar dat er een vergadering geschorst werd vanwege dat de techniek het niet meer doet. Hè? Dat ik heb wel eens meegemaakt dat er een vergadering geschorst is, omdat je er niet uitkomt of iets anders. Maar de techniek, nee. Maar het schijnt iets landelijks te zijn. Dus het zit niet in dit huis, in ieder geval.
2: Maar van wat ik dus begrijp, is als het een landelijke storing is, dan worden alle gemeentevergaderingen stilgelegd. Ja. Want het moet openbaar zijn voor iedereen toegankelijk.
1: Nou ja, daar kan je voor kiezen natuurlijk. Maar wij kiezen voor openbaarheid. Burgers moeten weten wat de gemeenteraad doet. En wat de wethouder vertelt. En zeker dit nogmaals dat belangrijke probleem van de school. Wat met heel veel geld is ermee gemoeid. Nou ja, dat gaan we oplossen. En dat is bijna opgelost. Maar willen we wel graag met de burgers delen.
2: Nu moet het natuurlijk wel snel opnieuw gepland worden. Wil dit ook nog meegaan naar de raadsvergadering?
1: Ja, nou, morgen gaat de griffidis daarover buigen. En dan gaan ze naar de agenda kijken. En ja, je kan alles verzetten als het moet. Hè. Als het moet, kan het altijd. Dus er komt wel een nieuwe datum uit.

Nou, dat zijn toch wel wat scherpe gitaren op deze vrijdagochtend om bijna 7:15. Het is vandaag in de staat Californië Dolly Parton Day. De gouverneur heeft een wet getekend waarin staat dat deze dag voortaan het leven en het werk van de onlangs overleden countrylegende, dat het wordt gevierd. Daarom de plaat van 7:05, een plaat van Dolly Parton. Welke zou ik moeten draaien? Er komen heel wat leuke suggesties binnen, maar er kan nog wel wat bij. App het even naar 01184 5x9. Op deze Dolly Parton Day, welk liedje van Dolly Parton wil je horen zometeen om 7:05 op de radio? Ik ga even bellen met de ziel van de dag, meest Bruno Mars en All My Soul.

0: heet hij. Bruno Mars was dit.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat gaat over de stoomtrein Goes-Borselen. Die krijgt een nieuwe treinenfabriek. En vandaag gaat de eerste paal officieel de grond in. Martin Huze van de stoomtrein Goes-Borselen is onze Zeeuw van de dag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een nieuwe treinenfabriek. Leg dat eens even uit.
2: Ja, een nieuwe trein. Ja, voor ons nieuw althans. Want het is eigenlijk zwaar circulaire hergebruik. Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam. Van de firma Allan. Die zou gesloopt worden door de RET. Die daar later hun werkplaatsen hadden. En wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
0: En dat is en al een tijdje geleden, hè? Dat dat is gebeurd.
2: Ja, dat is al bijna 10 jaar terug, denk ik, ondertussen. De tijd vliegt. Maar ja, fondsenwerving, vergunningen, dat soort zaken, dat kost toch tijd.
0: Maar Martin, hoe wordt een treinenfabriek bij jullie opgeslagen?
2: In hele grote stukken achter op ons terrein. En we hebben daar een soort loodje overheen proberen te bouwen toen, om het een beetje tegen de weersinvloeden te beschermen. Ja, dat is, je moet het zien als een gigantische puzzel. Het is, het is echt een heel groot gebouw. Dus we zijn blij dat nu de palen de grond in gaan en dat we hem eindelijk rechtop kunnen gaan zetten.
0: Ja, want had je gedacht dat jullie hem ooit zouden kunnen opbouwen dankzij een subsidie?
2: Gehoopt. Wel gedacht, want je moet er toch in blijven geloven. Maar ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat we wel eens hebben gedacht dat het toch heel spannend zou gaan worden.
0: Ja. En nu is het moment daar, hè?
2: Nu is het moment daar, ja. Heel fijn.
0: En hoe gaat die bouw in zijn werk? Wat heb je dan een platte grond of misschien een soortement van document waarop staat hoe die opgebouwd moet worden?
2: Ja, nou, we hebben de oude tekeningen wat dat betreft wel. En bij de sloop is er voor gezorgd dat er wel duidelijk is welke onderdelen op elkaar horen. En daarbij hebben we een aannemer in de hand genomen, een Zeeuwse aannemer. Die in staalbouw gespecialiseerd is. En die heeft daar eigenlijk een compleet nieuw 3D-model van getekend. Dus het is oude techniek gecombineerd met nieuwe techniek.
0: En dat geeft dan ook een goed beeld van hoe het eruit gaat zien.
2: Precies, ja, dat geeft een heel mooi beeld. Ja, zeker.
0: Nou is dat in Rotterdam gesloopt. Waren jullie er toen de tijd, dat is een jaar geleden hoor, maar waren jullie er toen al heel snel bij?
2: Ja, precies op tijd bij zelfs. Want het zou eigenlijk inderdaad gesloopt worden. En wij hebben dat 2 maanden voor de daadwerkelijke sloop ontdekt. En op die manier hebben we kunnen praten met de RET of het niet op een andere manier kon. Dus niet echt tot kleine stukjes knippen, maar in bruikbare stukken behouden.
0: Mm-hmm. Ja, je kon er dan al over meepraten van hoe die dus gesloopt zou worden.
2: Ja, klopt ja.
0: Zodat het voor jullie gunstig zou uitpakken. Ja, precies. De bouw is dan begonnen, hè? Of gaat beginnen met de officiële eerste paal. Wanneer is die bouw eigenlijk klaar en hoe ziet dat er dan allemaal uit?
2: Ja, die bouw die duurt nog wel eventjes. We zijn echt met het funderingswerk bezig. Dus de palen en daarna de funderingsbalken. Je moet je voorstellen, dat is normaal al een hele grote klus. Maar hier moet het natuurlijk ook nog eens. Want de loods komt over een van onze sporen te staan. Dus het moet tussen de treinen door. En dan kan je zeggen, het is maar een museumspoorlijntje. Maar we rijden toch nog best wel wat treinen door de week. Dus dat maakt het wat complexer. Daarna gaan we natuurlijk de hoogte in. En dan hopen we toch ergens, medio, volgend jaar, een heel eind te zijn.
0: En welke bestemming krijgt deze hal dan?
2: In eerste instantie krijg je de bestemming voor opslag van ons materieel. Dat is een wens die we echt al tientallen jaren hebben.
0: Ja, maar wel een beetje saai, Martin.
2: Dat is een hele saaie en daarom willen we een stap verder. En wordt het daarna ook een publieks toegankelijke ruimte waar we dus een museumopstelling kunnen maken. En waar de mensen overdekt kunnen instappen in de trein hoe het is kerken.
0: En je hangt ergens een mooi bordje op.
2: Ja, we hangen wel meer mooie bordjes op, denk ik.
0: Ja, nee, maar waarop je kan lezen als bezoeker over de historie van deze fabriek.
2: Oh, zeer zeker. Absoluut. Ja, zeker.
0: Vandaag het officiële moment, hè? Wordt het een feestje?
2: Ja. Een klein feestje. Want je hebt meerdere vaste momenten bij zo'n bouw. De eerste paal is er altijd een beetje moeilijk in te sturen. Dus vrij lastig om externe mensen ook uit te nodigen. Dus we doen het vandaag als een soort intern feestje. Mm-hmm. Vooral gericht op onze vrijwilligers. En als we het hoogste punt bereiken, hopen we toch nog een wat groter feest te kunnen organiseren. Waarop we de subsidiegevers en dergelijke ook kunnen uitnodigen. Ja.
0: Nou, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Martin Huze, dankjewel. Jij bent onze Zeeuw van de dag. En wij horen vanavond om 7:15 van jou hoe het allemaal is gegaan daar.
2: Zeker.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Oké, dankjewel hè.
2: Hoi hoi.

Roxette, muziek uit Zweden was dat. Een Fading Like a Flower. Het is Dolly Parton Day vandaag in de staat Californië. Vandaag de vraag over Dolly Parton. Welk liedje zou ik om 6:55 moeten draaien van haar? Ja, er is veel gesuggereerd. Bijvoorbeeld 9to5 kwam langs. En Jolene en Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream, zegt Leni. Applejack, ja, dat is ook zo'n heel mooi bijzonder liedje van haar. Hè? Thomas die zegt To Know Him Is To Love Him is mijn favoriet. Ook een heel mooi liedje. En natuurlijk kwam I Will Always Love You ook nog even voorbij. En een liedje dat je eigenlijk bijna nooit hoort op de radio. En die vind ik ook wel heel erg goed. De suggestie van Jacqueline. Dat is You Are. Op Dolly Parton Day vandaag.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses, en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De verkeersinformatie, de ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een file van 5 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom richting door Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
15: Het is vrijdag 25 september, maar deze dag doet eerder denken aan de nazomer dan aan de herfst. Er is namelijk volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. De demonstratie in Terneuzen tegen een asielzoekerscentrum in de Handelspoort is gisteren rustig verlopen. Het computersysteem waarmee gemeenteraden werken kampte gisteren met een landelijke storing met alle gevolgen van dien. En vanmiddag gaat in Goes de eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Raadsleden van de gemeente Terneuzen discussieerden gisteravond over een AZC dat in de Handelspoort moet komen. Als het aan het COA ligt, worden daar 200 asielzoekers opgevangen. Dat niet iedereen het daarmee eens is, blijkt wel uit de demonstratie die voorafgaand aan de commissievergadering plaatsvond. Het AZC-dossier in Terneuzen is al langer bezig. Vorig jaar stapte de burgemeester op in Terneuzen.
16: Ik ben Robert-Jan Kalon, ik ben wethouder in de gemeente Terneuzen.
17: Onder de kermisgeluiden, want die konden we goed horen, en af en toe zijn er nog wat paarse flitsen naar binnen, ondanks dat de gordijnen wel dicht waren, heeft u toch een discussie gevoerd over de vergunningverlening van de AZC aan de Handelspoort. Hoe vond u dat het ging?
16: Het is zoals u zegt, een beladen onderwerp. Het ging goed, het was rustig. Er werden goede vragen gesteld. Er was onderlinge discussie. Dus ja, op dat gebied vond ik het goed gaan.
17: Ja. Vooraf was er ook een protest. Dat heeft u vast en zeker meegekregen. Ongeveer 40-tal mensen die... ze waren bijna allemaal wel omwonenden van de mogelijke locatie voor een AZC. Wat krijgt u daar nog van mee? En doet dat nog iets met een vergadering, zo'n protest?
16: Natuurlijk doet dat iets met een vergadering, maar dat gaat niet alleen over vandaag. Ja. Zoals ik ook al zei in de vergadering, wij beseffen wat er gebeurt. Wij beseffen wat gevoelens zijn in de samenleving. En ik besef dat. Dus ja, je krijgt daar iets van mee. Ook ik heb de afgelopen nachten natuurlijk best wel wakker gelegen en gedacht van... Wat gaan we hier bereiken? Wat gaan we hier vertellen? Wat stralen we uit als Terneuzen? We willen mensen opvangen, mensen die vluchten voor een bepaalde situatie. En kunnen wij dat samen doen? En dat zou ik juist juist zo fijn vinden. Dus daar ben ik de afgelopen week best wel heel erg mee bezig geweest. En afgelopen weken zelfs.
17: Dan wordt zometeen een beslissing. Die valt natuurlijk in de gemeenteraad. Dat is, als ik het goed zeg, op 8 oktober. Dat gaat dan over de vergunningverlening voor het AZT aan het handelsport. Dat is dan ja of nee, maar eigenlijk heeft u toch geen keuze. U moet toch hiermee akkoord gaan? Er ligt toch al een contract met het COA?
16: Uiteindelijk beslist de raad. Dus beslist de raad positief, beslist de raad negatief, dat is aan de raad.
17: Wat als de raad negatief beslist, dan hangen daar toch ook al consequenties aan?
16: Als de raad negatief beslist over situatie handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dat houdt niet in dat wij niet meer moeten voldoen aan de spreidingswet. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens een mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe en we vragen of het terecht is dat deze vergunning geweigerd is.
15: Ja, en dan eindigt het verhaal verder in de rechtszaal. Maar voor het zover is, moet er eerst gestemd worden over de vergunningsverlening van een AZC in de handelspoort in Terneuzen. Het gaat gebeuren op 8 oktober.

0: Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved om 7:15. Goedemorgen. Ik ga het hebben met de weerman over het Zeeuwse weer. En dat is vandaag Stefan van der Gijzen. Goedemorgen. Nu hoor ik je wel. Stefan, goedemorgen.
1: Ja, een hele goedemorgen. Ik hoor jou al.
0: We zijn overspoeld met mooie weerfoto's van gisteravond. De lucht was kleurrijk. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, het zonlicht moet in deze tijd van het jaar wat langere weg afleggen. En blauw licht, dat wordt sterk verstrooid, waardoor vooral het rode licht overblijft. Ja, en dat zag je gisteravond heel goed op die bewolking schijnen bij die ondergaande zon. Inderdaad, heel veel mooie foto's binnengekregen. Avondrood, water in de sloot, zeggen ze ook wel eens. Ochtendrood, water in de sloot, maar ook water, avondrood. Nou, dat gaat gelukkig de komende tijd niet gebeuren, want we staan aan het begin van een hele mooie nazomerse dag vandaag.
0: Ja, nazomer dus. Vandaag. Want hoe warm wordt het eigenlijk?
1: Nou, het wordt flink warm vanmiddag. De temperaturen gaan fors oplopen naar zo'n 23 graden. Volop zonneschijn, weinig wind vandaag. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ja, eigenlijk heerlijk weer om vanmiddag lekker buiten te gaan lunchen. Vanavond blijft het ook nog lange tijd aangenaam met prima temperaturen. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 12 tot 15 graden. En volgt in de loop van de nacht ook wat meer bewolking. Nou, morgen is er sowieso meer bewolking aanwezig, maar ook nog wel ruimte voor de zon. Blijft vrijwel overal droog. Maar morgen hebben we te maken met een matige wind uit de noordelijke richting. Ja, en die voert net iets minder warme lucht aan, met dan temperaturen van 20 tot 21 graden. Nou, zondag zijn er wolkenvelden. Met af en toe zon blijft op de meeste plaatsen droog. En door zuidelijke wind wordt het toch weer warmer, met temperaturen rond de 22 graden. Nou, op maandag neemt de kans op enkele buien toe, maar blijft het nog steeds vrij warm, met maximaal rond de 22 graden.
0: En gaat dat dan de hele volgende week zo door?
1: Nou, de nazomer doet er toch nog wel een paar tandjes bij. Want op dinsdag en woensdag krijgen we vervolgens te maken met een matige zuidoostenwind. De aanvoer van bijzonder warme lucht. Ja, en met behulp van de zon stijgt de temperatuur dan naar zomerse waarde van 25 graden of zelfs iets meer.
0: Kijk, Stefan van der Gijzen, dank je wel. En jouw weerbericht, dat kunnen we ook nog even in alle rust nalezen op omroepzeeland.nl/weer. Of anders even kijken in de Omroep Zeeland app. Ja, en er is verkeersinformatie. De ANWB meldt dat op de A16 Breda richting Rotterdam een file staat tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht op dit moment 5 kilometer.
2: Tot 9 uur. Zeeland wordt wakker.

0: Robinson kan dat veel beter dan ik natuurlijk. Oh, Pretty Woman. Of niet Pretty Woman. Oh, Pretty Woman, dat is een ander liedje van Gary Moore volgens mij. Bijna 9 minuten voor 7:30 is het goed dat je luistert naar Zeeland Wordt Wakker. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften voor ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof in de Tweede Kamer.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet, en daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in, maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York ongekend fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: De Verenigde Staten heeft het strafhof dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen Duitsland. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand en het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Gakpo de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje, hoorde Hart van Nederland.
3: Ja, ben tevreden. Eerste start, toch?
4: Ja, ja.
5: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Nandes, dat is niet normaal.
6: We gaan ervoor.
7: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League en dan tegen Servië.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Het is 7:30. Het nieuws in Zeeland. De demonstratie in Terneuzen tegen een AZC in de Handelspoort is gisteravond rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. De meeste demonstranten wonen direct in de buurt van het pand waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen, zoals Judith.
7: Ik woon ernaast, naast het AZC. Ja, ja. En daar ben ik er zo tegen. Hier heet AZC, hier heet Nekkermaanbouw, hier heet parkeerterrein en hier zit ik.
6: De gemeenteraad hakt volgende maand de knoop door. Dit is wethouder Kalon.
8: Als de raad negatief beslist over situatie Handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens de mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe.
6: Omdat het computersysteem waarmee gemeenteraden werken gisteravond haperde, is de vergadering in Vlissingen uitgesteld. Er zou gesproken worden over het debakel rond de omgedraaide school in Oost-Soeburg. Door de landelijke storing konden raadsleden hun stukken niet lezen en ook werkte de uitzending niet, zodat mensen thuis de vergadering niet konden volgen. Dit is Koen van Dalen, voorzitter van de vergadering in Vlissingen gisteren.
9: Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp deze avond over de scholen van Soeburg. We hebben alle burgers dus recht om te weten hoe dit afgerond gaat worden. Dus dan is het een lastige beslissing, want ja, er zitten hier ook 30 mensen die allemaal gekomen zijn vanavond en die gaan nu allemaal weer naar huis.
6: Vanmiddag gaat in Goes de eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Het gaat om een historisch gebouw, een hal, van een voormalige treinenfabriek uit Rotterdam. De stichting Stoomtrein Goes-Borselen kreeg de fabriek al in 2017, maar pas na een donatie van de Vriendenloterij was er geld genoeg om de hal opnieuw op te bouwen. Martin Huze van de Stoomtrein Goes-Borselen.
10: Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam. En die zou gesloopt worden door de RET, die daar later hun werkplaatsen hadden. Wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
6: De stichting gaat geen treinen bouwen in de hal, maar gaat hem gebruiken als stalling voor materiaal. De Zeeuwse band Raccoon komt vandaag met een nieuw nummer. De titel is Dicht bij het vuur. De laatste release was van de band uit Goes was van vorig jaar. En toen werd een Nederlandstalig duet met die andere Zeeuwse band Bluff uitgebracht. Ook de Zeeuwse singer-songwriter Dax Hovius komt vandaag met nieuwe muziek. Hij brengt een mini-album uit. En over Raccoon en Dax Hovius hoor je vandaag meer bij Omroep Zeeland. Er is volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam en in de nacht koelt het af tussen 13 en 14, 15 graden zelfs. Tot zover het nieuwsoverzicht bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in de app van Omroep Zeeland.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

I Don't Wanna Lose You van Tina Turner. How Can I Make This About Me? Het liedje werd geschreven door Albert Hammond. En die heb ik wel eens geïnterviewd. En ik heb ook nog wel eens een keer de autobiografie gelezen van Tina Turner. Zo, genoeg zelfbevlekking op de radio. Weet je nog van die omgedraaide school in Oost-Soeburg? Daar zou gisteravond over gesproken worden in de gemeenteraad van Vlissingen. Maar dat liep even anders. Hoor je zo meteen, Wilmoes Zeeland.

0: Omdat het computersysteem waarmee gemeenteraden werken gisteravond haperde, is de vergadering in Vlissingen uitgesteld. Er zou gesproken worden over het debakel rond de omgedraaide school in Oost-Soeburg. Maar door een landelijke storing lagen onder andere de website en de livestream van de gemeente Vlissingen eruit. Koen van Dalen, voorzitter van de vergadering, legt uit waarom er is besloten om de bijeenkomst af te gelasten.
1: Dat betekent dat de mensen thuis dit niet kunnen volgen. Nou, dit is een ontzettend belangrijk onderwerp deze avond over de scholen van Soeburg. We hebben alle burgers dus recht om te weten hoe dit afgerond gaat worden. Daarnaast worden ook genotuleerd via videobeelden. Dat kan dan ook allemaal niet. Dus ja, we hebben natuurlijk moderne techniek tegenwoordig, maar als fout gaat, dan is het ook over, ja. Dan kunnen we ook niet verder. Maar belangrijk is iets natuurlijk ook dat de burgers wel deze avond mee moeten kunnen maken. Nou, dat raadvoorstel over de school die dan achterstevoren geplaatst is en weer teruggezet. Er is natuurlijk veel over in de pers geweest en van alles. Dus duidelijkheid. En zeker met onze burgers delen. Dus dan is het, ja, een lastige beslissing. Want ja, er zitten hier ook 30 mensen die allemaal gekomen zijn vanavond. En die gaan nu allemaal weer naar huis. Maar ik denk dat dat de beste oplossing is.
2: Maar in het begin deed hij het wel eventjes.
1: Ja, maar ik denk dat het, wat we net een beetje begrepen hebben, ook wel een landelijke storing is. Want ik kon nog niet op de site komen van Vlissingen. En alles bleef maar draaien. Voor degene die een laptop of een iPad hebt, die weet dat. Dan blijft hij maar zoeken en die komt er niet in. Dus het is, we kunnen er weinig aan doen.
2: En dan kunnen de raadsleden natuurlijk ook niet bij de documenten. En dan kan er niet vergaderd worden.
1: Nee, dat klopt. Dus dat is heel belangrijk. En het is een hele belangrijke vergadering. Dus vandaar. Dus we gaan kijken naar een andere datum.
2: Heeft u dit wel eens eerder meegemaakt?
1: Dit heb ik nog niet meegemaakt. En ik loop al 20 jaar mee hier. Maar dat er een vergadering geschorst werd vanwege dat de techniek het niet meer doet. Hè? Dat ik heb wel eens meegemaakt dat een vergadering geschorst is. Omdat je er niet uitkomt of iets anders. Maar de techniek, nee. Maar het schijnt iets landelijks te zijn. Dus het zit niet in dit thuis, in ieder geval.
2: Maar van wat ik dus begrijp, is als het een landelijke storing is, dan worden alle gemeentevergaderingen stilgelegd. Ja. Want het moet openbaar zijn voor iedereen toegankelijk.
1: Nou ja, daar kan je voor kiezen natuurlijk. Maar wij kiezen voor openbaarheid. Burgers moeten weten wat de gemeenteraad doet en wat de wethouder vertelt. En zeker dit, nogmaals, dat belangrijke probleem van de school, wat met heel veel geld is ermee gemoeid. Nou ja, dat gaan we oplossen en dat is bijna opgelost, maar willen we wel graag met de burgers delen.
2: Nu moet het natuurlijk wel snel opnieuw gepland worden. Wil dit ook nog meegaan naar de raadsvergadering?
1: Ja, nou, morgen gaat de griffiedis daarover buigen. En dan gaan ze naar de agenda kijken. En ja, je kan alles verzetten als je moet. Hè. Als het moet, kan het altijd. Dus er komt wel een nieuwe datum uit.
0: En Koen van Dalen, die zei dat gisteren, dus vandaag moet de Griffie op zoek naar een nieuw datum. Waarschijnlijk wordt de vergadering begin volgende week opnieuw ingepland. En deze bijdrage was van verslaggever Nansu Hiddes. Bijna 8:15.

0: stiekem gedanst, toontje lager. Er komen allemaal van die mooie foto's binnen van gisteravond. Het was een hele, hele mooie lucht hè, gisteren. En ik had het daar net over met de weerman ook. Ja, we krijgen ook op de redactie allemaal foto's binnen. Dus ik denk dat veel mensen gisteravond toch nog even de moeite hebben genomen om naar buiten te gaan. Om in ieder geval daar een plaatje van te schieten. Wat melden andere media vandaag, vanochtend? De PZC schrijft een artikel over oud-recherchechef Sander Schaapman. Hij is woedend over de vrijlating van de 20-jarige verdachte van het verkeersdrama waarbij drie kinderen en de directrice van de basisschool De Warande uit Axel om het leven kwamen. De verdachte mag zijn proces in vrijheid afwachten. Hoe dat precies zit, dat kun je even lezen op onze website omroepzeeland.nl. Want we hebben dat even aan de persrechter gevraagd. Maar die Sander Schaapman die zegt op LinkedIn dat hij de frustratie en het onbegrip bij nabestaanden begrijpt. En hij vindt dat het rechtssysteem hier tekortschiet. Volgens hem nam de verdachte bewust grote risico's, onder meer door veel te hard te rijden. Wereldregio meldt dat voormalig triathlon-topper Jan van der Marel zaterdag aan de start staat van de Go Triathlon Zierikzee. De wedstrijd wordt gehouden in Zierikzee en Van der Marel doet mee aan de 8e triathlon. Hij is geboren in Nieuwkoop en werd meerdere keren Nederlands kampioen op verschillende triathlon-afstanden. Nou, de organisatie is heel blij met zijn deelname. Volgens Wereldregio zegt de komst van Van der Marel iets over de status van het evenement en de bekendheid. De heemkundige kring van Sas van Gent staat voor een bijzonder raadsel, want bij werkzaamheden voor de bouw van nieuwe woningen aan de Wilhelminalaan werd tijdens het graven een ontdekking gedaan. Stenen tunnels kwamen aan het daglicht, maar welke functie ze precies hebben is nog een groot vraagteken. Kaarten werden bestudeerd en de archieven van de heemkundige kring Sas van Gent werden doorgespit, maar niets gaf een beetje duidelijkheid over wat deze muren precies zijn. En daarom is er deskundige hulp ingeschakeld. Het hele verhaal staat op de website van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Radio Schoon-Duifland meldt dat er in Burgaamstede mogelijk 80 tot 100 extra parkeerplaatsen komen. De gemeente kijkt naar de aanleg van een nieuw parkeerterrein aan het Zitterspad, vlakbij de Albert Heijn en voetbalvereniging FC De Westhoek. Het terrein zou naast een nieuwe speeltuin komen en de extra parkeerplaatsen moeten de parkeerdruk in Burg opvangen. Je kunt het nalezen op de site van Radio Schoon-Duifland.
1: Goedemorgen, begin je...

Break up in reverse, steady swims. Vandaag is het 25 september. Een uurtje geleden vertelde ik al, het is in de stad Californië, de Dolly Parton Day. En daar ging de plaat van 5 voor 7 ook over. Maar weet je wat? Ik denk, het is vrijdag. We doen nog eentje van Dolly. Zo vlak voor achter.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
17: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
16: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
18: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
16: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En er is verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam. Het is druk tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer. En knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Dus een klein beetje verder inderdaad, ook 6 kilometer. En dat meldt de ANWB.
19: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
20: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
21: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
24: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
31: Omroep Zeeland.
5: Deze dag doet eerder denken aan de nazomer dan aan de herfst, want er is namelijk volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. Echtparen met een huwelijksjubileum vieren een feest in Heikensand. En gitarist, zanger en songwriter Dax Hovius uit Capelle brengt zijn eerste mini-album uit. En na 8:30 dan ga ik daar met hem over praten. Goedemorgen, het is nu bijna 8:06. Het is feest vandaag in de gemeente Borselen in Heikensand. Want de gemeente nodigt alle echtparen met een huwelijksjubileum uit voor een feestje in de Stengen in Heikensand. Vroeger ging de burgemeester bij al die mensen op bezoek, maar dat is dus niet meer zo. Aan de telefoon heb ik die burgemeester, Gerben Dijksterhuis van Borselen. Goedemorgen, waarom deed u dat vroeger wel en nu niet meer?
33: Nou, ik doe het nog steeds hoor. Dus ik ga en bij ze op bezoek, als ze dat willen uiteraard. Maar we vieren ook jaarlijks de liefde met elkaar. En dat doen we natuurlijk vandaag in de Stengen. En dat is altijd heel erg leuk om te doen.
5: En wat voor een feestje wordt het? Hoe leuk wordt het?
33: Nou ja, kijk, we nodigen natuurlijk iedereen die een huwelijksjubileum heeft van 50 jaar en later. Hè, zelfs 72-jarige huwelijken vandaag, echtparen bij ons aanwezig. Maar ja, we ontvangen ze met een hapje en een drankje. We hebben ook het koor Ik Zing wat voor hen gaat optreden. We gaan ook een quiz doen met allerlei vragen van vroeger, uit hun tijd dat zij getrouwd waren. Getrouwden, moet ik zeggen. En natuurlijk gaan we ook nog een fotocollage maken. Al met al maken we er gewoon een leuke dag met elkaar van.
5: En hoeveel stellen komen er?
33: We hebben vandaag 80 echtparen, dus 160 mensen die vandaag langskomen. Het zijn er iets meer. We zijn totaal 179 echtparen vorig jaar, of dit jaar een huwelijksjubileum vierden. En ongeveer de helft daarvan komt naar het feest.
5: En vanaf hoeveel jaar getrouwd mag je dan komen?
33: Nou, als je 50 jaar of 55, 60, 65 en zelfs nu dus ook 70, dat is best bijzonder, huwelijksjubileum hebt, dan mag je komen. En dan hebben ze ook allemaal uitgenodigd. En ja, zoals gezegd, vooral het 70-jarige, dat vind ik wel bijzonder. Eén echtpaar kan er niet bij zijn. Die hebben een paar weken geleden geweest. En een ander echtpaar uit Hoedekenskerken, wat 70 jaar getrouwd is, is er wel. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk bijzonder.
5: Ja, en het zijn er ook heel veel. Dus je zou kunnen zeggen dat mensen in de gemeente Borselen heel graag bij elkaar blijven.
33: Dat is zo, ja. Dat is misschien wel een heel. Ja, dat is misschien wel een. Dat moeten we eens gaan onderzoeken, denk ik.
5: Ik zou het even aan uw collega's vragen: van hoe zit het in de burengemeente?
33: Nou, ik weet dat mijn collega's daar ook regelmatig bezoeken brengen. Dus ik denk dat het misschien wel iets Zeeuws is. Dat zou ook nog kunnen. Maar het is natuurlijk prachtig om te zien. Het is ook altijd leuk om de verhalen te horen. Hoe mensen elkaar gevonden hebben in de tijd zonder dating apps en zo. En dat is vaak een discotheek of de kermis of op categorisatie of zo. Dat soort verhalen hoor je ook allemaal. En dat is altijd wel heel erg grappig om te horen. Hoe dat allemaal hoe het ze vergaan is in het leven, zeg maar.
5: Dat
33: mooie gesprek ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is inderdaad heel anders dan nu. Ja.
5: En mensen vinden het ook echt leuk om naar de Stenger te gaan vandaag?
33: Ja. Ja, we krijgen het elk jaar en ik krijg elk jaar ontzettend leuke reacties van mensen. Het is ook zelfs zo dat we de foto's, ook als ik die nog wel eens terugzie van 5 jaar terug, op de schoorsteenmantel die we toen gemaakt hebben, zeg maar. Dus dat is ook wel leuk als ik bij de mensen thuis ben, dat we daar nog iets van terugzien, zeg maar.
5: Bent u zelf eigenlijk getrouwd?
33: Zeker, zeker. Ja. Ik ben volgende maand maar liefst 30 jaar getrouwd.
5: Zo, nog even uitzingen en dan heeft u over 20 jaar ook zo'n feestje, denk ik.
33: Ja, maar dan komt de burgemeester niet langs, denk ik.
5: Goed, nou, ik hoor het al, de burgemeester heeft er in ieder geval heel veel zin in. En hopelijk die echtparen ook. Vanaf hoe laat begint het in de Steng in Heikensand?
33: 10 uur vanochtend,
5: oké. Okay. Ja. Goed, dan moet u nou een beetje vaart maken, denk ik.
33: Ja, we gaan zo die kant op in.
5: Gerben Dijksterhuis, de burgemeester van Borselen. Bedankt, hè, en succes.
33: Ja, fijne dag.

0: Rod Stewart. Die gaat ook maar lekker door met optreden. Alhoewel hij af en toe nog wel eens een beetje last heeft van allerlei lichamelijke ongemakken. Dit was Tonight I'm Yours. Het is bijna 8:15. Dit is Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker. Weerman Stefan van der Gijzen. Hoe warm wordt het vandaag?
1: Nou, het wordt flink warm vanmiddag. De temperaturen gaan fors oplopen naar zo'n 23 graden. Volop zonneschijn, weinig wind vandaag. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ja, eigenlijk heerlijk weer om vanmiddag lekker buiten te gaan lunchen. Vanavond blijft het ook nog lange tijd aangenaam met prima temperaturen. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 12 tot 15 graden. En volgt in de loop van de nacht ook wat meer bewolking. Nou, morgen is er sowieso meer bewolking aanwezig, maar ook nog wel ruimte voor de zon. Blijft vrijwel overal droog. Maar morgen hebben we te maken met een matige wind uit de noordelijke richting. Ja, en die voert net iets minder warme lucht aan, met dan temperaturen van 20 tot 21 graden. Nou, zondag zijn er wolkenvelden. Met af en toe zon blijft op de meeste plaatsen droog. En door zuidelijke wind wordt het toch weer warmer, met temperaturen rond de 22 graden. Nou, op maandag neemt de kans op enkele buien toe, maar blijft het nog steeds vrij warm, met maximaal rond de 22 graden.
0: En gaat dat dan de hele volgende week zo door?
1: Nou, de nazomer doet er toch nog wel een paar tandjes bij. Want op dinsdag en woensdag krijgen we vervolgens te maken met een matige zuidoostenwind. De aanvoer van bijzonder warme lucht. Ja, en met behulp van de zon stijgt de temperatuur dan naar zomerse waarde van 25 graden of zelfs iets meer.
0: Kijk, Stefan van der Gijzen, dank je wel. En jouw weerbericht, dat kunnen we ook nog even in alle rust nalezen op omroepzeeland.nl/weer. Of anders even kijken in de Omroep Zeeland app.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift op de radio bij Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker, het komt uit Toy Story Part 5. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof in de Tweede Kamer.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in, maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: De Verenigde Staten heeft het strafhof dat onder meer mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. In Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen op om niet alleen te fietsen. De groep fietsers verzamelde zich gisteren in het centrum.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: En vervolgens is de stoet gezamenlijk richting de Delftse Hout gefietst, waar de incidenten waren. Een man van 19 jaar zit hiervoor vast.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

heet hij. Ik zeg niets van Akda en de Munnik. Dit is Omroep Zeeland. Zometeen het overzicht van het Zeeuwse nieuws op deze zender.

0: Tilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Het is 8:30 geweest. De demonstratie in Terneuzen tegen een AZC in de Handelspoort gisteravond is rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. De meeste demonstranten wonen direct in de buurt van het pand waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen. Zoals Judith.
5: Ik woon ernaast, naast het AZC. Ja, ja. En daar ben ik er zo tegen. Hier rijdt AZC, hier rijdt Nekkermaanbouw, hier rijdt parkeerterrein en hier zit ik.
4: De gemeenteraad hakt volgende maand de knoop door. Wethouder Kalon is dit.
6: Als de raad negatief beslist over situatie Handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens een mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe.
4: Vanmiddag in Goes is de symbolische eerste paal gaat de grond in voor een treinenfabriek. Het was ooit een hal van een voormalige treinenfabriek in Rotterdam. En de stichting Stoomtrein Goes-Borselen kreeg de fabriek al in 2017 in stukjes. Maar pas na een donatie van de Vriendenloterij was er geld genoeg om de hal opnieuw op te bouwen. Martin Huze van de Stoomtrein Goes-Borselen.
7: Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam. Die zou gesloopt worden door de RET die daar later hun werkplaatsen hadden. Wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
4: De stichting gaat geen treinen bouwen in de hal, maar gaat hem gebruiken als stalling van materiaal. In de Stengen in Heikensand komen straks om 10:00 tientallen echtparen met een huwelijksjubileum samen voor een feest. Dat georganiseerd is door de gemeente. Burgemeester Gerben Dijksterhuis verwacht dat het druk wordt.
8: We hebben vandaag 80 echtparen, dus 160 mensen die vandaag langskomen. Het zijn er iets meer. Er zijn totaal 179 echtparen vorig jaar of dit jaar een huwelijksjubileum vierden. En ongeveer de helft daarvan komt naar het feest.
4: Er is volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en de 15 graden. Tot zover het nieuwsoverzicht bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Beautiful liedje. Dit Hello You Beautiful Thing van Jason Mraz. De Zeeuwse band Raccoon die komt vandaag met een nieuw nummer. De titel is Dicht bij het vuur. De laatste release van de band stamt uit van vorig jaar. Toen werd er nog een Nederlandstalig duet met die andere Zeeuwse band uitgebracht. Hè? Nou, wat is het? Tussen 10:30 en 11:00. Moet even goed kijken. Tussen 10:30 en 11:00 bij Elza en Goedemorgen Zeeland. Meer aandacht voor die nieuwe single van Raccoon. Dan bellen we even met gitariste Dennis Huigen. En ook de Zeeuwse singer-songwriter Dax Hovius. Die komt vandaag met nieuwe muziek. Hij brengt een mini-album uit. En ik ga hem zo meteen eventjes bellen. Maar eerst Asia, Heat of the Moment. Dit noemden we in de jaren 80 een rock classic. Of een rock ballad. Wat je wil. I'm

0: De band Asia. En dit was hun allergrootste hit, Heat of the Moment. Wat een dag voor Dax Hovius, de gitarist, zanger en songwriter uit Capelle. Het is de release dag van zijn eerste mini-album van de winnaar van The Voice Kids van 2020. Op de EP staan 4 tracks die een romantisch verhaal vertellen over een ontluikende liefde die maar niet concreet wil worden. En vanavond presenteert Dax die EP in Amsterdam. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dit is wel een hele speciale dag voor jou.
1: Zeker, ja. Ik heb er lang naar toegewerkt, dus ik ben blij dat hij eindelijk uit is.
0: De EP heet Oh Honey, dat moet wel een heel goed gevoel zijn.
1: Ja, zeker.
0: Want je zegt, ik heb er lang aan gewerkt. Vanaf wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Oh ja, 2 jaar geleden ongeveer, denk ik. Met schrijven en weet ik veel wat. En, het is alweer bijna een jaar geleden dat we de artwork shoot gedaan hebben, dus ja, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En dan is zo'n dag als deze wel heel fijn. En dan ben ik gewoon heel blij dat hij eindelijk de wereld in is, zeg maar.
0: Ja, dat is een nieuwe fase, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Het heeft wel een rode draad, hè? Een emotioneel verhaal over een vrouw die jou een beetje aan het lijntje heeft gehouden, toch?
1: Ja, zo kan je het zeggen, inderdaad.
0: Nou ja, wat is jouw interpretatie?
1: Nou, ja, het gaat wel een beetje over iemand die je nog wat antwoorden schuldig is, zeg maar, in een bepaalde zin. Dus dat is een beetje waar de EP voor mij een beetje over gaat.
0: Weet de persoon om wie het gaat ook dat zij of hij het is? Of,
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Oh, nou, misschien komt dat dan nog een keertje goed.
1: Ja, wie weet.
0: En je hebt dat uitgewerkt in muziek dus, maar ook visueel. Op welke manier?
1: Via de artwork natuurlijk. En dat.
0: Mm-hmm. Artwork, heb je dat allemaal zelf gemaakt of heb je daar hulp bij gehad?
1: Ik heb het wel helemaal zelf ontworpen. En het idee, zeg maar, daarachter en samen met mijn fotograaf en het model Esmee hebben we het een beetje tot leven weten te brengen. Dus,
0: nou, leuk. Ja. De presentatie is in Volta, dat is een jongerencentrum in Amsterdam. Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, ik zocht eigenlijk gewoon nog een vette zaal en toen kwam dit eigenlijk op mijn pad. En zo hebben we dat afgestemd. En eerst wilde ik eigenlijk een bandavond organiseren, maar toen uiteindelijk kwam mijn EP een beetje rond deze tijd. Dat hebben we gewoon de EP-release ervan gemaakt. Dus ik heb er super veel zin in.
0: Maar Dax, ik bel je nu in Capelle. Dus dan denk ik, waarom niet in Zeeland?
1: Ja. Nou ja, dat kwam net
0: gewoon lekker
1: zo
0: in Zeeland blijven hiervoor.
1: Ik blijf nog steeds in Zeeland.
0: Ja, maar je moet nu helemaal naar Amsterdam natuurlijk.
1: Dat klopt, ja, so be it, ja.
0: Oké, maar zien we je nog een keer in Zeeland?
1: Zeker.
0: Helemaal niet? Oh wel.
1: Tuurlijk. Ja, dat komt zeker goed.
0: Nog even over die avond vanavond. Je hebt een special guest, Zico Lopez. Wie is dat en waarom past hij goed bij jou?
1: Het is een hele goede vriend van mij. Ik ken hem al een tijdje en hij maakt een beetje ethisch rock, zeg maar. Mm-hmm. En ik vind het gewoon helemaal te gek. En ik dacht van, hij verdient gewoon die spot, weet je wel. En,
0: een podium.
1: Gewoon leuk om met hem op te treden. Dus, ja.
0: Over de ethische gesproken. We gaan luisteren naar de titeltrack, Oh Honey. Begin vind ik ook wel heel erg ethisch klinken.
1: Ja, dat komt door die mooie synth natuurlijk.
0: Ja, hè? Ja. Heb je bewust voor gekozen, toch?
1: Ja, ik vond die sound gewoon helemaal te gek en het past gewoon helemaal. Dus ja, ik heb natuurlijk wel best wel wat ethisch geïnspireerde nummertjes. Dus deze past er ook weer goed bij.
0: Want voor de helderheid, jij bent helemaal niet uit de jaren 80, hè?
1: Sorry, wat zei je?
0: Jij bent helemaal niet uit de jaren 80, hè?
1: Nee. Helaas niet.
0: Maar je luistert wel veel naar de muziek uit dat decennium.
1: Zeker, ja. Geweldig. Ja, ja, dat is tijdloos, hè?
0: Dus, ja, vind ik ook. Ja. Goed, Dax, ik wens je heel veel plezier en succes vanavond bij de releaseavond van je nieuwe, of je eerste EP, het mini-album. En we gaan luisteren naar een van de liedjes op die plaat. En dat is Oh Honey, dus. Fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Dax, dankjewel hè. Succes hè.

0: Vanavond de release party van Dax Hovius uit de Kapelle van zijn mini-album, zijn eerste mini-album Oh Honey. En dit liedje staat erop. Vanmiddag gaat in Goes de symbolische eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Martin Huzen van de stoomtrein Goes-Borselen vertelt er meer over.
1: Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam van de firma Allan. En die zou gesloopt worden door de RET die daar later hun werkplaatsen hadden. En wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
0: En dat is al een tijdje geleden, hè, dat dat is gebeurd?
1: Ja, dat is al bijna 10 jaar terug, denk ik, ondertussen. De tijd vliegt. Maar fondsenwerving, vergunningen, dat soort zaken, dat kost toch tijd.
0: Maar Martin, hoe wordt een treinenfabriek bij jullie opgeslagen?
1: In hele grote stukken achter op ons terrein. En we hebben daar een soort loodje overheen proberen te bouwen toen, om het een beetje tegen de weersinvloeden te beschermen. Je moet het zien als een gigantische puzzel. Het is echt een heel groot gebouw. Dus we zijn blij dat nu de palen de grond in gaan en dat we hem eindelijk rechtop kunnen gaan zetten.
0: Ja, want had je gedacht dat jullie hem ooit zouden kunnen opbouwen dankzij een subsidie?
1: Gehoopt. Wel gedacht, want je moet er toch in blijven geloven. Maar ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat we wel eens hebben gedacht dat het toch heel spannend zou gaan worden.
0: Ja. En nu is het moment daar, hè?
1: Nu is het moment daar, ja. Heel fijn.
0: En hoe gaat die bouw in zijn werk? Wat heb je dan een platte grond of misschien een soortement van document waarop staat hoe die opgebouwd moet worden?
1: Ja, nou, we hebben de oude tekeningen wat dat betreft wel. En bij de sloop is er voor gezorgd dat er wel duidelijk is welke onderdelen op elkaar horen. En daarbij hebben we een aannemer in de hand genomen, een Zeeuwse aannemer. Die in staalbouw gespecialiseerd is. En die heeft daar eigenlijk een compleet nieuw 3D-model van getekend. Dus het is oude techniek gecombineerd met nieuwe techniek.
0: En dat geeft dan ook een goed beeld van hoe het eruit gaat zien?
1: Precies, ja, dat geeft een heel mooi beeld. Ja, zeker.
0: Nou is dat in Rotterdam gesloopt? Waren jullie er toen de tijd, dat is een jaar geleden hoor, maar waren jullie er toen al heel snel bij?
1: Ja, precies op tijd bij zelfs. Want het zou eigenlijk inderdaad gesloopt worden. En wij hebben dat een 2 maanden voor de daadwerkelijke sloop ontdekt. En op die manier hebben we kunnen praten met de RET of het niet op een andere manier kon. Dus niet echt tot kleine stukjes knippen, maar in bruikbare stukken behouden.
0: Mm-hmm. Ja, je kon er dan al over meepraten van hoe die dus gesloopt zou worden.
1: Ja, klopt ja. Ja.
0: Zodat het voor jullie gunstig zou uitpakken. Ja, precies. De bouw is dan begonnen, hè? Of gaat beginnen met de officiële eerste paal. Wanneer is die bouw eigenlijk klaar en hoe ziet dat er dan allemaal uit?
1: Ja, die bouw die duurt nog wel eventjes. We zijn echt met het funderingswerk bezig. Dus de palen en daarna de funderingsbalken. Je moet je voorstellen, dat is normaal al een hele grote klus. Maar hier moet het natuurlijk ook nog eens. Want de loods komt over een van onze sporen te staan. Dus het moet tussen de treinen door. En dan kan je zeggen, het is maar een museumspoorlijntje. Maar we rijden toch nog best wel wat treinen door de week. Dus dat maakt het wat complexer. Daarna gaan we natuurlijk de hoogte in. En dan hopen we toch ergens, medio, volgend jaar, een heel eind te zijn.
0: En welke bestemming krijgt deze hal dan?
1: In eerste instantie krijg je de bestemming voor opslag van ons materieel. Dat is een wens die we echt al tientallen jaren hebben.
0: Ja, maar wel een beetje saai, Martin.
1: Dat is een hele saaie en daarom willen we een stap verder. En wordt het daarna ook een publiekstoegankelijke ruimte waar we dus een museumopstelling kunnen maken. En waar de mensen overdekt kunnen instappen in de treinen Hoedekskerken.
0: En je hangt ergens een mooi bordje op.
1: Ja, we hangen wel meer mooie bordjes op, denk ik.
0: Ja, nee, maar waarop je kan lezen als bezoeker over de historie van deze fabriek.
1: Oh, zeer zeker. Absoluut. Ja, zeker.
0: Vandaag het officiële moment, hè? Wordt het een feestje?
1: Ja. Een klein feestje. Want je hebt meerdere vaste momenten bij zo'n bouw. De eerste paal is er altijd een beetje moeilijk in te sturen. Dus vrij lastig om externe mensen ook uit te nodigen. Dus we doen het vandaag als een soort intern feestje. Mm-hmm. Vooral gericht op onze vrijwilligers. En als we het hoogste punt bereiken, hopen we toch nog een wat groter feest te kunnen organiseren. Waarop we de subsidiegevers en dergelijke ook kunnen uitnodigen. Ja.
0: Nou, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Martin Huzen, dankjewel. Jij bent onze ziel van de dag. En wij horen vanavond om 6:45 van jou hoe het allemaal is gegaan daar.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Oké. Dankjewel, hè.
1: Hoi, hoi. Omroep
0: Zeeland. Dit was Zeeland wordt wakker. Ik kan zeggen dat Zeeland wakker is. En straks zeggen we goedemorgen Zeeland vanaf 9 uur. Dus blijf luisteren naar.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
15: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
14: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
16: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
14: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
26: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
28: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Crowded House was dit en Don't Dream It's Over. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Laatste dag van de week. Nou, het vliegt echt voorbij. We gaan er een gezellige ochtend van maken. En je kunt meedoen via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Freddie Mercury en The Great Pretender. 25 september. Laten we eens even kijken wat er op die dag allemaal gebeurde. Nou, op 25 september 1690 verschijnt in Boston de eerste editie van Public Occurrences. En de uitgever wil maandelijks nieuws brengen, maar de koloniale overheid steekt daar een stokje voor, want de krant is zonder toestemming gepubliceerd en bevat volgens de bestuurders twijfelachtige berichten. En 4 dagen later volgt een verbod en het eerste nummer is daardoor meteen het laatste. Ik ben ook benieuwd wat voor oplagen die krant toen had in 1690. Want ik denk dat Boston toen nog niet zo heel groot was. Op die dag in 1956 wordt de eerste transatlantische telefoonkabel in gebruik genomen. En op 25 september 1976 komen de toekomstige leden van U2 voor het eerst samen bij drummer Larry Mullen. Die was toen 14. Hij heeft op school een oproep opgehangen om muzikanten te vinden. En in zijn keuken begint het avontuur van de latere wereldband. En op 25 september 2026, nou, als je een beetje kunt rekenen, is dat dus precies 50 jaar geleden.

Cocro was dit, met Exculpa di chi. Adelmo Fornaciari heet hij eigenlijk. En hij is jarig vandaag, hij wordt 71. Nog meerjarigen van Will Smith, de acteur, zanger, rapper. Vroeger bekend als de Fresh Prince of Bel-Air, die wordt 58. Heather Locklear, beroemd van onder andere Melrose Place en Dynasty. Zij wordt 65. En als laatste Michael Douglas, de Amerikaanse acteur, wordt 82 vandaag.

En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Supremes en Stop in the Name of Love. Wij spelen zometeen ons spelletje Wat is het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Elias, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De demonstratie in Terneuzen tegen een AZC in de Handelspoort is gisteravond rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. De meeste demonstranten wonen direct in de buurt van het pand waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen. Zoals Judith.
3: Ik woon ernaast, naast het AZC. En daar ben ik er zo tegen. Hier heet AZC, hier heet Nekkermaanbouw, hier heet parkeertrein en hier zit ik.
2: De gemeenteraad hakt volgende maand de knoop door. Dit is wethouder Kalon.
4: Als de raad negatief beslist over situatie Handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens de mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe.
2: Eind van de middag gaat in Goes de symbolische eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Het was ooit een hal van een voormalige treinenfabriek in Rotterdam. De stichting Stoomtrein Goes-Borselen kreeg de fabriek al zo'n 10 jaar geleden in stukjes. Maar pas na een donatie van de Vriendenloterij was er geld genoeg om de hal opnieuw op te bouwen. Martin Huze van de Stoomtrein Goes-Borselen.
5: Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam. En die zou gesloopt worden door de RET die daar later hun werkplaatsen hadden. En wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
2: In de Stengen in Heikensand komen straks om 10 uur tientallen echtparen met een huwelijksjubileum bij elkaar voor een feest dat door de gemeente is georganiseerd. Burgemeester Gerben Dijksterhuis verwacht dat het druk wordt.
6: We hebben vandaag 80 echtparen, dus 160 mensen die vandaag langskomen. Het zijn er iets meer. Er zijn totaal 179 echtparen vorig jaar of dit jaar een huwelijksjubileum vierden. En ongeveer de helft daarvan komt naar het feest.
2: Het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en de 15 graden. Tot zover het nieuwsoverzicht bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Wil je een paar leuke sokken winnen? Nou, dan moet je nu je telefoon pakken. Want in de Stengen in Henkensand komen zometeen om 10 uur... tientallen echtparen bij elkaar voor een feest dat door de gemeente is georganiseerd. Wat is er bijzonder aan deze echtparen? 0118-499999. Dus tientallen echtparen die bij elkaar komen voor een feest dat door de gemeente is georganiseerd. Maar wat is er dan zo bijzonder aan deze echtparen?

Stevie Wonder en de Part-Time Lover. Wij zitten midden in het spelletje Wat is het? Nou, in de Stengen komen zometeen om 10 uur... tientallen echtparen bij elkaar voor een feest dat door de gemeente is georganiseerd. En ik wilde weten waarom. Nou, ik heb alleen maar via de app reacties. En daarvan pik ik die van Irene eruit. Het antwoord is inderdaad voor een huwelijksjubileum. En zij zegt er nog bij, dat doet de gemeente Borselen mooi. Wij zijn er ook geweest toen we 50 jaar getrouwd waren. En ze heeft nog de Stefanotus. Die is inmiddels 3 jaar oud. Nou, hartstikke leuk. En het klopt, tientallen alle echtparen dus die een huwelijksjubileum hebben. Het kan van 50 jaar, maar het kan ook van 60 jaar. 70 jaar is misschien wel heel zeldzaam. Dan moet je wel heel jong trouwen. Maar goed, die komen dus allemaal binnen nu en 10 minuten bij elkaar in de Stengen. In Henkensand.

0: Shanna Spyro en The Material Lover. Hij is 45 jaar in dienst bij dezelfde baas, Jan Nagelkerken. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er was dus een moment, iets meer dan 45 jaar geleden, dat jij op sollicitatiegesprek ging bij de Koninklijke Wilhelmina Polders.
1: Ja, dat klopt. Ik heb vrijdagsmiddags versus solliciteren, als ik naar zondag kon beginnen.
0: Nee, dat is niet waar. En je moest wel echt solliciteren.
1: Nou, ik werk eerst bij een jaar en die wil eigenlijk geen werk meer voor me. Dus die zei, ja, vrienden, houdt het op. En ik kon niks anders. Ik dacht, weet je wat, ik ga het nog eens een keer vragen. Want ik had al eens een keer gesolliciteerd. En de deuren gingen open en mijn sollicitatie bleef achter de deuren. Die zei, als jij niet kun je mee in de hoog om beginnen.
0: Nou, en wat moest je maandagochtend doen?
1: Ik ben begonnen in het grijnpakhuis. Dan moest ik zakken van 50 kilo dichtknopen en wegleggen.
0: Oh, dat is niet het leukste werk, toch?
1: Nee, dat was zeker niet het leukste werk. Maar dat was zomaar net in het begin en is dat veranderd.
0: Ja. Nou ja, zakken van zoveel kilo, dat kan ook niet meer, hè?
1: Nee, dat mag niet meer. Maar je wordt er wel sterk van, hoor.
0: Ja, dat zal wel 50 kilo, man. Dan kan jij mij zo optillen.
1: Ja, dat kan.
0: Hey, en het moet uiteindelijk toch leuker geworden zijn, want anders zou je niet 45 jaar gebleven zijn, hè?
1: Nee, het is gewoon hartstikke leuk, dat werk. En je werkt met de seizoenen, in de winter uit wat, in het voorjaar, in de zomer. En het is iedere keer anders, hè. Een jaar vliegt voorbij, want ik heb echt niet idee dat 45 jaar werk te houden.
0: Nee. En je zegt wel van, ja, je hebt de seizoenen natuurlijk. Maar doe jij per seizoen steeds hetzelfde? Of zit daar ook nog afwisseling in?
1: Nee, er zit ook nog wel een beetje afwisseling in. Als er een keer iemand uitvalt, dan doe ik wat voor een ander. En dat is andersom ook. En ik doe heel veel spuitwerk. Dus gewoon heel veel werk in het hele jaar door.
0: Ja, en voor de rest kun je gewoon op elk apparaat, elk machine rijden?
1: Ja, binnen. Combine er een ander op mee en naar de poroor ook. Maar voor de rest, eigenlijk wel.
0: Ja, en je zit natuurlijk altijd in de polder.
1: Altijd buiten, hè?
0: Ja.
1: Dat vind ik heel leuk eraan. Want in het begin heb ik dan een poosje in een gebouw gezeten, maar dat was niet mijn ding. En toen kom je gewoon werkelijk hele dag in buiten. Dat is zo leuk en je ziet van alles en al wat.
0: En wat voor werk doe jij dan als het slecht weer is?
1: In de winter is dat onderuit, hè? Gewoon machines uit elkaar heel en repareren en al.
0: Oh, dus je bent nog monteur ook?
1: Nou, dat zou ik niet zeggen. Maar dan het normaal onderhoud aan de machines. En als de buiten is, ik straatwerk verlagen of weet ik veel wat. Of de mot is. Ja, dit is eigenlijk voor altijd wel alles altijd te doen.
0: Ja, want bedoel, we kunnen het ons nu al niet meer zo goed voorstellen. Maar er zijn wel eens periodes dat het 6 weken achter elkaar regent, hè?
1: Ja, en dan kom je dat toch ook door. Er is eigenlijk altijd werk. Middendeel kom je gewoon een beetje achteraan, dat ik niet klaar kan doen. Dat ik net tegen het laatste moet, en dat dan in 6 weken regent. Ja, nou dan kun je een grote stap zetten. Hè.
0: Ja, wat ben je op dit moment aan het doen?
1: Ik heb nu net een lapje wisten spuiten. En dan ben ik nu mee klaar.
0: Maar een lapje spuiten, dus wat staat er dan nog op het land? Alleen bieten, toch?
1: Nee, de kool zit en er zat tarwe-opslag in. En de tarwe die moet eruit.
0: Aha. Zeg, en Jan, 45 jaar in dienst. Krijg je dan een horloge of een fiets?
1: Een doos zijzerbroodjes om u te delen.
0: Nee, het is niet waard.
1: Ja. Nee, dat is, in de CO is er niks van de regels. Van 25 en 40 is er wat regeld. Maar ze kwamen me in doos bak op land.
0: Ja,
1: en dan kan je een joekel van een bos bloemen krijgen.
0: Oh, toch wel. Ja, die makers van de CAO, die konden zich niet voorstellen dat iemand langer dan 40 jaar bij een baas zit, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook. Want 30 jaar terug of zo gingen mijn collega's mijn 57 aan de rust. Die had 40 dienstjaren, die gingen mijn 57 in de rust. Dan waren ze meestal 43 jaar in dienst.
0: Ja. Maar dat bestaat niet meer, hè?
1: Nee, helaas niet. Het is voorbij gevlogen, maar het is toch ook weer lang, hè, 45. Ja. Toen was zomer op zee altijd nog niet eens.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus was het stil in de trekker, hè?
1: Ja, een beetje wel. Ja. Ja, vroeger zat er ook geen radio's in, maar let er dan wel natuurlijk. Dus dan kun je al tegen mee luisteren.
0: Ja. Nou, dan wens ik jou voor vandaag in elk geval een mooie werkdag toe. 45 jaar in dienst dus, Jan Nagelkerke bij de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder.

0: Concrete Heart.
1: Cameron Whitcomb in this Concrete Heart, Medusa. Het is 3:10. Graag tot zo.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Goedemorgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Met straks de nieuwe single van Raccoon. Ja, ja, ze zijn er weer. Dicht bij het vuur, dat is de nieuwe single. En ik praat er zo meteen over met gitarist Dennis Huygen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Train and 50 Ways to Say Goodbye. Ja, ik kreeg een foto, wat zeg ik, ik kreeg een hele serie foto's van Rini Vane. Want hij zit op het wereldtoernooi Stadsomroeper in Engeland. 25 deelnemers uit 8 verschillende landen komen bijeen en strijden dan om de titel van beste stadsomroeper ter wereld. Rini, goedemorgen.
1: Yes, good morning Elsa.
0: Jij zit nu in Londen?
1: Ik zit in Chester, we zijn in Chester. Dus we zijn wel gevlogen nog over Londen, maar we zijn in Manchester geland. En nu zitten we in de geweldige plaats Chester. Nou, het is hier huizen uit 1400, 1500 en 1600. Nou, het is een beauty. It's very beautiful.
0: Oké, maar ja, die huizen van zo'n leeftijd, dat ben jij in Middelburg toch wel gewend?
1: Nou ja, maar dit is toch ook wel vet hoor. Dit is echt wel, ja, met die streets en zo. Maar ik ben heel blij dat ik hier op het World Town Criers Tournament mag zijn. Het is dus geen wereldkampioenschap. Er komt straks wel een kampioen van iemand uit de wereld. Maar het is, ja, het is gewoon geweldig. En we hebben een hele hoop, eigenlijk hele leuke criers.

0: uit, nou ja, Engeland is geweldig goed. Wij hebben dus in Nederland andere regels. Wij mogen maar 2 minuten roepen. En hier mag je gewoon, whatever you like. Alleen je mag maar 125 woorden gebruiken. Dus ja, dat is toch voor ons als Nederlanders, we zijn met 4 Nederlandse omroepers, toch wel wat anders.
1: Oh, dus in plaats van je tijd, moet je gewoon je woorden tellen van tevoren?
0: Ja, dank u wel. En tellen en woordelijk uitspreken. En if you make a mistake, dan krijg je dus een strafpunt. Dus dan wordt het weer al een little bit difficult.
1: Ja. En hoeveel strafpunten heb je al gekregen?
0: On the moment, only one.
1: Oh, dus, dat valt dan toch nog wel mee, hè?
0: Yes, you are right. Ja. Dus dat klopt.
1: En jij praat nu al een beetje Engels. Moet dit allemaal in het Engels?
0: Yes, 85% van onze roep moet in het Engels. Dus we hebben wel een klein beetje speling. Dus ik heb bijvoorbeeld boeren, burgers en buitenlui. Heb ik farmers, town crier, city people. Enfin, allemaal zo'n die dingen wel. Maar voor de rest beginnen we dus hier in Engeland. En ik vind dat toch wel stikstrak. Met oh jee, oh jee, oh jee. En daar kan je gewoon heel leuk woorden mee spelen.
1: Ja. Ja, niet te veel oh jees, want dat zijn ook weer allemaal, dat telt allemaal mee, hè?
0: Je hebt helemaal gelijk, maar het zijn maar 4 letters. Dus dat zit er in 1 woord en dat kan je lekker lang doen. Want okay. De minuten zijn gewoon hier niet belangrijk. En dat is, dat is toch wel wat anders. Dus je kan eigenlijk, hier kan je meer spelen met je lijf. En dat doen wij in Nederland niet zo heel veel. Dus dat ben ik wel een beetje aan het doen geweest.
1: Maar spelen met je lijf, dat klinkt mij heel raar in de oren.
0: Nou, dat je dus de mensen kan betrekken bij je roepen. Dus je kan bepaalde handgebaren erbij doen. Ik heb dus de lange Jan dan gedaan. En dan ging ik heel hoog met mijn hand naar boven. Ik heb de 2 torens, of de 2 kerken van de abdij. Dat je dus met je vingers de 2 kan maken. Dus je hebt daar best wel wat mimiek bij mogelijk.
1: Oké. Dus je bent eigenlijk wel tevreden tot nu toe?
0: Het is beautiful. Het is supergoed georganiseerd. We lopen door de straten met een Amerikaan die heeft zijn zo'n doedelzak meegebracht. Nou, we paraderen elke morgen dus door de straten daar met die doedelzak voorop. Je hebt duizenden mensen die aan het kijken zijn. En het is, we genieten. En nou afwachten natuurlijk, want mijn pak was er dus eerst niet. Of alle pakken van Nederland waren er niet. We hadden 12 uur vertraging zo'n beetje. Maar nu is het dus afwachten van of ook nog iets met je pak. Omdat ze dat very beautiful vinden. Nou, misschien heb je een van die foto's die ik had gestuurd gezien dat ik in een rood pak op heb mogen treden. Maar anders kan ik die nog sturen. Maar na 2 minuten had ik dat toch wel. Dat ik dacht, mok ook, hè. Dat was toch ook wel heel mooi.
1: Oké, stop het in je koffer.
0: Het is van 1700 van de oorlog. Dat de Engelsen, ik was zo blij dat ik het mocht lenen van hem. Het was de goede maat. Maar het was een pak. De Schotten vonden dit niet zo leuk. Want hier zijn de Schotten zijn hiermee verslagen in 1700. Dus het was echt ik vond het heerlijk. Dus, en een mooie rode kleur. Dus het is niet zo zwart. So that's, we have a lot of red-colored suits hier. En dat vind ik toch wel mooi.
1: Nou, ik hoor wel dat jullie komst in Chester niet ongemerkt voorbij gaat. Rini, heel veel succes en heel veel plezier verder dus. Yes. In Chester in Engeland, het wereldtoernooi stadsomroeper. 25 deelnemers uit 8 verschillende landen. Waaronder Middelburger Rini Vane.
2: Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland.

0: Speedy en bij me bent. Het is 10:30 en Carlijn is aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De demonstratie in Terneuzen tegen een AZC in de handelspoort gisteravond is rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. De meeste demonstranten wonen direct in de buurt van het pand waar het asielzoekerscentrum zou moeten komen, zoals Judith.
3: Ik woon ernaast, naast het AZC. En daar ben ik er zo tegen. Hier heet AZC, hier heet Nekkermaanbouw, hier heet parkeerterrein en hier zit ik.
2: De gemeenteraad hakt volgende maand de knoop door, wethouder Robert-Jan Kallon.
4: Als de raad negatief beslist over situatie handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens de mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe.
2: Vanmiddag gaat in Goes de symbolische eerste paal de grond in voor een treinenfabriek. Het was ooit een hal van een voormalige treinenfabriek in Rotterdam. De stichting Stoomtrein Goes-Borselen kreeg de fabriek al in 2017 in stukjes, maar pas na een donatie van de Vriendenloterij was er geld genoeg om de hal opnieuw op te bouwen. Martin Huizen van de Stoomtrein Goes-Borselen.
5: Het is een oude treinenfabriek uit Rotterdam. Die zou gesloopt worden door de RET die daar later hun werkplaatsen hadden. Wij hebben dat weten te redden en richting Goes weten te brengen.
2: De stichting gaat geen treinen bouwen in de hal, maar gaat hem gebruiken als stalling voor materiaal. In de Stenge in Henkezand komen straks om 10:00 tientallen echtparen met een huwelijksjubileum samen voor een feest dat door de gemeente is georganiseerd. Burgemeester Gerben Dijksterhuis verwacht dat het druk wordt.
6: We hebben vandaag 80 echtparen, dus 160 mensen die vandaag langskomen. Het zijn er iets meer. Er zijn totaal 179 echtparen vorig jaar of dit jaar een huwelijksjubileum vierden. En ongeveer de helft daarvan komt naar het feest.
2: En de Zeeuwse band Raccoon komt vandaag met een nieuw nummer, de titel Dicht bij het vuur. De laatste release van de band uit Goes stamt van vorig jaar. Toen werd een Nederlandstalig duet met die andere Zeeuwse band Bluff uitgebracht. Ook de Zeeuwse singer-songwriter Dex Hovius komt vandaag met nieuwe muziek. Hij brengt een mini-album uit. En over Raccoon en Hovius hoor je vandaag natuurlijk meer bij Omroep Zeeland. Het weer nog, er is volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen 13 en 15 graden. Dit was het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsie.

0: Carol G en Bruno Mars en Stil. Volop nieuws rond de band Raccoon deze week. Want er komt een jubileumshow aan om het 30-jarig bestaan te vieren. Volgend jaar oktober, maar vandaag is er een nieuwe single. En die is weer in het Nederlands, Dicht bij het vuur. En gitarist al die 30 jaar is natuurlijk Dennis Huygen. Dennis, hallo.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Dennis, heb je een fiets of een horloge van je werkgever gekregen?
1: Nee, ik ben mijn eigen werkgever. Hè. Dus, nee, een bufficeer, hè. Dus ja, nee.
0: Dus het was alleen maar een klein taartje?
1: Ook niet eens.
0: Ook niet eens?
1: Nee.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie je wel al stiekem zaten te verheugen op deze week met al dat leuke nieuws dat naar buiten zou komen.
1: Ja, zeker weten. Ja, daar zitten wij natuurlijk al een tijdje op te broeden. We weten al een tijdje dat we volgend jaar 30 jaar bestaan. En die single die is natuurlijk ook al een tijdje af. Dus het is altijd vol pret, ja.
0: Ja, en dan het idee om de jubileumshow in de Ziggo Dome te doen. Dat was vanzelfsprekend?
1: Ja, daar kom je al vrij snel wel op uit, ja. Dat je dat in de Ziggo Dome wil doen. Want het is ook gewoon een prachtige zaal. Ook qua akoestiek en techniek. Dit is het eigenlijk de beste plek om zoiets te doen.
0: Ja, het is ook een zaal die gebouwd is om muziek in te maken, hè?
1: Ja, ik heb er al veel zelf ook concerten gezien. En als je daar slecht klinkt, dan ligt het echt aan jezelf, ja. Niet aan de zaal.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, de arena is eigenlijk een voetbalstadion. Ja, daar klinkt het gewoon nooit goed. Maar
1: nee.
0: Als het echt gebouwd is om muziek in te maken, ja, dan heb je meteen een voordelen.
1: Ja, dat vinden wij heel belangrijk altijd.
0: Ja. Nou is de kaartverkoop vandaag begonnen. Voor jullie denk ik toch ook altijd weer een spannend moment. Maar daar is ook meteen nieuws bijgekomen, want er is een extra concert op vrijdag 1 oktober. En dan denk ik, en 2 oktober ook nog. Dus dat moet toch een goed gevoel geven?
1: Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen. Want eerst zagen we alleen die 2 oktober. Maar die gaat zo hard dat ze gelijk die 1 oktober ook erbij hebben gedaan. Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt.
0: Ook nog, dus dat moet toch een goed gevoel geven?
1: Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen. Want eerst zagen we alleen die 2 oktober. Maar die gaat zo hard dat ze gelijk die 1 oktober ook erbij hebben gedaan. Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Normaal gesproken, alles verkoopt wel uit, maar dat gaat toch wel heel gestaag. Nooit zo hysterisch, zeg maar. Dus het is echt gek, ja.
0: Ja, en dat na zoveel jaren, dat het dan toch nog zo goed gaat.
1: Ja, dat vind ik ook ongelooflijk. En hoe ouder het wordt, hoe bijzonder ik het vind.
0: Ja, 30 jaar, ja, dat is een hele lange periode en ook te lang om even zomaar op terug te blikken. Maar als jij aan 30 jaar Raccoon denkt, denk je dan aan de hoogtepunten of denk je juist aan het begin?
1: Nee, ja, aan alles. We hebben het er laatst nog over gehad. We gaan natuurlijk, we hebben het voor het eerst in onze carrière hebben we het nu al over een show voor over een jaar. Van ja, wat gaan we dan doen en wat wel en wat niet. Dus dan hebben we het er ook over en dan komt alles voorbij. Ja, die eerste keer repeteren. De eerste keer Paradiso. Het vertrek van Stefan. Ja, alles komt voorbij.
0: Ja, ja. Heb je nog zulke soort hoogtepunten in het verschiet, denk je?
1: Nou, ik vind, dit is al wel weer een hoogtepunt wat ik zei, dat die Ziggo Dome zo hard verkoopt. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. Hey, en dan jullie nieuwe single. Ik heb net even tussendoor een klein stukje beluisterd. Meteen aan het begin zingt de zanger Bart mensen direct toe. Hebben jullie dit keer de muziek op de tekst gemaakt of toch andersom?
1: Dit was het. Nou, de tekst die had Bart al een tijdje. En toen het gitaartje kwam, dus een gitaartje van Maarten. Toen ging bij Bart gelijk een belletje rinkelen van past, denk ik, dit stukje op. En uiteindelijk is er nog een andere zanglijn geweest met een andere tekst. Is het toch dit weer geworden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het is allebei. Allebei.
0: Was het wel vanaf het begin af duidelijk dat dit weer Nederlandstalig moest worden?
1: Ja, daar zijn we inmiddels de onderbouw.

0: buik is daar inmiddels heel goed in geworden. Dat is binnen no time is dat duidelijk. Het is Nederlands, dat is Engels.
1: Oh ja, nee, want het stukje wat ik hoorde, ik dacht, nou, dit had ook in het Engels gekund.
0: Ja, dat kan. En dat hebben we in het verleden wel eens geprobeerd. Maar meestal wordt het dan of heel klef, of heel raar.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, en mijn droom is nog steeds niet uitgekomen. Want een van mijn dromen was Bluff en Raccoon samen. Maar daar zat nog een haakje aan, want dat was in het Zeeuws. Maar ik blijf dromen.
0: Ja, nou ja, je bent toch dichtbij gekomen hè, vorig jaar.
1: Precies, precies. Dus ik denk, Dat was ook iets waarvan jullie misschien van tevoren altijd zeiden van, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk, wie weet, hè, bij 35 jaar, dat er dan toch ineens nog iets Zeeuws komt.
0: Je weet het nooit. Bij ons staan alle deuren open inmiddels, wat dat betreft.
1: Goed, we gaan eerst zo luisteren naar Dicht bij het Vuur. Is er nog iets wat je daarover kwijt wil, wat wij echt moeten weten?
0: Nee, luister er vooral naar. En geniet ervan.
1: Dat gaan we zeker doen. Nou, als je naar Raccoon toe wil, dan moet je dus snel zijn. Want die jubileumshow, ja goed, er is er al eentje extra. Wie weet komt er nog een tweede extra. Wij luisteren naar die nieuwe single. Hier is Dicht bij het Vuur.

Ja, hij is weer mooi, hè? Dicht bij het vuur, de nieuwe van Raccoon. En voor ik het vergeet, we spelen zometeen het volgende uur de week in 1 minuut weer. Maar ik heb nog geen kandidaat. Dus als je mee wilt doen, als je een paar leuke sokken of een kalender van Omroep Zeeland wil winnen, dan moet je nu even aanmelden. 0118 4999999. Er staan 10 vragen klaar over het nieuws van de afgelopen week. Je krijgt 1 minuut de tijd en je hoeft maar 1 vraag goed te hebben. En dan win je die prijs al. Dus 0118 4999999.

0: altijd.
1: Zoals ik was, zoals ik ben, zoals ik wil zijn. Doe me groot voor, maar mijn hart is heel klein. Op één lijn.
2: Sykes was dit. Een oceaan. Het is 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zet

0: podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk de finale van Check de Plek. En ja, ik hoop dat we de week in 1 minuut kunnen spelen. Want ik deed daarnet heel optimistisch een oproepje voor een kandidaat. Noemde ons telefoonnummer. En wist niet dat wij even hier een technische storing hadden, waardoor we niet te bereiken waren. Dus als je mee wilt doen met de week in 1 minuut, ik heb maar 1 kandidaat nodig. 10 vragen over het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week in 60 seconden. En je wint sowieso altijd een prijs. Nou, dan moet je nu even van je laten horen. 0118-499-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran in The Shape of You. Wij spelen de week in 1 minuut en je kunt gewoon lekker meedoen. Maar Sabrina is degene die het allemaal moet ondergaan. Sabrina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Sabrina uit Stavenissen.
0: Uit Stavenissen. Hallo. Heb jij het nieuws van de afgelopen week een beetje gevolgd?
1: Ja, ik denk het wel hoor. Ja? Ik heb het idee dat het toch wel wat informatie is. We gaan het zien.
0: Oké, nou ik heb 10 vragen klaarstaan. Zeeuws nieuws, nationaal nieuws, internationaal nieuws. Misschien een beetje sportnieuws, misschien een beetje shownieuws.
1: Ja, oké.
0: We gaan het gewoon zien, hè.
1: We gaan het proberen.
0: Ik heb 60 seconden op de klok en ik zeg er altijd even bij, als je het niet weet, roep gewoon pas of volgende. Hè, want dat, ja, anders gaat je tijd voorbij. Dan kun je er altijd op het eind nog op terugkomen, hè?
1: Snap ik inderdaad. Ja, prima.
0: Oké, nou, 3, 2, 1, daar gaan we. Honderden ziekenhuisuniformen worden weggegooid. Waarom?
1: Dat is vanwege bacteriën die erin zitten.
0: Hoeveel jaar bestaat Raccoon volgend jaar?
1: 30 jaar.
0: Hoe noem je de tijd van voortplanting bij herten?
1: Bronstijd.

0: Nederland doet weer mee aan het Songfestival. Waar is dat volgend jaar?
1: Ik dacht in Hongarije.
0: Voor hoeveel verkoopt Zeeland de kerncentrale Borselen aan de Nederlandse staat?
1: Pas.
0: Wat voor vervuiling zie je momenteel langs de Zeeuwse kust?
1: Dat is stookolie.
0: En waar in Zeeland zit te veel PFAS in het kraanwater?
1: Dat is onder andere in de gemeente Terneuzen.
0: Waar was de kelnerrace afgelopen maandag?
1: Pas.
0: In een appartement in Parijs werden heel veel katten gevonden. Hoeveel waren dat er?
1: Ik weet heel veel, maar niet hoeveel. Pas.
0: En wat heeft Femke Bol gedaan op Sardinië?
1: Ik ken haar, maar nee, geen idee. Pas.
0: Oké, nou dan gaan we het even nalopen, want je hebt er best wel veel goed. Alleen die ziekenhuisuniformen, nee, dat had niks met bacteriën te maken. Okay. Maar met lekkende pennen. Oftewel pennenvlekken. Die doen ze zo in hun borstzak. En dan, het zijn natuurlijk witte uniformen. En dan geeft het van die blauwe vlekken. Die ze er blijkbaar bij het schoonmaken niet uitkrijgen.
1: Nee, oké. Dat nieuws had ik niet meegekregen. Nee.
0: Nou, raccoon bestaat inderdaad 30 jaar volgend jaar. De voortplanting bij herten, dat is de bronsttijd. En dan gaan ze zo burlen. Hè? Dat, dus ik ga het niet nadoen, dat geluid, maar goed.
1: Nee.
0: Bulgarije is inderdaad het land waar het Songfestival gehouden wordt. Zeeland verkoopt de kerncentrale voor 158,5 miljoen euro.
1: Oh, dat is een hoop geld.
0: Ja. Stookolie, dat had je goed. Die vervuiling langs de Zeeuwse kust. Dat PFAS, ik reken het goed. Maar het was Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland.
1: Oké.
0: De kelnerrace was op de kermis in Terneuzen afgelopen maandag.
1: Ja, ik weet het
0: niet. Daar deden 60 kelners aan mee. Ja. En in dat appartement in Parijs, daar werden maar liefst 75 katten gevonden.
1: Oh, dat is wel heel veel.
0: Kunt je voorstellen?
1: Nou.
0: En kunt je voorstellen hoe dat ruikt?
1: Nee, ook dat inderdaad. Dat is, lijkt me geen...
0: Nee, dat is geen fijne lucht hoor. Nee. En ik ben nog wel een kattenliefhebber, maar nee, dit wil je niet.
1: Ik ook, maar dit nee hoor.
0: Nee, en wat Femke Bol gedaan heeft op Sardinië heeft niks met sport te maken. Want ze is getrouwd.
1: Oh, kijk aan. Wat leuk, leuk. Nee, dat heb ik ook gemist.
0: Nou Sabrina, het levert jou in elk geval een prijs op. En heb je meegedaan en denk je van... nou, ik wil volgende week het wel eens proberen. Je kunt je nu al aanmelden via 0118 4999 99.

0: Altaluna. En ook dat is Zeeuws met Too Late. We spelen zometeen de finale van Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal vestigingen van de reformatorische kinderopvang van Kibeo is in een paar jaar tijd ruim verdubbeld. In 2023 telde de opvang 26 vestigingen. Inmiddels zijn dat er 54. 10 daarvan staan in Zeeland. De reformatorische opvang is om verschillende redenen anders dan de reguliere, vertelt juf Julia De Haan.
3: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Heer. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet.
2: Ook het aantal kinderen dat naar deze opvang gaat is gegroeid. Van ruim 1000 in 2023 naar bijna 2000 nu. Een demonstratie in Terneuzen tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de Handelspoort gisteravond is rustig verlopen. Ongeveer 40 mensen stonden met borden en spandoeken voor het stadhuis. Na de demonstratie werd in de gemeenteraad de komst opnieuw besproken. Volgende maand wordt een knoop doorgehakt, aldus wethouder Robert-Jan Kallon.
4: Als de raad negatief beslist over situatie Handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens een mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt,

0: Wij gaan naar de rechter toe.
1: En de Zeeuwse band Raccoon heeft een nieuw nummer, Dicht bij het vuur. Fans moesten even op nieuw werk van de band wachten. De laatste release van de band uit Goes stamt van vorig jaar. Toen werd een Nederlandstalig duet met die andere Zeeuwse band Bluff uitgebracht. Daarnaast maakte de band ook bekend volgend jaar niet één, maar twee shows te geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gitarist Dennis Huigen is verrast over de kaartverkoop.
2: Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen. Want eerst zagen we alleen die 2 oktober. Maar die gaat zo hard dat ze gelijk die 1 oktober ook erbij hebben gedaan. Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Normaal gesproken, alles verkoopt wel uit, maar dat gaat toch altijd heel gestaag. Nooit zo hysterisch, zeg maar. Dus het is echt gek, ja.
1: Het weer nog, er is volop zon en het wordt vanmiddag warm met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: En de Munnik. En het regent zonnestralen. Nou, als ik hier naar buiten kijk uit mijn raam, dan zie ik de daken van Oost-Soeburg en heel veel zon. Wij spelen de finale van Check de Plek. We hebben 4 winnaars van de afgelopen dagen. Op maandag was dat René. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit?
1: Sluis.
0: Sluis. Dan hadden we op dinsdag Jan uit Kortgene. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op woensdag Nelly uit Zierikzee, Nelly.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en nou, dan een stadsgenoot van jou op donderdag. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, die Zierikzeeënaren, die doen het goed. Ik heb 1 vraag voor jullie 4. En degene die er het dichtst bij zit met het antwoord, die wint vandaag de finale van Check de Plek. Ik heb 1 redelijk lange vraag. En ik wil hem zo precies mogelijk. Terneuzen is de grootste gemeente van onze provincie. En ik wil weten hoeveel inwoners de gemeente dit jaar telt volgens het CBS. René, wat denk jij?
1: 32.000.
0: Dan gaan we naar Jan.
2: 35.000.
0: Dan Nelly.
3: 43.000.
0: 43.000. En Mark, wat denk jij?
4: Dan doen we hier maar 43 dan.
0: Wat zeg je?
4: 41.000.
0: Nee. Jullie zitten er allemaal nog een heel eind vandaan. 55.955, om precies te zijn. Dus afgerond 56.000. Ja, dat betekent dat Nelly er dan toch het dichtst bij zit met 43.000.
3: Zo, oh, wauw.
0: Ja, Nelly, je zit er nog wel, nou ja, echt nog 13.000 vandaan, zowat. Maar goed. Ja, als je die allemaal bij elkaar zou zetten, dan heb je toch meer dan een voetbalveld vol, denk ik. Maar het levert je wel een prijs op. En alle anderen, die mogen gewoon maandag weer meedoen. Dus René, Jan en Mark, ik wens jullie goed weekend.
4: En gefeliciteerd en ik wens je niet minder.
0: Dankjewel.
2: Doei.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv. En

0: The Sweet Sounds of Heaven.
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: Het is 3 minuten voor 12 en daarmee komt er een einde aan deze Goedemorgen Zeeland. Nou, maandag dan zijn wij er natuurlijk weer. Maak er een mooi weekend van, maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er weer.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De 2 slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in 1 gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met vertraging op de N57. Dat is van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. In vertraging is er zo'n 10 minuten. De A16, veel vertragingen. Breda naar Rotterdam voor Dordrecht. Daar een file van 5 kilometer. In vertraging is 5 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. En diezelfde A16, maar dan verderop voor Zwijndrecht 9 kilometer. Daar ruim een uur. Heeft te maken ook met dat ongeluk. Andere kant op, van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht een file van 11 kilometer. Daar een kwartier vertraging op dit moment.
20: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
21: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
22: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
29: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
31: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
32: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
31: En bedankt, hè?
33: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
16: Omroep Zeeland.
19: Steeds meer ouders kiezen voor opvang die aansluit bij hun geloof en de opvoeding thuis. En dat zie je terug bij de reformatorische kinderopvang. Die groeit namelijk hard. Je hoort er meer over, zometeen in Zeeland nu. Onder het kunstgrasveld van Sportpark Veerse Poort in Middelburg ligt meer dan 1 miljoen liter regenwater opgeslagen. Er is drie jaar na de aanleg nog geen druppel water uitgehaald. En na 12:30 bespreken we het nieuws van de afgelopen week in een nieuwe Zeeuwsdiep. Het is 6:26, een hele goede middag. Het eerste nieuws van deze vrijdag. Daarin gaat het over de reformatorische kinderopvang. Die groeit hard. Hey Laura, de reformatorische tak van Kibeo telt inmiddels 54 vestigingen. 3 jaar geleden waren dat er nog 26. Kinderopvang was binnen reformatorische gezinnen lange tijd minder vanzelfsprekend, maar dat verandert. Steeds meer ouders kiezen voor opvang die aansluit bij hun geloof en opvoeding. Julia de Haan die werkt inmiddels 2 jaar bij Elora in Krabbedijken en legt uit wat deze opvang anders maakt dan reguliere kinderopvang.
0: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Here. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet. Daar zitten allemaal verschillende levensstijlen allemaal door elkaar. En hier zit er eentje. Nee, je kan daar niet op. Kom even, lieverd. Het is te gevaarlijk.
1: Het werk gaat gewoon door.
0: Het werk gaat hier gewoon door, ja. Dan zijn hier allemaal stunt aan het uitvoeren. Kom, nee, klaar. Kom, we gaan wat anders doen.
1: Ja, en we zien het ook terug in bijvoorbeeld speelgoed. Hè? Want ik zag net al, er werd net Bijbel gelezen. En toen was er de Ark van Noach, die was zichtbaar. Een houten en een boekje waar ook het verhaal in staat. Hoe zien we dat nog meer terug hier op de opvang?
0: Ja, de kinderen mogen altijd hier de Bijbel pakken om doorheen te bladeren. Dus die staat ook voor hun op ooghoogte. Nou, zoals je al zei, we hebben een ark met alle dieren erin. Dus die mogen ze zelf ook pakken om mee te spelen. En ook qua boekjes. We hebben hier nog meer boekjes met alle Bijbelverhalen. En alle leesboeken sluiten ook aan bij de identiteit.
2: Ik ben nu jarig.
0: Ja, jij bent nu jarig, hè? Wat gaan wij zo doen?
2: Feestvieren.
3: Mijn naam is Merel Witte en ik ben regiomanager bij Elora in de regio Zuid. Dus in onder andere Zeeland. En met elkaar zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk zorgen voor de kinderen die bij ons op de locaties komen.
1: En dat gaat goed, want de populariteit die stijgt.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, we zien inderdaad dat er steeds meer locaties bij komen. Omdat het eigenlijk voldoet aan de behoeften die ouders hebben voor opvang die aansluit bij hun eigen identiteit.
0: Ben je klaar? Ja? Doe het maar
1: even.
0: Zo. Ben je klaar?
1: En nu is er op dit moment een knutseltafel ingericht. Wat gaan de kinderen maken?
0: Ja, we werken nu over Bas in het verkeer. En we zijn nu een stoplicht aan het maken. De kinderen moeten zelf proberen te scheuren. En de kleuren op de goede volgorde te plakken op het stoplicht.
1: Poeplassen.
0: Ja, het gaat hier gewoon allemaal door. En de ene is klaar. Dus dat sluit heel erg aan bij ons thema. Dus we zijn nu eigenlijk lekker aan de slag over het verkeer. Veel met de autootjes aan het spelen. Een weg maken, een treinrails maken. We hebben straks ook voorleesweek. Dan komt ook de brandweer lezen. En zo sluiten we eigenlijk aan bij de interesses ook van de kinderen. Groen. En rood. En oranje.
1: En hoe is dat voor u zelf om hier te werken?
0: Ja, ik vind het heel erg fijn. Ik heb hele leuke collega's. Dus dat is heel erg gezellig. Je hebt natuurlijk dezelfde levensovertuiging. Dus ja, je hoeft ook niet dingen uit te gaan leggen van joh, ik bid voor het eten. Want ja, iedereen doet het hier. Ja,
1: ja goed. Plak hem maar op. 1, 2. Wauw, mooi zeg. Die naam staat er al op. Kom zo mama laten zien.
19: Een verslag hoorde van Adaya Unland dus over de reformatorische kinderopvang die hard groeit. Naar ander nieuws van vandaag. Toen in 2023 voetbalvereniging Zeelandia Middelburg een nieuw kunstgrasveld kreeg, werd er geld overgehouden. En de gemeente Middelburg besloot dat geld in een waterbassin onder het veld te steken. Maar er is uit dat bassin nog geen druppel water naar boven gekomen. Terwijl dat zeker dit jaar nodig was geweest, zegt Zeelandia Middelburg voorzitter Remy Verhagen.
4: Nou, 2023, toen dit veld aangelegd werd, hadden we met een aanbestedingsvoordeel te maken. Geld over binnen het budget wat we hadden. En toen hebben we eigenlijk al de conclusie getrokken met het klimaat wat we op dit moment hebben. Steeds drogere zomers. Is het handig om dat veld van een bassin te voorzien. Een waterbak eronder, waar we water kunnen opvangen. En dat is toen bij de realisatie ook meteen gerealiseerd. Dus dat hebben ze er toen ondergelegd en dat vangt dus water op sindsdien.
5: En niet zo weinig ook volgens mij. Een miljoen liter, klopt dat?
4: Ja, 1000 kuub hoor ik dan inderdaad. Dus
19: dat is de gemeente die je hoort. Dat is niet het goede item. En we gaan nu naar Zeelandia en Middelburg voorzitter Remy Verhagen. Hij zegt dus dat inderdaad nodig was geweest. Dat water uit dat bassin dit jaar.
6: We zijn nu inmiddels alweer een maand aan het voetballen, aan het trainen. En de natuurgrasvelden zijn gesloten tot dit moment en worden nu vrijgegeven.
7: Nou is Zeelandia Middelburg een forse vereniging met veel leden. Wat betekent zo'n sluiting voor die vereniging?
6: Ja, dat heeft nogal wat impact. Dat gaat over trainingen. Normaal hebben we 4 trainingsvelden tot onze beschikking en dat zijn er nu maar 2. Dus betekent dat iedereen minder vaak kan trainen. Er zijn een hoop wedstrijden die kunnen niet doorgaan. Dus ja, dat is voetballend heel vervelend. Maar ja, ook voor de horeca-inkomsten, minder bezoekers. Dus het heeft nogal wat impact.
7: Het is niet de eerste keer dat de velden op slot gaan. Ik groef een klein beetje in het verleden en kwam in 2023 een prachtig filmpje van jou tegen.
6: Ja, dat klopt.
7: Waarin je zei van nou, dit is de laatste keer dat we de velden op slot hoeven te doen. Want we hebben nu een oplossing. Kunnen we even naar die oplossing toe lopen?
6: Zeker. Ja, dat klopt. Ja, dan komen we nu bij de uitstroombak van onze waterberging. Die ligt onder ons kunstgrasveld. En die berging heeft ruimte voor 1,1 miljoen liter water.
7: Maar Remy, sinds 2023 is er nog geen druppel uit deze bak naar boven gekomen.
6: Nee, dat klopt. Dat is teleurstellend. Erg teleurstellend.
7: Heb je een idee waardoor dat komt?
6: Ja, dat is, heeft met geld te maken. Technische mogelijkheden, afweging van verschillende mogelijkheden. Dus,
7: het was ook een beetje een idee wat groeide omdat er wat geld over was bij het aanleggen van dit kunstgrasveld.
6: Dat klopt.
7: En daar werd verder eigenlijk niet over nagedacht het wel op te vangen, maar niet hoe het naar boven te krijgen.
6: Nee, dat klopt. Nee, toen is het eigenlijk op het laatste moment toegevoegd aan het kunstgrasveld. En ik denk inderdaad niet uitgedokterd hoe het echt goed benut kan worden.
7: Dat was wel heel jammer, want vorig jaar zaten jullie in precies dezelfde situatie als dit jaar.
6: Ja, eigenlijk is het elke zomer toch wel een probleem.

0: conditie te krijgen en te houden. Het is uiteindelijk een labmiddel. En om altijd gewoon te kunnen voetballen, zou een extra kunstgrasveld of twee velden eigenlijk de oplossing zijn. Dan kunnen we altijd voetballen.
1: En tot die tijd moeten we het met dat plasje water hieronder doen?
0: Moeten we het met dit plasje doen, dat klopt. Ja.
2: Niet zomaar een plasje van 1,1 miljoen liter water, dus onder het hoofdveld van Zeelandia Middelburg. De verwachting is dat volgend seizoen het water ingezet kan worden.

0: Beatles en Penny Lane. Het is 11:45 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is lekker zonnig, hè?
1: Ja, het is stralend zonnig. Misschien een paar plukjes sluipwolking. Mag geen naam hebben. Ja, de rest van de middag blijft het een en al zonneschijn wat de klok slaat. Er staat weinig wind uit het zuidoosten. Ja, vanuit die hoek wordt ook die warme lucht aangevoerd, waarin de temperaturen alleen maar verder gaan oplopen. Ja, tot wel 23 graden. Dus als je zo lekker buiten kan lunchen, ja, dan is dat toch wel zeker een aanrader. Nou, vanavond ook nog best wel lange tijd aangenaam buiten. Best wel een prima avond om te gaan wandelen bijvoorbeeld. In de nacht krijgen we te maken met wat meer bewolking, maar het blijft droog met een minimumtemperatuur zo tussen de 12 en 15 graden. Nou, morgen hebben we wel te maken met meer bewolking, ook wel wat ruimte voor de zon, maar op de meeste plaatsen blijft het toch wel droog. We hebben morgen te maken met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Ja, vanuit die hoek is het allemaal net iets minder warm, maar goed, nog altijd zo'n 20 tot 21 graden. Nou, zondag hebben we te maken met wolkenvelden, af en toe zon, ook dan is het op de meeste plaatsen droog. Hele aangename temperatuur hoor, rond de 22 graden. Nou, ook op maandag hebben we die temperatuur van 22 graden, maar neemt wel de kans op een aantal buien toe. Op dinsdag lijkt het ook niet helemaal droog te blijven, met misschien een regen- en onweersbui, maar wel flink warm, met zomerse temperaturen tot rond de 25 graden. Nou, woensdag blijft het dan weer droog, met ook nog steeds die temperatuur van een graad of 25. En na woensdag gaan die temperaturen langzaamaan naar beneden en neemt ook de kans op een aantal buien weer toe.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken, op de weg best wel druk op deze vrijdagmiddag. Onder andere

Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom, 5 kilometer. Je vertraging zo'n 10 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd voor de afrit Dordrecht Centrum, 14 kilometer. Je vertraging is er ruim 3 kwartier. De andere kant op die A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht, 10 kilometer. Daar je vertraging iets meer dan 1 kwartier. De A29 ook daar druk van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp, 7 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 1 kwartier. En de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein, 7 kilometer. 20 minuten is je vertraging. Omroep Zeeland. I've been up.

0: Asia Special. C'est la vie. Nieuws wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Nou, gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, maar minister Van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen.
1: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraad huren.
0: Nou, vergeleken met de andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. En daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vulddoelen te halen. De Meerwedebrug is op de A27 bij Gorinchem is tot na het weekend in beide richtingen afgesloten. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat deze minder zwaar belast wordt. Dat is nodig, omdat naast de Meerwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug, legt Rijkswaterstaat uit.
2: Bij de bouw van een brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
0: Want die Meerwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft voorlopig nog van kracht. Kijk op onze site en in de app trouwens naar hele mooie luchten boven Zeeland. Dat was mooi gisteren, hè? De zonsondergang. Zometeen, het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn praat je bij. En eerst hoor je Adele, Send My Love.

0: 3, 2, 1, het is 12:30. Carlijn de Splinter is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En in Zeeuws Diep bespreken we het nieuws van de afgelopen week zometeen.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het eerste nieuws dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een miljoen liter regenwater dat opgeslagen ligt onder het kunstgrasveld van Zeelandia Middelburg is momenteel niet te gebruiken. Het water moest droogteproblemen op natuurgrasvelden voorkomen, maar 3 jaar na de aanleg is er nog geen druppel uitgehaald. Er blijkt een extra tussenbassin nodig om het water op te pompen. Wethouder Jeroen Lauws werkt aan een oplossing.
7: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. Ja, we hadden het ook niet kunnen doen, maar we dachten het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
6: Het tussenbassin kost nog eens €50.000. De voetbalclub uit Middelburg kon afgelopen zomer een maand lang maar de helft van haar velden gebruiken door de droogte. Dat probleem moet in de zomer volgend jaar zijn opgelost. Het aantal vestigingen van de reformatorische kinderopvang van Kibeo is in een paar jaar tijd ruim verdubbeld. In 2023 telde de opvang 26 vestigingen, inmiddels zijn er dat er bijna 54. 10 daarvan staan in Zeeland. De reformatorische opvang is om verschillende redenen anders dan de reguliere, vertelt juf Julia De Haan.
8: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Heren. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet.
6: Ook het aantal kinderen dat naar deze opvang gaat is gegroeid. Van ruim 1000 in 2023 naar bijna 2000 nu. En de Zeeuwse band Raccoon heeft een nieuw nummer, Dicht bij het vuur. Fans moesten even op nieuw werk van de band wachten. De laatste release van de band uit Goes stamt namelijk van vorig jaar. Toen werd een Nederlandstalig duet met die andere Zeeuwse band, Bluff, uitgebracht. Daarnaast maakte de band ook bekend volgend jaar niet 1, maar 2 shows te geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gitarist Dennis Huig is verrast over de snelle kaartverkoop.
9: Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Normaal gesproken, alles verkoopt wel uit, maar dat gaat toch wel heel gestaag. Nooit zo hysterisch, zeg maar. Dus het is echt gek, ja.
6: Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en warm en lopen de temperaturen op van 22 tot 24 graden. Staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: UB40 hoorde je in I Got You, babe. 8:08. Hoe kan het dat de 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole de rechtszaak in vrijheid mag afwachten? Dat is de meest gestelde vraag in Zeeland van deze week. Bespreken we uiteraard in deze Zeeuwsdiep. Het gaat ook over de Westerschelde-tunnel. Wat hebben we eigenlijk voldoende door hoeveel impact die werkzaamheden gaan hebben? En een derde van de Zeeuwse huishoudens krijgt water uit de kraan waar meer PFAS in zit dan het RIVM adviseert. Bespreken met Rianne Vons, directeur van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en manager Sport en Bewegen bij Sport Zeeland. Patrick Vader, goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, beginnen bij die zaak van Ter Hole. Want veel verontwaardiging en vele reacties op de beslissing van de rechtbank in Breda van deze week. De verdachte mag de rechtszaak, die waarschijnlijk volgend jaar zal plaatsvinden, in vrijheid afwachten. Gebeurt in dit geval dan onder strenge voorwaarden, maar besluit dat zorgt voor veel onbegrip en emotie. Kun jij begrijpen, Rianne, dat er zoveel verontwaardiging is over deze beslissing?
2: Ja, ik kan wel heel goed begrijpen dat er heel veel verdriet. Ik denk dat er ook echt heel erg veel verdriet omheen is. En je hebt hier echt wel te maken met hoe het juridisch zit en wat het gevoel in de samenleving is. En helaas heb ik het ongeval dan toch ook best wel van redelijk dichtbij meegemaakt. Je ziet wel wat het doet met iedereen daaromheen. Tenminste, mensen die ik dan zie in de scholen en in de kinderopvang op die locatie. Ja. En natuurlijk gewoon de onrust in de samenleving. Dus dat is wel echt. Ik vind het een heel heftig besluit. Ja, ik vind het echt voor de ouders. Ik begrijp dat het juridisch zo is. Ik vond het stuk wat we vandaag ook in de PZC stond van horen dit soort ernstige situaties nou nog in het verkeersrecht of in het strafrecht. Ik denk dat dat ook wel echt een. Dat ook wel echt een punt is. Want als je het juridisch gaat afpellen, zal dat waarschijnlijk wel kloppen. Maar het past niet met wat er leeft in de samenleving.
0: Hoe heb jij het gevoeld, Patrick, deze week?
1: Tweeledig. Enerzijds vind ik dat elk moment dat er over gesproken wordt, dan komt het bij de familie telkens weer binnen. Ik geloof ook niet dat je op zo'n korte termijn het kan laten rusten. Maar dat we er telkens op terugkomen, het lijkt me enorm vreselijk. We hebben dat ongeluk met onze zoon Milan toen meegemaakt. En dat de pers eigenlijk zei, wij hebben het recht om te weten hoe het met hem gaat. Ik zei, ja, dat hebben wij als familie, het recht. Mm-hmm. En de rest is iets publiekelijks. Dus daarom sta ik eigenlijk een beetje tweeledig in. Volgens mij moeten we er niet te veel over zeggen. Maar elke keer dat we het aanwakkeren en je zou als familie maar naar de radio luisteren. Dus of anderzijds, daar rakelt dat iedere keer weer op. Dus ik vind het heel lastig om er al iets over te vinden. Ik kan iets vinden van die bestuurder. Dan ga ik er eigenlijk alweer inhoudelijk op in. Maar als je auto niet deugt, dan moet je zeker geen 130 rijden, als dat ook de feiten zijn. Als je daarvoor al heel vaak beboet bent, ja, dan kun je er iets van vinden. En of het dan in strafrecht of ander, eigenlijk alles wat je erover zegt, wat nu gebeurt, dat raakt die families zo erg.
2: Absoluut.
1: Dat eigenlijk, ja, en stil zijn helpt waarschijnlijk ook niet, zullen een aantal psychologen waarschijnlijk zeggen. Maar ik wil eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken. Nee, ik vind het gewoon heel vervelend voor de families. Heel triest. En jammer dat zoiets nog steeds kan gebeuren.
0: Ik wil er toch één ding nog over vragen. Wat doet, Rianne, denk jij, zo'n beslissing met het vertrouwen van mensen in de rechtspraak?
2: Ik denk dat mensen wel kunnen begrijpen dat het juridisch zo is. Maar ik weet niet of ze mensen kunnen begrijpen. Maar het gevoel en ratio past niet bij elkaar. Nee. En het is inderdaad ongelooflijk moeilijk om hier iets van te zeggen op deze plek. Ja. Maar de ouders hebben wel voor gekozen om de kinderen een gezicht te geven. En dan komt het heel erg hard binnen. Hè. Het kwam ongelooflijk hard binnen bij iedereen. Dat heb ik zelf ook wel mogen ervaren. En die jongen is natuurlijk niet in de auto gestapt met het doel om iemand aan te rijden. Maar heeft wel hele foute beslissingen genomen. Ja.
0: Het interview wat je aanhaalt inderdaad met een van de ouders van de kinderen die ze overleden, kun je inderdaad bij ons op de site en in de app zien. Het is een indrukwekkend verhaal. Doe dat zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we het dan hebben over ander nieuws van deze week. Als je tijdens de werkzaamheden met de Westerschelde-ferry naar de overkant wil, dan kan daarvoor een tijdelijke ferrypas worden aangeschaft. En daarmee kunnen reizigers 5 maanden lang onbeperkt varen tussen Breskens en Vlissingen. Vanaf 1 oktober kun je die pas bestellen. Vanaf diezelfde dag kunnen reizigers dan ook hun afvaarten reserveren. Wat denk jij, Patrick? Is dat een goede oplossing? Een goed alternatief, de ferry?
1: Zeker. De goede oplossing bestaat niet. Volgens mij zijn er op dit moment heel veel oplossingen die bedacht worden. En daar ben ik heel enthousiast over. Ik vind dat we ook, dat heb ik al eerder gezegd in de uitzending, veel meer innovatie moeten doorvoeren in de problemen of uitdagingen die we hebben. Ik denk dat hier William Vloed met zijn collega's heeft nagedacht over hoe kunnen wij deze situatie mede oplossen. Het zal voor een deel van de mensen zal het de oplossing zijn. We moeten dingen ook volgens mij wel nuanceren, want gratis voor 275 en onbeperkt is volgens mij 2 keer per dag dat je in kunt plannen. Zoals ik het gelezen heb.
0: Ja, klopt.
2: Maximaal 2 keer per dag. Ja.
1: Maar het is wel een van de oplossingen waar je aan kan denken. Straks op een ander thema. Hè, bedrijvenplatform, mm-hmm. Ook schitterend. Dus we zijn in staat om met elkaar flexibel op de situatie in te spelen. Of we met elkaar de oplossing hebben voor de uitdaging die we hebben, daar hebben we nog geen zicht op.
0: Ja, want zo meteen even over die innovaties. Inderdaad, wat denk jij, Rianne? 275 euro voor onbeperkt reizen. Is dat een redelijk bedrag voor die 5 maanden?
2: Ik vind het bedrag best wel oké als ik het zo bekijk. We hebben een aantal medewerkers die aan deze kant werken. Dus die naar Zuid-Vlaanderen moeten. Aan de overkant, wilde ik zeggen. Dan ga je wel kijken van hoe kun je ze nou faciliteren. Want gelukkig hebben we natuurlijk ook. We hebben COVID allemaal gehad. Er zijn heel veel. We kunnen ook wel weer terug naar een stuk digitaal. Maar het menselijke contact moet er altijd toch ergens zijn en heel veel beroepen kunnen natuurlijk niet. En dat is een veel groter probleem. Maar de mensen die inderdaad. Dus ik ga dat zeker ook wel kijken of wij zulke dingen kunnen faciliteren. Met een. Nog met openbaar vervoer of fietsen of een autootje neerzetten.
0: Ja. Maar ik hoor je zeggen, dat gaan we nog bekijken.
2: Nou, we zijn daarmee bezig van wat past bij iedereen. Ja.
0: Ja.
2: Wij ons zijn het er nou niet zoveel hoor. Maar voor sommige bedrijven is het echt wel echt een enorme operatie.
1: Het is ook een vorm van maatwerk. Hè? En de een zal zeggen, weet je, ik ga liever door de liefdezoektunnel. Waarvan wij inschatten dat waarschijnlijk ook wat drukker gaat zijn. Omdat meer mensen die route kiezen. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als je daar digitaal op kunt anticiperen. Van wat is vol, waar kunnen we niet terecht. En wat is het alternatief wat ik dan heb. We moeten inderdaad. Hè, ja. Corona vroeg ook van ons dat we wat flexibeler werden. En dat moeten we volgens mij veel meer leren. Om te anticiperen op de situatie. En iets wat we hadden. Ja, dat is niet altijd meer vanzelfsprekend.
0: Jij zag nog een mooie initiatief van een groep jongeren.
1: Ja, dat vond ik zo prachtig. Denk, weet je, die spelen daar dus op in. Want er gaat straks iets gebeuren. Dat heeft consequenties voor overleggen, voor ruimtes met elkaar delen, vergaderlocaties. En hebben ze dan een platform voor ingericht. Denk ik, dit is wat we moeten hebben.
2: Ja, ik vond het ook echt, een heel mooi innovatief voorbeeld. En ook voor carpoolen. Hè?
1: Ja,
2: want je wil natuurlijk de auto's die dan heen en weer mogen, dat die inderdaad zo goed mogelijk gevuld zijn. Ja. En dat vond ik echt wel een heel erg mooi innovatief voorbeeld hoor.
1: En dat ook bedrijven daar al enthousiast over waren. Hè? Dat gewoon jonge mensen dit bedenken.
2: Ja.
1: En ik denk dat we daar ook aan toe zijn. Dat we veel met jonge mensen in gesprek gaan over wat zijn de oplossingen voor de toekomst. En het is ook heel lastig, hè? We hebben nu Zeeland 2050. Ik denk dat niemand kan zeggen hoe Zeeland er in 2050 uitziet. Maar de weg ernaartoe met dit soort innovaties vind ik schitterend.
0: Maar mogen ze bij jullie instappen? Mogen ze bij jullie gaan carpoolen? Als jullie een plekje bemachtigen om door de tunnel heen te gaan?
1: Zeker. Ik denk dat wij dat, zeker met een aantal diensten die wij vanuit Sport Zeeland doen, als we healthchecks bij gemeenten doen, dan moeten we sowieso met een team van 3-4 mensen daar naartoe. Dus dan wordt het al vanzelfsprekend in de vorm van carpoolen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dit de oplossingen zijn voor het tijdelijke uitdaging die we hebben. Laat ik het nog geen probleem noemen.
2: Ja.
0: Wat hebben we, dit is een vraag die ik volgens mij wekelijks stel in Zeeuws Diep. Hebben we door wat voor impact dit gaat hebben, Rianne?
2: Nou, er wordt natuurlijk wel heel goed op. We worden wel meegenomen, maar ik denk dat de impact wel heel erg groot gaat zijn. En vooral, denk ik, op het moment dat er iets tegen zit. En dat gaat gewoon wel gebeuren. Hè? Er gaat dus een keer een
0: boot tijdsblok niet varen.
2: Een tijdsblok door de tunnel niet zoals gepland. Ja, dan gaat alles naar achter. Daar zie ik echt wel tegenop.
1: Ja, we hebben wel tijd om erop te anticiperen. Ik zie de suikerbietencampagne. Ik heb een boer, of meerdere boeren gesproken afgelopen week. En die zei dus gewoon, dat is gewoon voor 11 januari ingeregeld. Wij mogen uit Zeeuws-Vlaanderen mogen wij de suikerbieten eerst naar Dinteloord brengen. En wij zijn als regio als eerste aan de beurt om die uitrijden, of hoe ze dat precies ook noemen, om die suikerbieten naar de fabriek te brengen. Hebben dus al een oplossing gevonden. En anders zouden zij waarschijnlijk in die periode zitten na 11 januari.
0: Ja.
1: En dan zou het veel calamiteiten geven.
2: Ja.
1: Dus je kunt ook heel veel dingen plannen en organiseren. Ja. Je moet het dus aandacht geven. En ik zie dat op verschillende fronten zie ik dat gebeuren.
2: Mm.
0: Dan naar drinkwater. Een derde van de huishoudens in Zeeland krijgt drinkwater uit de kraan dat meer PFAS bevat dan het RIVM adviseert. Het water voldoet dat dan nog wel aan de wettelijke normen, maar het RIVM vindt dat die normen strenger zouden moeten zijn. Wat denk jij, Rianne? Moet dat inderdaad strenger worden?
2: Nou, ik schrok er eigenlijk best wel van, hoor, toen ik dat zag. En vooral als Zeeuws-Vlaming, als je dan ziet dat heel Zeeuws-Vlaanderen donkerrood gekleurd is, het slechtste. 6,6 geloof ik gemiddeld, boven 6,6.
0: Nanogram per liter.
2: Ja, dat dat is weinig, maar dat is toch wel veel te veel. Want het zit dus boven de norm die het RIVM als acceptabel vindt. Dus ik vind dat we daar iets aan moeten doen. En dat is natuurlijk een gigaprobleem, hè? De PFAS-lozing, water wat wij dan krijgen. En ik dacht altijd, het water bij ons is het meest zuivere water van heel Zeeland. Maar dat
0: nee, dus.
2: Hè, met de waterzuivering in het gebied waar ik heel vaak wandel. Maar ja, dus het was best wel een beetje een schok. Ik vind ook wel echt dat we daar iets aan moeten doen. We hebben PFAS in de Westerschelde van mag je er nog wel in zwemmen? Nou ja, maar ja, nu krijgen we het gewoon. We krijgen het via zoveel manieren binnen, maar dus ook best wel verhoogd via het drinkwater.
0: Ja, de PFAS zitten in zit alles. Overal, het zit overal ja. om ons heen. Ja. Als we hier in deze studio ja. om ons heen zullen kijken, dat ook
2: zonder.
0: Een hok aan PFAS zijn. Maar hoe leg je dit uit, Patrick? Dat het water wat aan de wettelijke norm ja. voldoet, maar niet dan aan het advies van het RIVM. Dat is toch lastig?
1: Nou, het gaat over een advies, hè. En volgens mij is er iets vastgesteld over de waarde die erin mag zitten. En dat we dat te hoog vinden, omdat we er nu achter komen dat het dus in heel veel producten en dingen zit die we dagelijks om ons heen zien en gebruiken. Ja, dat maakt het wel lastiger. Maar het gaat over een advies over de gezondheid. En dat er minder in zou moeten, snap ik wel. Kijk, wij komen regelmatig in Spanje. En daar kopen we flessen water. En dat is daar al heel gebruikelijk. Dus als we zeker willen zijn van goed water. Ik heb ook dat plaatje gezien. Dat zat, ja. Ik woon in Middelburg, dus we zaten in de goede regio.
2: Je zat net in de goede regio.
1: Ik was ook even aan het nadenken. Kan ik wel naast Rianne zitten? Want die drinkt allemaal PFAS water vandaag.
2: Ja, wat waast hem ze allemaal uit.
1: Dus ja, die normen zijn er niet voor niks. En dat we moeten streven naar schoner water. Dat is denk ik de uitdaging die we hebben. Maar dat hebben we met heel veel uitdagingen. Ik denk dat we daar heel hard aan moeten werken. Van hoe krijgen we dat? Volgens mij vorige keer een thema besproken over. We hebben te weinig zoetwater. En waarom zijn we niet in staat om zoutwater naar zoetwater om te zetten? Schijnt, volgens mij zei Ben de Reu dat als een van de panelleden.
0: Klopt.
1: Dat gebeurt in Aruba of
2: Aruba
1: Curaçao.
2: Aruba gebeurt het, ja. Bonaire en Aruba,
0: ja.
2: geloof ik.
0: Ja, nee, daar. Curaçao ook inderdaad. Ja. Ah, ja.
1: Dus dat betekent, als we dat ook al kunnen, dan moeten we ook zuiver water kunnen maken.
2: En ja, als het kost dat, natuurlijk.
0: Ja, het is enorm duur.
2: Het is enorm duur, hè. Dat zijn, en dat zal met dit, want het kan er volgens mij wel uit. Want dan moet het moet er inderdaad de waterzuiveringen moeten nog meer gaan. Ja, meer installaties. Maar heeft ook wel met geld te maken.
1: Snap ik, maar eigenlijk is dat toch geen discussie. Als we zien dat het onze gezondheid aantast, dan kan het duur zijn. Maar uiteindelijk op termijn, als we daardoor eerder komen te overlijden of bepaalde
2: ziektes
1: of aandoening krijgen, dan moet het dus gaan doorrekenen over wat de consequenties daarvan zijn. Ja. En dan vraagt het of die investering dus loont in het omzetten of het zuiveren houden van het water. Dat is volgens mij de discussie die je moet voeren.
0: Ja.
2: En ook wel is, natuurlijk, het zit overal in en moet het overal in zitten. Maar die discussie zal. Ja, het zit in allerlei materialen. Jij zei het ook net, het zit overal om ons heen. En niet meer in voedingsmiddelen, in dingen die we op ons gezicht smeren. Tenminste, vrouwen dan. En lippenstift zit overal, zit het in.
1: En smeren we minder?
2: Nee, hopelijk met minder PFAS. Maar
1: dus in het artikel kijken we ook naar water. In het artikel kijken we naar de tuinbouw. Terwijl we het hebben over, nou, wat je zegt, lippenstift, oogschaduw. Het zit
2: daar
1: overal in.
2: Daar is wel discussie over, maar of het echt overal goed geregeld is, ik weet het ook niet.
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen.
0: Maar hoe lang blijf jij nog gewoon water uit de kraan drinken? Of ga jij ook ooit op een punt, naar wat Patrick zegt, in Spanje inderdaad, toch aan de flessen water?
2: Ja, maar dan wil ik wel weten of dat water dan die zit in plastic flessen. En wat doet dat dan weer met het water?
1: Ja, dat weten we nog niet.
2: Dat weten we ook niet, hè? Jullie zitten hier ook allemaal met andere flessen, omdat je hoopt dat dan ook nog misschien nog beter is dan de plastic flessen.
0: Ja,
1: nu durf ik niet meer, hè?
0: Maar ik heb de fles gevuld in Terneuzen vanochtend.
2: Ja, precies.
0: Dus daar ga je ook. Ik ga hem snel bespoelen zo.
2: Ja.
0: Ja. Na jaren uitstel heeft het kabinet de wet voor goedkopere kinderopvang afgerond. Vanaf 2029 dan verdwijnt de ingewikkelde administratie voor werkende ouders. Ik kon het vandaag lezen in de PZC. En daarmee verdwijnt dan dus ook die gaten kinderopvangtoeslag. Gaat het echt gebeuren allemaal, Rianne?
2: Het wetsontwerp is nu naar de Raad van State. En de minister heeft gezegd van het gaat de invoering gaat in 2029 plaatsvinden. We zien dat de weg er naartoe echt goed voorbereid wordt. Dus ik ga ervan uit dat het nu echt gaat gebeuren.
0: Nou,
2: het gaat gebeuren.
0: Hoera.
2: Ja, toch? Het gaat gebeuren. En wat vooral mooi is, is dat we van de kinderopvangtoeslag, die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. En dat gaf heel veel, of dat geeft heel veel onzekerheden. En daar zijn we straks vanaf. Want iedereen krijgt dezelfde toeslag.
0: Ja,
2: maar, en je betaalt hetzelfde bedrag.
0: Maar wordt dan,
2: je inkomen.
0: Maar wordt dan straks voor iedereen de kinderopvang betaalbaar?
2: Het wordt voor iedereen zeker stukken betaalbaarder. De inkomens aan de ondergrens, die hebben het. Daar vinden we dat daar eigenlijk nog wel iets meer voor gerepareerd moet gaan worden in deze nieuwe wet. Maar die hebben het in de huidige wetgeving ook heel erg moeilijk.
0: Wat denk jij, Patrick? Goed nieuws?
1: Ja, ik heb er met Rian al eerder een discussie over gehad in de Zeeuws-Vlaamse bijeenkomst. Omdat ik ook vind dat niet alleen de overheid daarvoor verantwoordelijk is. Maar ook het bedrijfsleven zelf. Volgens mij kwam uit de pijlen, dat ik me goed herinner, er zijn meer vrouwen aan het werk gegaan. En vrouwen zijn meer gaan werken door de kinderopvang. Door de gratis kinderopvangpilot. Dat vond ik een hele goede ontwikkeling. Als het gaat over waar ligt die rekening, dan vind ik dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. We hadden laatst Poolse vrienden op bezoek. En die, noemen wij even het nichtje van ons, die werkt dus in een laboratorium. Die is universitair geschoold. En die zegt, ja weet je, ik kan helemaal niet part-time werken in Polen. Maar wat wel goed geregeld is, is de kinderopvang. Dat wordt voor ons gefaciliteerd. En als we die koppeling kunnen maken, want we hebben een arbeidsmarktuitdaging in Zeeland, in de rest van Nederland ook, dat we zeggen van we willen meer mensen aan het werk hebben, dan moeten we ze ook faciliteren. En de mate van faciliteren, ja goed, dat moet je met elkaar afwegen. En waar je de rekening neerlegt, dat moet je ook opnieuw met elkaar bekijken. Maar ik vond in die pilot, dat als het bedrijven er garen bij spinnen, dat er meer mensen gaan werken en meer mensen gaan werken, dan los je dus een probleem. Economisch probleem op, maar ook deel van het bedrijf zelf. Dus ik vind dat je dat samen mag financieren. Zo kijk ik ernaar.
0: Hoe luister je ernaar, Rianne?
2: Nou, bedrijven, dan gaan er ook wel weer een stukje via de belasting betalen bedrijven ook wel mee, zeg maar, aan de hele bekostiging van de kinderopvang. Dus dat wordt ook wel geregeld. Ja, volledig zoals in Polen, dat past niet meer bij de generatie jongeren. Jonge mensen waar wij in Nederland, die kiezen ook niet meer voor een volledig dienstverband. Nee. Die kiezen beide partners vaak voor 4 dagen.
1: We weten nog niks van de generatie X, wel van de generatie Z, die dus anders reageert.
2: Ja.
1: Als de generatie X in Nederland straks zegt, weet je, doe me gewoon lekker 2 dagen in de week werken. Maar ik wil wel.
2: Maar we
1: gewoon
2: kunnen niet die welvaart houden, hè? Dus dat is. Maar dan voel ik me ook al een beetje oud worden. Maar,
1: ja, dat heb ik ook wel eens.
2: En we kunnen niet het welvaartsniveau houden als we inderdaad allemaal steeds minder gaan werken. Maar we zien wel dat jonge mensen een andere afweging maken.
1: Zeker.
2: Maar ik vind ook wel dat de overheid moet faciliteren. Want ik ben er echt van overtuigd dat dit ook voor de werkgelegenheid echt een goede ontwikkeling zal zijn. Dat we naar een ander systeem gaan. Omdat mensen inderdaad, het fluctueert je bedragen wat je moet betalen. En het gaat eigenlijk voor iedereen gaat het gewoon echt een heel stuk naar beneden.
1: In principe moet het zijn dat het loont om te werken.
2: Ja.
1: Kijk, als
2: het
1: je meer kost om kinderopvang weg te brengen. Ik sprak gisteren iemand op het Zorgkennisfestival die voor KLM werkt. En die zei, ja, ik sliep 3 dagen in de B&B in Amsterdam. Om uiteindelijk mijn stewardessrol in te kunnen vullen. En ik moet er ook maar naartoe rijden. En eigenlijk was dat mijn salaris. Ja, dan heb ik mijn droom waargemaakt, zei ze. Vond ik wel heel mooi.
2: Ja,
1: uiteindelijk verdien
2: maar
1: ik niks mee. Als dit de norm is, dan moeten we echt met elkaar gaan kijken hoe het kan repareren. Ja.
0: Maar zijn er dan straks voldoende opvangplaatsen om die extra vraag dan weer aan te kunnen?
2: Nou, dat zal natuurlijk ook best wel een knelpunt kunnen zijn. Maar we hebben wel als sector laten zien de laatste jaren dat er heel veel banen bij zijn gekomen. En aan de andere kant, als je steeds meer investeert in de kinderopvang, wordt het ook een steeds belangrijkere sector om te werken. En dat heeft ook aantrekkingskracht.
0: Ja.
2: Dus er zullen absoluut problemen zijn, maar ik ben daar niet echt zo negatief over als dat heel vaak toch geframed wordt in de media.
0: Ja. Ja. Maar goed, en na jaren uitstellen gebeurt er nu echt iets.
2: Er gebeurt iets.
0: Nou precies.
2: In 2029.
0: We zetten hem in de agenda. Bijna weekend, wat zijn de plannen?
2: Prachtig weer.
0: Ja.
2: Vanavond heb ik een petanktoernooi en morgen ga ik lekker fietsen.
1: Petanktoernooi is voor een goed doel, geloof ik.
2: Voor een goed doel,
1: ja. Mijn collega komt er ook naartoe.
2: Ah, die komt er ook heen,
1: Voor mij is het voor een van de projecten.
2: Voor een van jullie projecten.
1: Klopt, ja. Dus dat is Sportintro.
2: Sportintro.
1: Ja. Een heel leuk project waarin kinderen kennis kunnen maken met kinderen met een handicap. Ongeachtige handicap, met takken van sport en goed begeleid worden door professionals. In de juiste keuze die ze kunnen maken, waar ook ouders achter staan. Dus heel belangrijk dat jullie dat gaan doen. Dus super dat je meedoet.
2: Mooi doel.
1: Ik stap zo in de camper naar Groesbeek en we gaan een weekendje, misschien een van de laatste weekenden, camper lekker gebruiken en fietsen in de omgeving van Nijmegen-Groesbeek.
0: Heerlijk. Dus even heuvelen.
1: Zeker.
0: Veel plezier. Daarbij gewenst. Rianne en Patrick, dank voor jullie komst naar Zeeuwsdiep. Fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: En Elias, die is er zo na 1 uur met de muziekmiddag. Ik bespreek heel graag om 4 uur weer het nieuws van vandaag met je in Zeeland. Kom thuis. Heel graag. Tot dan.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. voel je thuis.
4: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Hey Remon!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, zometeen de muziekmiddag. Eerst even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn vertragingen, onder andere op de N57... van Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken file van 2 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten. En op diezelfde N57 van Rotterdam naar Middelburg... voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten. Op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Daar sta je stil voor Bergen op Zoom-Zuid. 7 kilometer, 10 minuten daar. En de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina, 5 kilometer. Daar 40 minuten optellen bij je reistijd. Laatst in dit overzicht, dat is de A16 Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum, 14 kilometer. Je vertraging is daar ruim een half uur.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis... is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Sade. De zangeres van deze band had helemaal geen ambities om zangeres te worden. En wilde eigenlijk modeontwerpster zijn. En daar heeft ze ook een opleiding voor gevolgd. Maar toen is ze door twee schoolvrienden gevraagd om mee te zingen als achtergrondzangeres in een band van hun. Ja, en uiteindelijk merkte ze dat ze toch wel heel goed was. En daaruit is de band Sade ontstaan. Hang on to your love op de vrijdag.

Dua Lipa, zij is inmiddels getrouwd. Groot trouwfeest met allerlei zaken die eromheen speelden. Zoals een dorp dat volledig van de buitenwereld was afgesloten. Een huwelijksreis waarbij ze toch wel werden achtervolgd door de paparazzi. En inmiddels, geloof ik, is het weer wat rustiger in het leven van Dua Lipa. Je hoorde Houdini. Note to Self. Wat een ongelooflijk mooi liedje. Nieuw liedje van Douwe Bob. I can

Billy Paul. Ik vertelde van de week over de dienstplicht van Elvis Presley. En een van zijn maten was Billy Paul in Duitsland in de jaren 50. Ja, daarna heeft hij een hele mooie muzikale carrière opgestart. Me and Mrs. Jones, hè, dat was ook zo'n grote hit van hem in de 70s. En deze Thanks for Saving My Life, inmiddels helaas overleden in 2016. Een fragment van een plaat die je straks hoort bij Omroep Zeeland. En mijn vraag aan jou is, herken jij deze hit?

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Een miljoen liter regenwater dat opgeslagen ligt onder het kunstgrasveld van Zeelandia Middelburg is momenteel niet te gebruiken. Het water moest droogteproblemen op natuurgrasvelden voorkomen, maar 3 jaar na de aanleg is er nog geen druppel uitgehaald. Er blijkt een extra tussenbassin nodig van nog eens €50.000 om het water op te pompen. Wethouder Jeroen Laus werkt aan een oplossing.
7: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. Ja, we hadden het ook niet kunnen doen, maar we dachten het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
6: De voetbalclub uit Middelburg kon afgelopen zomer een maand lang maar de helft van haar velden gebruiken door de droogte. Dat probleem moet in de zomer volgend jaar zijn opgelost. Het aantal vestigingen van de reformatorische kinderopvang van Kibeo is in een paar jaar tijd ruim verdubbeld. In 2023 telde de opvang 26 vestigingen. Inmiddels zijn dat er 54. 10 daarvan staan in Zeeland. De reformatorische opvang is om verschillende redenen anders dan de reguliere, vertelt juf Julia de Haan.
8: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Heren. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet.
6: Ook het aantal kinderen dat naar deze opvang gaat is gegroeid. Van ruim 1000 in 2023 naar bijna 2000 nu. En de politie waarschuwt inwoners van Kloosterzanden voor auto-inbrekers. De afgelopen dagen zijn er in ieder geval 2 aangiftes gedaan naar diefstallen uit auto's daar. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er 2 personen gezien die mogelijk iets met de diefstallen te maken hebben. De politie doet nog verder onderzoek en roept inwoners inwoners op om in de tussentijd goed te controleren of geparkeerde auto's zijn afgesloten. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en warm en lopen de temperaturen op naar 22 tot 24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen 13 en 15 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Could you be the most beautiful girl in the world? En die girl, dat was toentertijd de verloofde van Prince. Maar uiteindelijk zijn ze toch uit elkaar gegaan. En dit was ook een nummer 1 hit voor hem in Nederland. Ja, laten we eens even luisteren nog naar dat fragment. Het is best wel een bekend liedje, hoor. Het komt uit de jaren 80. Dat kan ik wel verklappen. Zometeen het antwoord. Hey.

Het is muziek uit Zeeland, 2 jaar lang afwezig geweest en een nieuwe single hebben ze uitgebracht, Alta Luna, de Walcherse indie rockband, en het was too late. Welke plaat is dit? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Een van de meest succesvolle bands uit de jaren 80. Allemaal leuke liedjes. En dit is er eentje van You Lose and the News, Stuck With You.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Hey!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
22: Hey!
23: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Hey, Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Roxette van het album Look Sharp. En daar stonden ook een heleboel andere mooie liedjes op. De look was dus niet de enige. Dit is Omroep Zeeland en het is vandaag 25 september. Ja, misschien ben je al begonnen aan je weekend. Of moet je nog een paar uurtjes nou lekker de radio aanlaten. Want er komt heel veel mooie muziek voorbij. En ik ga zo meteen eens even bekijken wat er zoal gebeurde op deze datum in het verleden.

Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Het is 25 september en verdrietig nieuws in 1980. Want op deze datum overleed de drummer van Led Zeppelin. Over John Bonham, 46 jaar geleden overleden op maar 32-jarige leeftijd na een avond iets te veel drinken. En Paul McCartney en Wings gaven in Venetië in 1976 een bijzonder benefietconcert. 50 jaar geleden, het concert was bedoeld om geld in te zamelen voor het behoud van de historische stad. Maar de apparatuur voor de show was zo zwaar, moest allemaal naar dat plein gebracht worden, dat dat plein juist beschadigd raakte. Het was een goed bedoeld initiatief wat een beetje fout liep.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Harry Styles, de release was 4 jaar geleden en ik weet niet of hij dit kan evenaren. Wat een geweldig liedje is dit, As It Was. We gaan richting 2:30 en dat betekent zometeen het laatste Zeeuwse nieuws op jouw radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De provincie wil 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kernreactoren. Het geld moet naar de bedrijven Allseas en Torizon, die al bezig zijn met het ontwikkelen van zulke kerncentrales. Dat zei provinciebestuurder Johan Alberts in een toelichting op de najaarsnota van de provincie. Het geld komt wel pas beschikbaar als er concretere bouwplannen voor Zeeland zijn. Een 1 miljoen liter regenwater dat opgeslagen ligt onder het kunstgrasveld van Zeelandia Middelburg is momenteel niet te gebruiken. Het water moest droogteproblemen op natuurgrasvelden voorkomen, maar 3 jaar na de aanleg is er nog geen druppel uitgehaald. Er blijkt een extra tussenbassin nodig van nog eens 50.000 euro om het water op te pompen. Wethouder Jeroen Laus werkt aan een oplossing.
2: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. Ja, we hadden het ook niet kunnen doen, maar we dachten het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
1: De voetbalclub uit Middelburg kon afgelopen zomer een maand lang maar de helft van haar velden gebruiken door de droogte. Dat probleem moet in de zomer volgend jaar zijn opgelost. Het aantal vestigingen van de reformatorische kinderopvang van Kibeo is in een paar jaar tijd ruim verdubbeld. In 2023 telde de opvang 26 vestigingen, inmiddels zijn dat er 54 en 10 daarvan staan in Zeeland. De reformatorische opvang is om verschillende redenen anders dan de reguliere, vertelt juf Julia de Haan.
3: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Heren. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet.
1: Ook het aantal kinderen dat naar deze opvang gaat is gegroeid. Van ruim 1000 in 2023 naar bijna 2000 nu. En de politie waarschuwt inwoners van Kloosterzanden voor auto-inbrekers. De afgelopen dagen zijn in ieder geval 2 aangiftes gedaan naar diefstallen uit auto's daar. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er 2 personen gezien die mogelijk iets met de diefstallen te maken hebben. De politie doet nog verder onderzoek en roept inwoners op om in de tussentijd goed te controleren of geparkeerde auto's zijn afgesloten. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en warm en lopen de temperaturen op van 20 tot 24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af naar een graad of 13 tot 15. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Level 42 uit Engeland. Jazz en funk. Mark King, de bassist en toetsenist Mike Lindup zijn wel de bekendste bandleden. Ik heb laatst nog eens wat video's bekeken van recente concerten. En dat klinkt echt nog steeds fantastisch hoor. Love Games was dit. En dit zijn Jelly Roll en Marshmallow Holy Water.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Crasip met Lost Without You. Ik ga eens even hard draaien aan het rad. Daarop staan jaartallen en het rad bepaalt uit welk jaar het liedje komt dat ik hierna ga draaien. Huppakee. Zo. Ja. Ja, we zitten in de zeros. Ja. 2002, 2003 is het geworden. Pak ik het mapje 2003 er even bij. Het was het jaar dat wel goed te merken was dat de verkoop van de cd's aan het teruglopen was. Want digitale muziek werd voor steeds meer mensen toegankelijk. Het is ook het jaar dat prinses Amalia werd geboren. En activiste Greta Thunberg en Olivia Rodrigo werd ook in dat jaar geboren. Inmiddels is zij 23 jaar en een hele, hele grote ster. Overleden in dat jaar Barry White, Johnny Cash, Robert Palmer en acteur Gregory Peck en actrice Katharine Hepburn. En Phil Collins stond in de hitlijsten met Look Through My Eyes.

0: of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. voel je thuis.
14: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
21: It's a summer holiday.
22: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
28: Opgelost. Autotaalglas.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
30: Vergeet je niet in te smeren.
29: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Paul McCartney, hij speelde in de jaren 80 in een film Give My Regards to Broad Street. En een van de liedjes op die soundtrack hoorde je net, No More Lonely Nights. De recensies waren toen de tijd niet best hoor. Heel veel filmrecensenten vonden het een hele slechte film. Daarna heeft hij dat ook nooit meer geprobeerd, zo'n project.

je nou in de auto zit, dan is dit wel een hele lekkere, hè? Op de vrijdagmiddag, Long Train Running. En als je in de trein zit, is het misschien nog wel... Keep on running, keep on. Als je nou in de auto zit, dan is dit wel een hele lekkere, hè?

Hero van Family of the Year werd in 2012. Hero van Family of the Year werd in 2012 uitgebracht. En 2 jaar later werd het gebruikt in de film Boyhood. Een film over een jongen die 20 jaar wordt gevolgd. En we zien hem opgroeien. En ja, dat was eigenlijk wel de echte doorbraak voor Family of the Year. Zometeen het Zeeuwse nieuws op jouw radio. Let me say the same, baby.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De provincie wil 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kernreactoren. Het geld moet naar de bedrijven als Seas en Torizon, die al bezig zijn met het ontwikkelen daarvan. Dat zei provinciebestuurder Johan Aalberts in een toelichting op de najaarsnota van de provincie. Het geld komt wel pas beschikbaar als er concretere plannen voor Zeeland zijn. Op de Zeeuwse stranden zijn geen nieuwe olievervuilingen aangetroffen, dat laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen dagen spoelden op meerdere stranden olieresten aan, het meest op Walgense stranden tussen Vrouwenpolder en Zoutelanden. De vervuiler is nog niet gevonden. Als die wel wordt gevonden, dan wil Rijkswaterstaat de schoonmaakkosten verhalen. Een 1 miljoen liter regenwater dat opgeslagen ligt onder het kunstgrasveld van Zeelandia Middelburg is momenteel niet te gebruiken. Het water moest de droogteproblemen op natuurgrasvelden voorkomen, maar 3 jaar na de aanleg is er nog geen druppel uitgehaald. Er blijkt een extra tussenbassin nodig van nog eens 50.000 euro om het water op te pompen. Wethouder Jeroen Laus werkt aan een oplossing.
2: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. Ja, we hadden het ook niet kunnen doen, maar we dachten het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
1: De voetbalclub uit Middelburg kon afgelopen zomer een maand lang maar de helft van de velden gebruiken door de droogte. Dat probleem moet in de zomer volgend jaar zijn opgelost. En het aantal vestigingen van de reformatorische kinderopvang van Kibeo is in een paar jaar tijd ruim verdubbeld. In 2023 telde de opvang 26 vestigingen, inmiddels zijn dat er 54 en 10 daarvan staan in Zeeland. De reformatorische opvang is om verschillende redenen anders dan de reguliere, vertelt juf Julia de Haan.
3: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Heren. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet.
1: Ook het aantal kinderen dat naar deze opvang gaat is gegroeid. Van ruim 1000 in 2023 naar bijna 2000 nu. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en warm en lopen de temperaturen op naar 22 tot 24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tussen de 13 en 15 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

0: Akda in de Munnik en het regent. Zonnestralen Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is vrijdagmiddag voor al die mensen met een lege agenda. Heb jij nog een tip?
1: In de pit in Terneuzen vanavond Roots Riders en Mo Ali. Een Bob Marley tribute.
0: Oh, lekker. Reggae. Fantastisch.

Magnetic. En daarvoor Caps. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland op deze vrijdag. Zeeland komt thuis met uiteraard het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En vanaf 17:30 kun je weer bellen met 0184 5x9. En omdat het vrijdag is, mag je zelf bepalen waar het over gaat. Yeah.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, het is 4 uur, het is vrijdagmiddag en dat zul je weten als je op de weg zit. Want het is druk in en rondom Zeeland. Beginnend op de N57 Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam 7 kilometer, je vertraging is er 10 minuten. De andere kant op van Rotterdam naar Middelburg voor goede reden 2 kilometer. Daar je vertraging 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 6 kilometer, daar een kwartier. En verderop voor Knoopend Sabina 7 kilometer en ruim een half uur vertraging op dit moment. Dan al meldingen van onder andere de A16. Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder 27 kilometer. Daar bijna een uur vertraging. En de andere kant op is dat ook het geval van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 24 kilometer. En bijna een uur optellen bij je reistijd. De laatste is de A29 in dit overzicht van, is even kijken, Berg op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Alt-Beierland 5 kilometer. Je vertraging is er een minuut of 10.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
12: Steeds meer ouders kiezen voor opvang die aansluit bij hun geloof en de opvoeding thuis. En daardoor groeit de reformatorische kinderopvang hard. Hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. En verder vandaag in dat Zeeuwse nieuws. Een verborgen bunker uit de Tweede Wereldoorlog die komt door werkzaamheden weer volledig tevoorschijn. En Solange de Koster zit in Australië, sinds onze ziel in het buitenland. En ze hebben een doorbraak gevonden in de tuin. En meer over het leven Down Under hoor je zo meteen. Natuurlijk in Zeeland komt thuis. Ook op je vrijdagmiddag het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. En Bluff en Raccoon, dit is Glas.

0: Bluff samen met Ragoen en Glas. En bidden voordat de dag begint, luisteren naar een bijbelverhaal en samen christelijke liedjes zingen. Voor kinderen bij Elora, de reformatorische kinderopvang van Kibeo, ja, hoort het er gewoon bij. En die reformatorische opvang groeit. Verslaggever Adaya Unland, die ging langs bij een vestiging in Krabbedijken.
1: Dan gaan we eens netjes en eerbiedig zitten. Dan gaan we eerst onze handen samen. Ogen dicht.
2: Doe deze ook dit, hè?
1: Ja. En dan gaan we bidden tot de Heer. En als wij bidden, zijn we allemaal...
3: Ja. Marco Gisnicht, u bent directeur van Elora. Waar staat Elora voor?
4: Elora betekent God is mijn licht. Dat is een Hebreeuws woord uit de Bijbel. En dat is ook wat we de kinderen mee willen geven. Zo jong als ze zijn. Je hoort de kinderen hier ook. Ze komen hier vanaf 0 tot 4 jaar. En die kinderen die willen we ook meegeven. Dat zaadje willen we planten in hun hart. Dat ze mogen weten wie God is. En dat ze ook met God ook al heel jong zich verbonden mogen voelen.
3: Wat is uw naam?
5: Leonie Koster.
3: Hoe lang werkt u hier al?
5: Ik werk hier nu 5 jaar. Nou, we zijn buiten. Het zonnetje schijnt lekker.
3: Het is heerlijk weer. Ik loop meteen tegen picknicktafeltjes aan.
5: Ja, klopt. Ja, aan de picknicktafeltjes zijn we ook vaak te vinden. Met het fruitmoment. Of soms aan het eind van de dag even lekker een cracker en nog wat drinken. Als het buiten kan, dan zitten we wel veel buiten.
3: Want er zijn een hoop speeltoestellen te vinden. Ik zie daar een glijbaan staan, een zandbak.
5: Klopt.
3: Een huisje waar ingezeten kan worden.
5: Ja, alles. De glijbaan is nieuw. De kinderen zijn ook razend enthousiast. Zowel de grote als de kleinere. Ze vinden het allemaal heel erg leuk.
3: In 2023 waren er 26 vestigingen in heel Nederland. Op dit moment zijn het er alweer 54. Waar komt die populariteit vandaan?
4: Nou, dat heeft te maken dat wij echt aansluiten bij school, kerk en gezin. Dat betekent dus dat ouders ook een plek zoeken als hun kind naar ons brengen, die aansluit bij de gewoontes van thuis, bij de identiteit. Nou, en dat kunnen ze bij ons vinden. En wij zijn de enige partij, ook uniek in Nederland, die dat landelijk doen. Vandaar scholen of instellingen ook bij ons komen met de vraag of wij het op die school of bij die instelling willen organiseren voor de kinderen.
6: Ik ben Josianne en ik kom uit Krabbedijk.
3: Waarom heeft u voor deze opvang gekozen?
6: Wij zijn eigenlijk gewoon hier aan Krabbedijk verbonden en die andere jongens zitten ook hier op school. En we hebben alle 4 de kinderen hier bij de Elora eigenlijk vanaf 3, 2,5 gebracht, zeg maar. Ja.
3: Er zit natuurlijk een verschil in tussen de reguliere en Elora. Vindt u dat ook belangrijk, die Bijbelse waarde?
6: Nou zeker, ja. Dat vinden wij wel het belangrijkste, dat hier kan, zeg maar. Ja.
7: Ja, zeker, absoluut. Ja, dat merk je ook echt wel. Als ze dan thuis komen, dan zingt ze echt bepaalde psalmen of liederen of zo. En dat hebben ze dan toch wel hier geleerd. Zeker.
3: Had u ook haar naar een reguliere opvang gestuurd als Elora er niet was geweest?
7: Denk het wel, maar ik vind het toch wel heel fijn dat het wel gewoon christelijk is, hoor. Dat wel. Dus liever wel christelijk, ja.
0: Volgens de organisatie zijn er in Zeeland op dit moment genoeg locaties. Het blijft hier dus voorlopig bij de huidige 10 vestigingen.

0: Voor de buitensport of een wandeling is het eigenlijk wel ideaal weer komende avond. In de nacht krijgen we wel te maken met wat meer bewolking, maar het blijft droog. Met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 12 tot 15 graden. Nou, morgen is er wel duidelijk meer bewolking dan vandaag, maar we zien ook nog wel steeds wat ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. En door een noordelijke wind is het morgenmiddag eventjes net iets koeler, met zo'n 20 tot 21 graden. Nou, zondag hebben we te maken met wolkenvelden, ook af en toe zon. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar ook nog steeds heel aangename temperaturen rond de 22 graden. Nou, op maandag neemt de kans op enkele buien toe, maar het blijft aan de warme kant, nog altijd zo'n 22 graden. Maar de warmste dagen, ja, die bereiken we toch wel op de dinsdag en woensdag. Wel moet worden aangetekend dat de dinsdag ook wel kans is op een regen- of onweersbui. Woensdag lijkt dan weer droog te blijven. En na woensdag, dan nemen de neerslagkansen pas toe en gaan de temperaturen langzaamaan wat naar beneden.
1: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken op de weg, met best wel wat vertraging op deze vrijdagmiddag. Op de N57 bijvoorbeeld. Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam 6 kilometer. Daar is je vertraging een kwartier. En net iets eerder voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 4 kilometer. Daar 11 minuten ook in de richting van Middelburg. Hou daar dus rekening met best wel wat vertraging. Je staat ook stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid 9 kilometer. Daar ruim een half uur is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten. Diezelfde A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabina 6 kilometer. Daar 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht Centrum 21 kilometer. De vertraging is er bijna 50 minuten. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht 21 kilometer. Daar 40 minuten op dit moment. En de laatste in dit overzicht, dat is de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. Ja, extra reistijd is een kwartier.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Mensen ervaren iets meer overlast in hun buurt dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS. Hangjongeren veroorzaken de meeste overlast, maar er zijn ook andere ergernissen, zegt het CBS.
1: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
0: Of er daadwerkelijk meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren, dat is lastig te zeggen. De veiligheidsmonitor, zoals het onderzoek heet, wordt iedere 2 jaar uitgevoerd door het CBS. Ander nieuws wat vandaag opviel. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is tot na het weekend in beide richtingen afgesloten. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat deze minder zwaar belast wordt. En dat is nodig omdat naast de Merwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug, legt Rijkswaterstaat uit.
2: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug en om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
0: De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft voorlopig nog van kracht. En op het festivalterrein in Biddinghuizen dit weekend geen muziekfestivals, maar Mudmasters. En dat betekent klimmen, klauteren en vooral, de naam zegt het, heel veel modder.
3: We garanderen, er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
0: In totaal 4 dagen gebouwd is daar om alles klaar te krijgen voor de Mudmasters. En op dit moment gaan dus de eerste wagens het parcours en ook die modder te lijf.

0: Get Out Of. Bijna 4:30. Carlijn Splinter die ze zo met het laatste Zeeuwse nieuws. We reizen af naar Australië, naar onze Zeeuw in het buitenland. Stefan Daan heeft ook nog een boodschap voor je.
1: Hey mensen, het is weekend.
2: Het is weer weekend.
3: Nou, bijna wel. En morgen zit ik hier van 9 tot 12 voor het programma Weekend. Ik heb er nu al zin in. De boswachter vertelt over een insect dat er prachtig uitziet, maar je wil hem liever niet in je tuin hebben. De boekverkoper heeft het over een gloednieuw boek over Rosa, die verkleed als jongen in een klooster terechtkomt. Natuurlijk de tips op het antwoordapparaat, een overzichtelijk overzicht van de cultuurtips en...
4: Bingo! Bingo!
3: Ja, ik verloot weer een prachtig paar Omroep Zeeland sokken. Kortom, morgen lekker luisteren naar Weekend. Vanaf 9 uur, je favoriete zender.
5: Bingo.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
8: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
10: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn Splinter. Carlijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Mensen met blaaskanker kunnen vanaf nu in Vlissingen een behandeling krijgen met een nieuwe vorm van radiotherapie. Bij deze behandeling wordt de bestraling iedere dag aangepast op de situatie van de patiënt. Zo worden gezonde organen minder aangetast. Eerder werd prostaatkanker ook al op deze manier behandeld bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Later dit jaar kan de therapie ook bij patiënten met endeldarmkanker worden gebruikt. De provincie wil 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kerncentrales. Het geld moet naar de bedrijven Alcees en Torizon, die al bezig zijn met het ontwikkelen van zulke reactoren. Dat zei provinciebestuurder Johan Aalwerts in een toelichting op de najaarsnota van de provincie. Het geld komt wel pas beschikbaar als er concretere plannen voor Zeeland zijn. Op de Zeeuwse stranden zijn geen nieuwe olievervuilingen aangetroffen. Dat laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen dagen spoelden op meerdere stranden olieresten aan. Het meest op Walgense stranden tussen Vrouwenpolder en Zoutelanden. De vervuiler is nog niet gevonden. Als die wel wordt gevonden, dan wil Rijkswaterstaat de schoonmaakkosten verhalen. En 1 miljoen liter regenwater dat opgeslagen ligt onder het kunstgrasveld van Zeelandia Middelburg is momenteel niet te gebruiken. Het water moest droogteproblemen op natuurgrasvelden voorkomen, maar 3 jaar na de aanleg is er nog geen druppel uitgehaald. Er blijkt een extra tussenbassin nodig van nog eens 50.000 euro om het water op te pompen. Wethouder Jeroen Laus werkt aan een oplossing.
13: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. Ja, we hadden het ook niet kunnen doen, maar we dachten het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
12: De voetbalclub uit Middelburg kon afgelopen zomer een maand lang maar de helft van de velden gebruiken door de droogte. Dat probleem moet in de zomer volgend jaar zijn opgelost. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig en warm en lopen de temperaturen op tot 24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af naar een graad of 13. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. We gaan eens kijken naar de vrijdagmiddagspits. Je staat stil op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Serooskerken 4 kilometer, je vertraging een kleine 10 minuten. En verderop voor Burghaamstede 3 kilometer, daar nog 5 minuten optellen bij je reistijd. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam 12 kilometer. Daar bijna 20 minuten vertraging. Op de A58 sta je nu stil van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 3 kilometer, daar bijna 25 minuten. We kijken ook even naar de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 9 kilometer, daar bijna 50 minuten. Door een ongeluk is daar een deel van de weg afgesloten. Houd daar dus rekening met flinke vertraging. En op diezelfde A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina 6 kilometer, daar bijna 20 minuten. Laatste melding in onze regio waar je erg lang stilstaat. Dat is de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 27 kilometer. Je vertraging is er ruim een uur.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Tonje en Feels Part 2. 4:08. We gaan down under. We reizen eventjes een hele flinke tijd. En komen dan in de nacht uit. Want het is daar al nacht, maar ze blijft altijd voor ons op. Solange de Koster in Queensland in Australië. Goeienacht.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hoe is het in Australië? Hoe is het weer eigenlijk in deze periode van het jaar? Want daar heb ik eigenlijk geen idee van.
1: Ja, het begint steeds een beetje beter te worden. De avonden zijn nog een klein beetje fris, maar we hebben van de week 2 keer buiten kunnen eten. Dus dat is weer lekker. Dus en overdag 5, 26 graden. Dus
0: dat is aangenaam. Heerlijk. Ja, grappig hè. Jij zegt het wordt steeds beter. Wij denken hier het wordt steeds wat minder. Maar dat leeft echt in een totaal andere wereld natuurlijk allebei.
1: Ja, klopt. Ja. Goed, ik moet eerlijk zeggen, het merendeel van de mensen hier in Mackay, die vinden dit de beste periode.
0: Ja.
1: Die houden niet zo van dat hele warme weer. Ja, ik ben nogal een warmtemens. Dus ik vind het wel lekker als het langzaamaan weer rond de 30 graden wordt.
0: Nou, nog eventjes volhouden zou ik zeggen. Dan is vanzelf die 30 graden. We moeten even naar nieuws uit de natuur. Want wat is er aan de hand in de tuin bij jullie?
1: Ja, toen we hier kwamen wonen was het eigenlijk allemaal gras. En we hebben heel de tuin aangeplant met planten en bomen die vogels aantrekken. En ja, hier zijn er natuurlijk tropische vogels. En één plant is echt hartstikke goed gaan groeien en die zit vol bloemen nu. En van de week zaten er voor het eerst rainbow lorikeets in de tuin. Dus zijn kleine parkietjes.
0: Oh, kijk.
1: Ja, echt geweldig om te zien. Ja.
0: Ja, maar missie geslaagd dus met het aanplanten om die vogels dan naar de tuin te krijgen.
1: Ja, dat zei ik ook. Gelijk een foto van gemaakt en in de familie app gestuurd. Nou, missie completed. Ja, ja zeker.
0: Oh, leuk zeg, leuk. De flora en fauna daar, maar ondertussen de komend weekend gaat het gewoon weer door met de Lego, hè?
1: Ja, maar nu zijn wij de kijkers. Want we staan niet zelf op de beurs. Het is zeg maar net als in Goes ook wel eens is.
0: Ja.
1: Zo'n Lego-beurs. Dus er staan allemaal bouwwerken en handelaren denk ik ook wel. Dus wij gaan gewoon eens lekker kijken in de middagje.
0: Zeg je kijken, niet kopen? Of heb je toch wel iets specifieks in je hoofd dat je denkt, nou, als we dit kunnen vinden?
1: Nou, als er een leuke set zijn en de prijs is een beetje gunstig, dan misschien toch wel.
0: Is er dan één zo'n set waarvan jullie zeggen, die hebben we nog nooit gehad, maar die willen we wel heel graag?
1: Ja, wat we leuk vinden, dat ik vind de bloemen dingen heel mooi. Mijn man is een beetje meer op de sculptures. Onze dochter meer de Disney. Dus het ligt een beetje... beetje wisselend. Het ligt een beetje uiteen wat we mooi vinden.
0: Maar het haalt wel het kind in jouzelf toch ook omhoog, neem ik aan. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Ja, zeker. Ja, gewoon een beetje creatief bezig zijn. Ja, dat hou je bezig. Ja.
0: Nou, we horen graag volgende week wat er buiten is. En of jullie geslaagd zijn op die beurs. En laten we hopen dat er nog meer parkieten de weg naar jullie tuin weten te vinden. Daar in Mackay in Queensland, Australië. Down Under met Solange de Koster. Fijn weekend en dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan.

0: Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. 16:45. We hebben veel besproken afgelopen week inzicht. Maar zware onderwerpen, interessante onderwerpen. En het ging onder andere over het vuurwerkverbod. Wat heeft dat eigenlijk wel zin als je dat hier hebt in Nederland? Als je een paar kilometer verderop over de grens gewoon vuurwerk kunt kopen. Nou, de burgemeester van het Belgische Zelzaten wil de verkoop aan particulieren verbieden. En dat moet dan weer voorkomen dat Nederlanders voor vuurwerk de grens overgaan. En dat verbod omzeilen. Nou, Suzanne de Bok die belde eerder deze week naar Zegt u het maar. Zij denkt dat mensen juist op andere manieren aan vuurwerk gaan komen. En dat het juist drukker wordt in de ziekenhuizen straks rondom de jaarwisseling.
1: Ik ben bang van wel, omdat ze dan de illegaliteit ingaan. En niet meer het spul kunnen kopen wat misschien wel gekeurd is. En waar ga je het dan vandaan halen? En als het in België niet meer wordt, ze komen er toch wel aan. En wat voor spul is het dan? Ik zou zeggen, gewoon de harde knallen en de dingen die echt ellende veroorzaken. Verbied dat, maar laat ons alsjeblieft van het siervuurwerk genieten.
0: Nou, de Suzanne eerder deze week in Zegt u het maar, hebben we nog iets niet besproken? Of wil je iets delen? Mag uiteraard om half zes in een nieuwe Zegt u het maar. En nu muziek van de script. Dus arms open.

0: the scripts. Arms open. Het nieuws van vandaag, dat hoor je natuurlijk in Zeeland Komt Thuis. In dat nieuws gaat het over een bunker uit de Tweede Wereldoorlog die al jaren onder de grond verborgen lag. Die is nu tevoorschijn gekomen. In West-Soeburg zorgt het uitgaven ervoor dat de buurt nu eindelijk goed kan zien wat er al die jaren onder het heuveltje in hun straat lag. Je hoort Mark Michielsen van Stichting Bunkerbehoud.
1: We staan in West-Soeburg aan het Marnixplein bij een hospitaalbunker die net van onder de grond is gekomen.
2: Waar zijn we nu?
1: Deze bunker is gebouwd voor de gewonden. De gewonden werden binnengebracht, werden behandeld en konden weer verder.
2: En werden hier dan ook operaties gedaan?
1: Ja, deze bunker die is dan van die grootte dat er een operatiekamer aanwezig was en dat die behandelingen ook konden plaatsvinden.
2: We staan nu bij een grote deur in de bunker. Waarvoor diende deze deur?
1: Even een klein stapje terug. We staan in het voorportaal naar de operatiekamer. Deze bunker is helemaal ingericht om heel snel gewonden te kunnen behandelen, opereren zelfs. Om ruimte te besparen hebben ze dit soort schuifdeuren gemaakt. Die klappen niet open, dus die ruimte ben je niet kwijt. Die gaan gewoon naar de zijkant toe en je kan naar binnen toe. Alles is ruimtebesparend en efficiënt ingericht.
2: Meneer, ik zag u net kijken naar de bunker. Wat komt u hier doen?
3: Ik kom eventjes kijken hoe het restaureren gaat. Want het was vroeger helemaal begroeid. Dus je zag niet veel van de bunker. En nu krijg je te zien, en ik ben ook even binnen geweest, hoe leuk het is. Ja.
2: En u bent de buurman van de bunker?
3: Ja, ik ben een van de buren. Ik woon in de Van Doornlaan. Maar ik kom hier zeer regelmatig, want dat is gewoon een stukje wat ik altijd loop.
2: Hoe is het om de bunker dan nu zo te zien? Want hij was er altijd wel, maar nu is hij zo zichtbaar.
3: Ja, het is heel bijzonder dat nu de bebossing is weggehaald. Dan zie je op een gegeven moment precies wat het is geweest. Hè? En dat is heel bijzonder. Ja, ik vind het echt, ik geniet daarvan.
0: De werkzaamheden aan de bunker die zijn nog in volle gang, zodat buurtbewoners hopelijk over enkele weken een kijkje binnen zouden kunnen gaan nemen. Katie van Essen hoorde je in gesprek met Mark Michielsen van Stichting Bunkerbehoud.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 22 miljoen euro, dat is het bedrag wat de provincie Zeeland wil investeren in kleine kerncentrales. Hoe precies in elkaar zit, vertelt gedeputeerde Johan Albert zometeen na vijven in Zeeland komt thuis. En het gaat ook over een waterbassin wat al 3 jaar onder het veld ligt bij Zeelandia Middelburg. 1 miljoen liter zit er in dat bassin. Het is nog 0 liter gebruikt. Hoe zit het in elkaar? Details en een nieuwe zegt het maar. Je hoort het zo meteen na 5.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5:00. Omroep Zeeland.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n €100.000... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur, Omroep Zeeland met het nieuws zometeen in Zeeland komt thuis. Eerst kijken naar de weg waar druk is op deze vrijdagmiddag. Onder andere op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaten file van 8 kilometer. Deze vertraging bijna 40 minuten. Heeft te maken met alles wat er gebeurt op de A4. Want van Antwerpen naar Rotterdam is tussen de Belgische grens en Hogeheine een file van 8 kilometer, daar 40 minuten. En diezelfde A4 van Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Sabina, dat levert de file op van 4 kilometer en 20 minuten. De weg is afgesloten en verkeer richting Rotterdam volgt het beste Roosendaal. Doe dat over de A58, A17 en A59. Je staat ook stil op de N57 van Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Burghaamstede 4 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar 11 minuten. Verderop voor de Haringvlietdam 7 kilometer, daar ruim een kwartier. En verderop nog eens voor Goede Reden, ook in de richting van Middelburg 2 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. Laatste in dit overzicht, dat is de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. Je vertraging is er een klein kwartier.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, autotaalglas.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
25: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
26: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
27: Omroep Zeeland. Goeie
14: Zaterdag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Zeeland trekt miljoenen uit voor bedrijven achter kleine kernreactoren. Je hoort daar zo meer over in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over het kunstgrasveld van Sportpark Vierse Poort in Middelburg. Er ligt meer dan 1 miljoen liter regenwater opgeslagen onder dat veld. Maar er is 3 jaar na de aanleg nog geen druppel water uitgehaald. Wat gaat er nu in Terneuzen gebeuren met de beslissing voor een noodopvang? Het is 6:05. Een hele goede middag. De provincie Zeeland wil ruim 22 miljoen euro investeren in kleine kerncentrales. Er zijn 2 bedrijven bezig met de ontwikkeling van zulke nieuwe kleine kernreactoren. Het gaat om Olsies en Torizon. Nou, we praten erover met de gedeputeerde Johan Alberts van de provincie Zeeland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En waarom wil de provincie investeren in deze bedrijven?
1: Nou, dit zijn nieuwe nucleaire bedrijven met nieuwe technologieën. En we denken dat het goed is voor de toekomst van Zeeland. We hebben natuurlijk al een behoorlijk track record met een bestaande centrale in Bosselen. Met de opslag van Kovra. En dit voegt eigenlijk weer wat toe aan ons nucleaire ecosysteem. Het zijn vooral hoogwaardige banen die dat op kan leveren. Maar voor onderwijs en onderzoek is het enorm van belang dat we ook deze bedrijven aan ons kunnen binden. Dus vandaar dat we eigenlijk een bedrag in onze begroting hebben opgenomen om die te kunnen ondersteunen.
0: Ja, want die 22 miljoen, hoe wordt die verdeeld onder de bedrijven?
1: Er gaat zo'n 7,5 miljoen gaat er naar Torizon. Dat is een nieuwe gesmolten zoutreactor. En 15 miljoen zouden beschikbaar zijn voor Olsies.
0: Oké. Ja, die bedrijven krijgen het geld pas als ze kiezen voor een locatie in Zeeland en als de ontwerpen voor de centrales ver genoeg zijn. Hoe groot is de kans dat die ruim 22 miljoen euro ook echt naar deze bedrijven gaat?
1: Nou, daar zijn we eigenlijk nog mee in gesprek met deze bedrijven. Want Olsies is daar best ver in. Die zoekt ook nadrukkelijk nu op dit moment naar een locatie voor die eerste reactor die ze willen gaan plaatsen. En dat is overigens een hele kleine. Want uiteindelijk willen zij de schepen op kernenergie laten gaan varen. Dus ze hebben een soortje proefreactor nodig. Daar zijn ze op dit moment naar op zoek. Waarbij we als Zeeland er uitstekend op staan. Dus daarmee ook met dit proberen we ze te verleiden om toch voor Zeeland te gaan kiezen. Torizon is op dit moment al aanwezig in Zeeland, met name op het gebied van onderwijs. Maar ook het niet-nucleaire gedeelte van hun reactor, dat willen ze in Zeeland gaan plaatsen. En uiteindelijk hebben we ook een overeenkomst gesloten dat ze de nieuwe centrale, op het moment dat die gaat gebouwd worden, dat ze die in Zeeland gaan zetten.
0: Oké. De provincie die denkt de investering van ruim 22 miljoen euro terug te gaan verdienen als die kleine kerncentrales er eenmaal zijn. Maar de provincie wil dan aandelen in deze projecten kopen. En deze week werd bekend dat onder meer de provincie de aandelen in de kerncentrale in Borselen juist verkoopt. Gaat u dit geld dan straks gebruiken voor aandelen in de nieuwe kleinere centrales?
1: Nee, dat staat echt los van elkaar. We hebben vandaag, was het eigenlijk de Zeeuwse Prinsjesdag, en hebben we onze najaarsnota, maar ons ook de begroting voor 27 gepresenteerd. Dit is geld wat vrij is gekomen door de dividendstromen die eerder uit ZTH zijn gekomen. Dus dit staat los van de verkoop van de kerncentrale. Want naast Torizon en Olsies willen we ook nog geld steken in de Zeeuwse economie. Onder andere ook in Zeeuws erfgoed, zoetwatergedeelte. Daar willen we het eigenlijk voor gaan gebruiken. Dus het is meer dan alleen in deze bedrijven. Maar deze die staan er wel op in onze begroting om die te ondersteunen.
0: Ja, en deze plannen, staat dat dan ook helemaal los van de komst van een eventuele nieuwe grote kerncentrale in Zeeland?
1: Ja, die staan er helemaal los van. Het zou wel mooi zijn natuurlijk als die 2 conventionele centrales ook naar Zeeland kunnen komen met een aantal voorwaarden daarbij. Dan kunnen we dat misschien verscherpen. Maar juist deze 2 bedrijven die hebben Zeeland al in het vizier eigenlijk. Omdat we juist het nucleaire ecosysteem hebben met een Kovra, een EPZ. Maar ook een HZ en een Skalder die op dit moment ook al veel aan nucleair onderwijs en onderzoek doen.
0: En nog 1 punt, want u noemde hem net al, de najaarsnota van de provincie. 1 ander plan daaruit. De provincie wil 6 miljoen euro uittrekken voor behoud en herbestemming van meer dan 100 kerkgebouwen. Wat kan er met dat geld gedaan worden voor de kerken?
1: Ja, het zijn eigenlijk ook weer 2 dingen, net als bij die nieuwe nucleaire technologie. Daarvan hebben we ook gezegd, uiteindelijk willen we het geld ook wel weer terug hebben. Of dat leningen zijn of aandelen, daar moeten we nog naar kijken. En daar gaan we ook een speciaal voorstel voor maken voor de staten. Maar voor die kerken, we zien dat de ontkerkelijking is. Binnen de gemeenschappen hebben de instituutenkerken het vrij lastig. En daardoor komen er ook veel gebouwen vrij in de toekomst, of zijn al vrijgevallen. En ja, dat is wel vaak karakteristiek voor een wijk of een dorp, dat er een kerk leeg komt te staan en die willen we eigenlijk behouden. 1 miljoen stoppen we in onderzoek en kennisontwikkeling op dat gebied. En de andere 5 miljoen die gaat echt in de stenen zitten. Dus kunnen we er wat mee op het gebied van herbestemming. Zodat vaak zo'n belangrijk gebouw voor de gemeenschap toch behouden kan worden. En daar hebben wij vandaag ook eigenlijk die plannen voor gepresenteerd. Ja. En geld voor gereserveerd. En dat moeten we ook nog verder gaan uitwerken naar de toekomst toe.
0: Oké, wordt vervolgd. Johan Alberts, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Bedankt voor de toelichting.
1: Dank u wel.
0: Ja, onder het in 2023 aangelegde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Zeelandia Middelburg ligt al sinds die tijd de ruimte voor 1,1 miljoen liter water. Maar tot op heden is er nog geen druppel van dat miljoen naar boven gekomen. Met het oog op de kurkdroge zomers van de afgelopen jaren lijkt dat een gemiste kans. Wethouder Laus legt uit hoe dat allemaal zo is gelopen.
2: Nou, 2023, toen dit veld aangelegd werd, hadden we met een aanbestedingsvoordeel te maken. Geld over binnen het budget wat we hadden. En toen hebben we eigenlijk al de conclusie getrokken met het klimaat wat we op dit moment hebben. Steeds drogere zomers. Is het handig om dat veld van een bassin te voorzien. Een waterbak eronder, waar we water kunnen opvangen. En dat is toen bij de realisatie ook meteen gerealiseerd. Dus dat hebben ze er toen ondergelegd en dat vangt dus water op sindsdien.
3: En niet zo weinig ook, volgens mij. Een miljoen liter, klopt dat?
2: Ja, 1000 kuub hoor ik dan inderdaad. Dus dat zal hetzelfde zijn. Maar er wordt inderdaad een behoorlijke bak water opgevangen in de natte tijd.
3: Ik heb de beelden nog eens opgezocht van de voorzitter van de voetbalvereniging hier zo. Die stond te juichen, want ze hadden net een droge zomer achter de rug. En daar konden ze niet voetballen tot ver in september. En hij zei, vanaf nu hoeft dat niet meer. Nu zijn we 3 jaar verder. Er is nog geen druppel naar boven gekomen. Hoe kan dat?
2: Nou, de bak heeft nog een technische aanvulling nodig. Dat wil zeggen een extra bassin, een tussenbassin, die het mogelijk maakt om het wat makkelijker op te pompen. Je hebt druk op dat water nodig. En om dat op te kunnen pompen, moet er een extra bassin worden aangelegd. En ik zei al net, we hadden een aanbestedingsvoordeel. Maar niet voldoende geld om dat meteen te realiseren. En daar hebben we dus de afgelopen jaren geld voor in de begroting gerealiseerd. En dat is dit jaar nu wel beschikbaar. En de collega's zijn op dit moment met Zeelandia Middelburg plannen aan het maken om dat alsnog te realiseren. En dat we niet nog zo'n zomer hebben dat het er wel ligt, maar we er niks mee kunnen. Dus volgend jaar zou dat beschikbaar moeten zijn, dat water.
3: Mensen die ik hier spreek en die ik daar dan over vertel, van nou, dat ligt er al 3 jaar, die kunnen daar niet bij. Die denken, waarom is daar niet in het originele plan al gelijk rekening mee gehouden, zodat je het gelijk naar boven kon krijgen? Dat was niet mogelijk.
2: Nou, we hadden niet helemaal voorzien dat dat niet zo zou werken. En dat blijkt dus nu alsnog nodig te zijn. En zoals ik al zei net, ja, we hadden het ook niet kunnen doen. Maar we dachten, het lijkt handig voor de toekomst. En dat is dus gebleken. Dus ik snap aan één kant het ongeduld. Maar aan de andere kant is Zeelandia Middelburg goed in overleg met ons om te kijken hoe we dat nu zo snel mogelijk wel kunnen realiseren. Dus dat komt er gewoon echt aan.
3: Dus ik hoor het goed. Niet om vervelend te doen, maar het ontwerp was gewoon eigenlijk niet goed.
2: Nou, het was onduidelijk hoeveel kracht dat ze opleveren. Het water wordt opgeslagen in een soort steenlagen. En of dat voldoende druk zou opleveren, was niet helemaal te voorzien aan de voorkant.
3: Snapt u dat mensen daar denken van, hoe kun je nou iets ontwikkelen zonder dat het werkt?
2: Nou ja, kijk, ze hebben iets extra's gekregen waar ze misschien niet om gevraagd hadden. En dat gaan we nu werkend maken. Ja, ik snap aan één kant, maar goed, denk dat met deze uitleg ook wel duidelijk is dat dat niet bewust, niet werkend is opgeleverd, maar meer ja, een toevalligheid. We hebben dat op het laatste moment besloten om dat toe te voegen. En dan krijg je ook de situatie zoals we die nu hebben, denk ik.
3: Wanneer komt de eerste druppel naar boven?
2: De planning is nog eind van het jaar om dat mogelijk te maken. Alleen dan zitten we in een tijd dat we het niet per se nodig hebben, denk ik. Dan zal het wat natter zijn. Dus de eerste druppel naar boven, ja, dat zal van het weer afhangen. Maar meestal begint het ergens april, mei al behoorlijk droog te worden, weten we uit ervaring. Dus wie weet ergens in het voorjaar.
3: Maar bij droogte volgend jaar, dan kan er in ieder geval gespoeid worden.
2: Ja, ik ben geen weerman, maar dat denk ik wel te kunnen voorspellen.
0: En hoewel die 1,1 miljoen liter als heel veel water klinkt, kan in praktijk eigenlijk maar 1 natuurgrasveld in een lange droge periode in goede staat gehouden worden. Hoorden we dus van wethouder Jeroen Laus.

0: En 3, 2, 1, het is kort over 5. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Nou, vanavond ook nog best wel lange tijd aangenaam buiten. Best wel een prima avond om te gaan wandelen bijvoorbeeld. In de nacht krijgen we te maken met wat meer bewolking, maar het blijft droog met een minimumtemperatuur zo tussen de 12 en 15 graden. Nou, morgen hebben we wel te maken met meer bewolking, ook wel wat ruimte voor de zon, maar op de meeste plaatsen blijft het toch wel droog. We hebben morgen te maken met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Ja, vanuit die hoek is het allemaal net iets minder warm, maar goed, nog altijd zo'n 20 tot 21 graden. Nou, zondag hebben we te maken met wolkenvelden, af en toe zon, ook dan is het op de meeste plaatsen droog. Hele aangename temperatuur hoor, rond de 22 graden. Nou, ook op maandag hebben we die temperatuur van 22 graden, maar neemt wel de kans op een aantal buien toe. Op dinsdag lijkt het ook niet helemaal droog te blijven, met misschien een regen- en onweersbui, maar wel flink warm, met zomerse temperaturen tot rond de 25 graden. Nou, woensdag blijft het dan weer droog, met ook nog steeds die temperatuur van een graad of 25. En na woensdag gaan die temperaturen langzaamaan naar beneden en neemt ook de kans op een aantal buien weer toe.
0: Oké, dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg. Veel vertragingen gemeld. Onder andere op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam. Een file van 6 kilometer, ruim 20 minuten. Problemen rondom de Grevelingendam. De N59 is in beide richtingen afgesloten tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Vanwege technische problemen. Houd daar dus rekening met flink wat vertraging. Ook sta je stil op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat, dat is naar de A4 richting Antwerpen. 3 kilometer, daar bijna een kwartier. Dat heeft te maken met een ongeluk wat is gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina, daarom nog een file van 2 kilometer, 5 minuten. Verkeer wordt daar omgeleid via de vluchtstrook, maar er wordt aangeraden om om te rijden. Verkeer richting Rotterdam kan het beste Roosendaal volgen. Ga dan over de A58, A17 en A59. Diezelfde A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar sta je stil voor Hogerheide. 8 kilometer, 20 minuten daar. En de laatste in dit overzicht, dat is de, niet spieken, ja toch wel eventjes, de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 14 kilometer. Je vertraging is er 3 kwartier. Zo'n 40 demonstranten protesteerden gisteravond voor het stadhuis van Terneuzen. Het waren vrijwel allemaal omwonenden van de Handelspoort, waar, als het aan het COA ligt, een nieuw AZC moet komen. De demonstranten zien dat liever niet gebeuren. En daarom brachten ze hun spandoek, protestbord en feesttoeter mee naar het stadhuisplein. Als ze voor veel mensen te horen waren, dat is niet helemaal duidelijk. Ze demonstreerden namelijk naast de kermis.
2: AZC, weg ermee!
3: Wat is uw naam?
4: Mijn naam is Judith van Heefden.
3: Okay. U houdt een spandoek vast. Even kijken wat daarop staat hoor. Volgens mij heb ik het al gezien trouwens. Geen AZC, punt. In de Handelspoort. Vindt u het genoeg animo ook voor dit protest?
4: Ja, het mag wel een beetje meer van mij. Ik woon ernaast, naast het AZC. Ja, ja. En daar ben ik er zo tegen. Hier rijdt AZC, hier rijdt Nekkermagebouw, hier rijdt parkeerterrein en hier zit ik.
3: Oh. Hoeveel meter is dat dan?
4: Ik denk een meter of 20, 30. Oh,
3: ja. Daar zit u nu op te wachten?
4: Alblieft, nee, daar zit ik niet op te wachten inderdaad.
3: Nee. Maakt u zich zorgen?
4: Heel veel. Slapeloze nachten.
3: Serieus?
4: Slapeloze nachten, echt waar.
3: Waar bent u bang voor?
4: Ja, voor een hoop gedonder. Een mestagier in. Een hoop zoldebieter in de buurt. Stelen, roven en nog wat. Die hebben dan niks te doen. Nee. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je rottigheid totaal. En dan zeg ik ook nog even, dat zullen de goeie bij zijn. Zijn dat nou echte vluchtelingen, vader, moeder, kinders? 50 man, ga je ons niet horen. Maar niet wat dat er tegenwoordig rondloopt. Want dat zijn geen vluchtelingen.
3: Wat bedoelt u daarmee?
4: Dat zijn gelukszoekers.
0: Raadsleden van de gemeente Terneuzen die discussieerden gisteravond over dat AZC in de Handelspoort. Wat kregen de raadsleden eigenlijk mee van een protest en wat doet dat met een vergadering? Wethouder Kalon hoor je.
5: Natuurlijk doet dat iets met een vergadering, maar dat gaat niet alleen over vandaag. Zoals ik ook al zei in de vergadering, wij beseffen wat er gebeurt. Wij beseffen wat gevoelens zijn in de samenleving en ik besef dat. Dus ja, je krijgt daar iets van mee. Ook ik heb de afgelopen nachten natuurlijk best wel wakker gelegen en gedacht van Wat gaan we hier bereiken? Wat gaan we hier vertellen? Wat stralen we uit als Terneuzen? We willen mensen opvangen. Mensen die vluchten voor bepaalde

0: de situatie. En kunnen wij dat samen doen? En dat zou ik juist zo fijn vinden. Dus daar ben ik de afgelopen week best wel heel erg mee bezig geweest. En afgelopen week kunnen zelfs.
1: Dan wordt zometeen een beslissing. Die valt natuurlijk in de gemeenteraad. Dat is, als ik het goed zeg, op 8 oktober. Dat gaat dan over de vergunningverlening voor het AZC aan het handelsport. Dat is dan ja of nee, maar eigenlijk heeft u toch geen keuze. U moet toch hiermee akkoord gaan? Er ligt toch al een contract met het COA?
0: Uiteindelijk beslist de raad. Dus beslist de raad positief, beslist de raad negatief, dat is aan de raad.
1: Wat als de raad negatief beslist, dan hangen daar toch ook wel consequenties aan?
0: Als de raad negatief beslist over situatie handelspoort, dan leggen wij ons als college daarbij neer. Dat houdt niet in dat wij niet meer moeten voldoen aan de spreidingswet. Dus dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. En wat dan ook nog eens de mogelijkheid is, dat een externe partij, en noem maar bijvoorbeeld een COA, maar dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar die kans is natuurlijk best aannemelijk, dat het COA dan zegt, wij gaan naar de rechter toe en we vragen of het terecht is dat deze vergunning geweigerd is.
2: En dan zou het verhaal verder moeten gaan in de rechtszaal. Voordat het zover is, moet eerst gestemd worden over een vergunningsverlening van een AZC in de handelspoort. Dat gaat gebeuren op 8 oktober.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. De gouden, diamanten en platina bruidsparen in de gemeente Borselen werden vandaag maar liefst 78 paren in het zonnetje gezet die dit jaar hun huwelijksjubileum vieren. Burgemeester Dijksterhuis die gaat bij iedereen thuis langs, maar spreekt ze ook één keer per jaar allemaal tegelijk toe. En dat is een heugelijke dag. En verslaggever Alisa Matthijssen die vierde dat met ze mee.
1: De geur van koffie en thee komt je al tegemoet zodra je de grote kamer instapt in de Stenge in Heinkesand. Alle echtparen van 50 tot en met 70 jaar getrouwd zitten gezellig aan een koffie, een kopje thee en een stukje taart om samen te vieren dat ze al zo lang bij elkaar zijn. Hoe lang bent u al getrouwd?
2: Het zijn dit jaar 55 jaar, hè? Ja.
1: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Met de dansen.
3: 65 jaar. We wonen allebei op Sjernoek.
4: In dezelfde straat. We kennen elkaar al, maar we hebben pas na de 20 jaar verkering gekregen. Dus,
2: Toen reed die wagen, toen zei ik van schrijven doe je niet zeker en je kop op sturen ook niet.
5: Ik zat in militaire dienst, hè? Ik zat in militaire dienst.
2: Ja, ja. En toen kwam hij teruggereden. We zijn nog in elkaar. Dus dat is meer dan 70 jaar. Meer dan 70 jaar geleden.
1: Heeft u uw man versierd of heeft uw man u versierd?
6: Beste mens.
2: Ja, we vielen een paar karen. Ik weet het ook niet eigenlijk.
1: En wat vindt u nou het leukste aan uw man?
6: Fotomoment. Worden er een aantal.
2: Ja, dat hij altijd voor me klaar staat. Blijf wel kanten trouwen, hè. En vergeef elkaar dat het niet goed ging.
1: Wat vindt u nou het leukste aan uw vrouw?
7: Gezelligheid, hè?
1: Alle echtparen die 50, 60 of 70, zelfs 70 jaar getrouwd zijn, zitten hier aandachtig te luisteren naar de burgemeester.
8: Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum.
1: Niet alleen zijn de echtparen samen koffie en thee aan het drinken, maar ook worden er foto's gemaakt om het mooie moment vast te leggen. Wat zijn de reacties van de echtparen?
9: Het ene echtpaar vindt het leuk. De andere vindt het minder leuk. Die gaan niet zo graag op de foto. Maar over het algemeen vinden ze het eigenlijk wel heel leuk dat ze op de foto gaan en dat ze ook een foto krijgen.
1: Ook zijn al echtparen samen aan het kletsen en delen de verhalen over hoe je nou zo lang getrouwd kan zijn. Maar wat is nou dat geheim van een huwelijk?
2: Blijf trouw aan elkaar. Zand eroverheen, dus wat heb je met elkaar zo. Nee, maar blijf elkander trouw. In die vele jaren aan me ook. Dekkels waar ze ruzie gehad en moed.
5: Maar iedereen.
2: Je moet je eigen omdraaien en weer naar elkaar toe gaan.
10: Allemaal gezond blijven. Ja.
4: Ja, nou, dat ze goed samen kunnen vinden. Dat is het enige om een lang huwelijk goed te houden. Meer kun je er niet aan doen. Ze moeten er samen aan werken.
0: Nou, zeiden de twee echtparen, de jonge 100 en Gilles. Ze hebben een huwelijksjubileum vandaag uitgebreid kunnen vieren. En daar komt dus de burgemeester binnenkort nog langs. 78 paren moet hij dan dus dit jaar bezoeken. Hij krijgt het nog druk in ieder geval. Het is bijna half zes. Zometeen zegt u het maar. Anker Lijn de Splinter. Praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
14: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 17:30 geweest. Carlijn Splinter heeft het Zeeuwse nieuws voor u. Carlijn, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Mensen met blaaskanker kunnen vanaf nu in Vlissingen een behandeling krijgen met een nieuwe vorm van radiotherapie. Bij deze behandeling wordt de bestraling iedere dag aangepast op de situatie van de patiënt. Zo worden gezonde organen minder aangetast. Eerder werd prostaatkanker ook al op deze manier behandeld bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Later dit jaar kan de therapie ook bij patiënten met endeldarmkanker worden gebruikt. De provincie wil 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kerncentrales. Het geld moet naar de bedrijven Alcees en Torizon, die al bezig zijn met het ontwikkelen van zulke reactoren. Dat zei provinciebestuurder Johan Aalberts in een toelichting op de najaarsnota van de provincie. Het geld komt wel pas beschikbaar als er concretere plannen voor Zeeland zijn. Op de Zeeuwse stranden zijn geen nieuwe olievervuilingen aangetroffen. Dat laat Rijkswaterstaat weten. De afgelopen dagen spoelden op meerdere stranden olieresten aan. Het meest op de Walcherse stranden tussen Vrouwenpolder en Zoutelanden. De vervuiler is nog niet gevonden. Als die wel wordt gevonden, dan wil Rijkswaterstaat de schoonmaakkosten verhalen. En jarenlang lag hij verborgen onder de grond. Maar nu is hij tevoorschijn gekomen. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in West-Soeburg. Vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud zijn bezig met het uitgraven van de bunker. En dat trok veel bekijks van buurtbewoners.
17: Het is heel bijzonder dat nu de bebossing is weggehaald. Dan zie je op een gegeven moment precies wat het is geweest. Hè? En dat is heel bijzonder. Ja, ja, ik vind het echt, ik geniet daarvan.
16: Over een paar weken kan deze buurtbewoner ook de bunker van binnen bekijken. Het weer nog. Vanavond blijft het nog vrij lang aangenaam. In de nacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen bewolking en zon. Het blijft droog bij 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. We gaan zo meteen beginnen met, zegt u het maar, de vrijdageditie. Bel alvast, 0118-499-999. Op de weg is het druk, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam, file van 12 kilometer. Je vertraging is er bijna drie kwartier. Ook nog steeds problemen op de N59, want de weg is dicht. In beide richtingen, tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door technische problemen daar. Hou daar rekening met extra reistijd. De A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom voor knooppunt Markiezaad 4 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 10 kilometer. Daar ruim 20 minuten vertraging. En ook op diezelfde A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Sabina. Dat is de weg richting Dordrecht rondom de A59. Daar is de weg afgesloten, komt door een ongeluk. Daar wordt verkeer over de vluchtstrook geleid. Laatste melding in dit overzicht, dat is de A16. De Belgische grens richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum 22 kilometer file. Bijna een uur optellen daar bij je reistijd.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
23: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
22: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
3: Omroep Zeeland.
0: Ja, 6:06. Het is de hoogste tijd om met Zegt u het maar te starten. De vrijdageditie betekent dat je over alles kunt bellen. Wat hebben we deze week nog niet besproken? Wat zijn je weekendplannen? Wat wil je kwijt en wil je delen aan iedereen in en misschien zelfs wel buiten Zeeland? Laat het weten. Je kunt een appje sturen. Bel is veel gezelliger naar 0118-499-999. Hoop ik je zo meteen te spreken. En ja, denk toch een beetje verdrietig. Lia Heijboer, goedemiddag.
6: Ja, je hebt het goed onthouden volgens mij.
0: Ja, het is de laatste dit weekend, hè?
6: Ja, klopt. Ja, en we gaan eruit met prachtig weer. Wat denk je daarvan?
0: Ja, dat alsof het nog midden zomer is.
6: Ja, het wordt opnieuw zomer volgens mij.
0: Ja.
6: Heerlijk. Nou, 27 september. Aanstaande zondag het laatste concert van dit seizoen. In de Mannhuistuin. Kom nog even genieten, zou ik zeggen. We ontvangen dan Fanfare Orkest, De Echo, Oefening en Uitspanning uit Kattendijke en Wilhelminadorp. Zo had elk dorp vroeger wel een eigen muziekkorps. Zo is het huidige korps dan ook ontstaan. Ze spelen in fanfarebezetting onder leiding van Sjaak Larousse. Het is een uitzonderlijke staat van dienst. Is dit iets om niet te missen? Aanstaande zondag Hartje van Goes in de Mannhuistuin naast Hotel Rijks. We starten om 12 uur. Bij regen, wat ik niet verwacht, maar ook om 12 uur, maar dan in de grote kerk. De intree is zoals altijd gratis. Verder ga ik het PR-stokje doorgeven aan mijn collega Betty volgende seizoen. En ik zal verder als reserve de aankondigingen blijven doen, dat wel.
0: Oké, nou gelukkig. Ik was wel heel even bang.
6: Oh, weet je.
0: Ik dacht, wordt dit een soort dubbel afscheid? Een van de Mannhuistuin voor dit seizoen en van Lia Heijboer. Dat zou toch niet mogen. Maar als reserve blijf je er dus wel bij?
6: Ja, okay. Ik blijf er dan bij. Volgend jaar is het mijn 7e jaar, dus ik ga een klein beetje afbouwen.
0: Ja.
6: En zoals altijd zijn we dan ook op zoek weer toch naar nieuwe vrijwilligers. Dus ja, kijk dus op onze site of spreek ons aan als u er bent. Altijd goed.
0: Nou, veel plezier erbij, Lia, gewenst, bij die laatste van dit weekend. En hoop ik dat we je snel weer spreken, uiteraard.
6: Nou, hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt.
6: En jullie ook een fijn weekend.
0: Dankjewel. Bedankt voor bellen.
6: Goed.
0: Dag, hè.
6: Ja hoor, dag.
0: Dat was Lia Heijboer in Zegt het maar. Ach, ja, de laatste Mannhuistuin. Ga er naartoe, laat het eventjes weten. Wat zijn sowieso je weekendplannen? Wat hebben we deze week misschien nog niet besproken in Zegt het maar? Laat het weten door te bellen. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken.

0: zie dat Willy nog een bericht stuurt. Die komt nog eventjes terug op Zeeuws Diep. En over de Westerschelde-ferry. Is dat nou de juiste manier om te reizen? Willy zegt, ik ben van plan een auto in Vlissingen of Middelburg te zetten en elke dag met de ferry over te gaan. Hij ziet dus wel wat in die ferry. Nou, weten we wat op ons af gaat komen, hè? Die maanden dat de Westerschelde-tunnel dicht gaat. Is dan maar de vraag voor sommigen. Goed, genoeg gepraat. We gaan naar meneer De Geter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat mag het zijn?
1: Ik woon hier op de Belgische grens. Ja. Ik ga nu het liedje spelen van de smokkelaar.
0: Oké. Okay. Oh.
1: Dat is vanaf de jaren 50. En ja, nou was het smokkeltijd.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Ja hoor.
0: Er wordt de telefoon neergelegd. Lopen in de geten uiteraard naar het orgel. En gaan we genieten, zou ik zeggen, op de vrijdag.

0: Kijk, was hij weer, meneer De Geter. Met de smokkelaar.
1: Hallo.
0: Dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: We hebben genoten.
1: Ja, dat is van Johnny Hoes.
0: Leuk zeg. Leuk, de smokkelaar. Nou, we hebben hem gehoord op de vrijdagmiddag. Wat gaat u doen dit weekend? Het wordt mooi weer.
1: Oh, morgen hang naar de kreuvelling naar Rijsdijken.
0: Oh, kijk eens. Wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Veel plezier daarbij gewenst.
1: Ja, hoor.
0: En tot de volgende maar weer. Dag, hè.
1: Dag.
0: Eens even kijken. Gaan we door naar Schravenpolder. Meneer Filius, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik heb net je collega Michiel ook wel gehoord.
0: Ja, is verwarrend, hè?
2: Ja, vond ik leuk.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ik heb een paar jaar altijd beluisterd, dus ja, ik vond het leuk als opnam. En,
0: ja.
2: En dan wou ik over de El Niño, of weer dat?
0: De El Niño, ja. Je hebt El Niño, dat is weer de ander, dat is de zus. En El Niño, dat is, de super El Niño.
2: Ik weet het over, dat er de zware stormen, veel regen en van alles zou komen.
0: Mm-hmm.
2: En dat veel, dat erg warm zou worden, dat er veel mensen van zouden sterven. Dat wisten ze allemaal al.
0: Een 500.000.
2: Ik vind dat helemaal raar, want ze wisten niks van de corona kwam. En ze wisten ook niks dat die gletsjer naar beneden kwam met een stuk berg. Dat er zoveel mensen verdronken zijn en omgekomen in de modderstroom. En dit weten ze wel. Nou ja, ik zit al een tijd van leven hebben afwachten.
0: Ja, ze gaan dan uit van allerlei computermodellen. En dan kunnen ze wel heel ver vooruit voorspellen wat er mogelijk gaat komen.
2: Ja. Dus ze kunnen niet voorspellen, want ze hadden nu al over dat het heel warm zou worden, mooi weer. En dan verwachten ze weer onweer. Dus doe maar.
0: Ja, op de korte termijn dan lijkt het qua voorspellingen nooit zo te lukken inderdaad. Maar de lange termijn, ja.
2: Op lange termijn weet je helemaal niks.
0: Nee, ja.
2: Want er komt altijd wat tussen.
0: Maar ze hebben het over de komende half jaar, hè. Want tot en met februari 2027 zouden er bijna 500.000 mensen sterven.
2: Ja, en misschien sterven wel een heleboel mensen van de kou. Want de regering wil niet alles in voorraad met gas. Als je te weinig gas krijgt, dan sterven er nog mensen van de kou.
0: Dat is weer de andere kant van de medaille, inderdaad. Dat moeten we ook niet hebben.
2: Ja, ja. Die gaan nu de winter in.
0: Ja.
2: En een mooie voorbegoed wezen. Dat deden vroeger de oude mensen al. Die hadden kolen. En ze moesten nog kolen stoken. Hadden ze 10 met kolen. En ze hadden genoeg eten in huis. En voor heel de winter.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En nu hebben we niks. Als het verkeer vast ligt, hebben we nog eens voor 2 dagen eten.
0: Nou, het is wel de minister die nu zei van de gasleveranciers die moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Dus dat ze wel nog iets achter de hand hebben.
2: Nee, ze willen zelf niet zorgen dat het er is. Want dan moeten ze de geld steken. En als ze dan de buren vragen om gas, dan moet het ook wel leveren. Maar hebben wij betaald.
0: Mm-hmm, ja.
2: Daar willen ze dat zo een beetje opschuiven.
0: Ja, precies. Ja. Maar maakt u zich dan zorgen daarom als u dat hoort?
2: Ik maak me geen zorgen, jongen. Maar ik vind het allemaal een beetje vreemd.
0: Ja, ja.
2: We hebben gasbel dat voor 100 jaar in zit in Groningen. En ik heb al 100.000 keer binnen gezegd over Omroep Zeeland. Dat ze die mensen in Groningen, die hadden ze schadeloos moeten stellen. En hadden wij gas, nog goedkoop gas gehad.
0: Ja.
2: Want al dat geld wat dat er opgebracht heeft, dat is overal naartoe gegaan en wat niet hoort. Noorwegen is veel slimmer. Die geeft niks weg.
0: Dus dat voorbeeld hadden we moeten aanhouden eigenlijk, volgens u? Dan hadden we beter op moeten letten?
2: Die willen gas gaan leveren, want daar liggen al een leiding, daar ben je mee bezig.
0: Ja.
2: Dat wij hier gas krijgen uit Noorwegen.
0: Ja.
2: Ja, die krijgt het niet gratis hoor, want bij ons hebben ze het weggegeven voor 7 cent de kuub.
0: Ja, dat had slimmer gekund, als ik u zo hoor.
2: Wat?
0: Dat had slimmer gekund, volgens u.
2: Dat had hier ook niet nodig geweest. Ja. Want hebben dat gewoon die regering, die dacht wel... En doen we dat?
0: Ja. Ja.
2: Ik denk als er nog, als het eigenlijk nog moet, als er nog een aan vastzitten.
0: Ja.
2: Daar is die teken, dan weet je het, dan krijg je zomaar niet vanaf.
0: Ja. Wat gaat u doen dit weekend? Het wordt mooi weer.
2: Ik krijg meestal visite het weekend, dan komen mijn kinderen en mijn dochter. En, nou ja, dan meer doen we. Ik ga niks doen. Wat moet ik gaan doen, jongen? Ik krijg geen auto meer, ik fiets er meer, ik kan alleen nog lopen.
0: Ja, maar ja, dat is gezellig dat de mensen naar u toe komen.
2: En ik kom veel mensen tegen op Schravenpolder, ik ken hem allemaal.
0: Ja.
2: Ik maak me helemaal eens een praatje op mijn kinderen, kleine kinderen, die krijgen een snoepje van me.
0: Kijk.
2: Die weten dat precies.
0: Ja, dat snap ik, ja.
2: Heel leuk, want ik hou van mensen.
0: Ja.
2: Dat weet je zelf, ik
0: praat. Nee, zeker.
2: Dus.
0: Ja. Nou, doe de groetjes aan de visite, zou ik zeggen, dit weekend. Veel plezier.
2: Dat zal ik doen, en jij ook een goed weekend.
0: Komt goed, bedankt.
2: En tot weder horen.
0: Tot de volgende. Dag. Dat is meneer Filius. Inzichten waar je kunt bellen, uiteraard. We hebben nog, wat is het? 8 minuten en een klein beetje op de klok staan. 0118-499-999. En je hoort het, ik krijg mijn voorganger aan de telefoon. Verwarrend, Michiel en dan Michiel. Nee, ja, goed. Dat hebben we ooit al besproken. Eens even kijken, er komt een appje binnen van Adrie. Die zegt, waarom is mijn appje van gisteren niet voorgelezen? Met een aantal vraagtekens. Er kwamen veel reacties gisteren op zich, maar het ging over Ter Holen natuurlijk. En hoe dat nou eigenlijk kan, dat iemand die verdacht wordt van zo'n strafbaar feit, dat hij dat in vrijheid mag afwachten. Zijn reactie was gisteren, ik zou wel willen weten, als het nou een kind van een van de rechters zou zijn, hoe zouden ze dan reageren? Begrijp je? Ja, ik kan me niet voorstellen dat er dan anders wordt gehandeld, omdat ze echt de wet afgaan, die rechters. Dat moeten zij uiteraard doen, daar worden zij ook op getoetst. Maar ik begrijp dat die situatie natuurlijk wel ontstaat. Adrie, bedankt om de reactie te geven en om hem nogmaals door te sturen, want dan kunnen we hem natuurlijk nog meenemen, inzicht u het maar. Wim, die zegt wat een lekker weer hè, met die zon. Die stuurt ook nog foto's van de zonsondergang van gisteren. Ja, die was prachtig om te zien. Op de site zie je er nog veel meer, uiteraard. We zijn verzameld voor je, ook in onze app kun je die vinden. En wil je iets delen? Bel dan nog eventjes 0118-499-999. Ik hoop je zo te spreken.

0: zegt het bij het op de vrijdagmiddag. Heb je leuke plannen voor het weekend? Hebben we nog iets niet besproken de afgelopen week? Laat van je horen, dat kan de komende minuten nog. Zometeen na zessen kan ik er wel vast vertellen. Gaan we het hebben over de loting van de KNVB-beker. Zo krijgt Kloetingen Cambuur op bezoek. Dat gaat een interessant duel worden. En Hoek, dat gaat thuis spelen tegen Sparta Nijkerk in de Eurojackpot KNVB-beker. Zijn leuke duels. Meer daarover vind je nu al op onze site. En na zessen bespreken we dat uiteraard hier op de radio. Hoop ik je zo te spreken, uiteraard. Eens even kijken, komt nog een berichtje binnen. Even kijken, Irene, die wens iedereen een fijn weekend en geniet van het mooie weer. Nou, bij deze, jij ook, Irene, dankjewel voor je berichtje. En hier nog eventjes een reactie op al die bruiloften, al die jubilea die worden gevierd in de gemeente Borselen. Wij waren gisteren 27 jaar getrouwd, laat Gert weten. Nou Gert, nog van harte gefeliciteerd zou ik zeggen. Ga door. En Jannie Herrenbouw, de Boerengat, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik wou zeggen, meneer De Heteren, bedanken voor zijn mooie muziekje. We hebben mijn man en ik, we hebben samen mee zitten zingen.
0: Kijk, gezellig, leuk.
1: Dat vond me heel leuk. En ik hoor hem toch heel graag. En we hebben er weer van genoten.
0: Nou, wij horen
1: en
0: hem ook graag.
1: En dan wou ik hem even vertalen.
0: Nou, dat kan die ongetwijfeld waarderen, zou ik zeggen.
1: Dat denk ik vast.
0: Ja.
1: Zo zijn allemaal prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde, wat zijn de plannen?
1: Nou, morgen dan moet men, dan hebben we een verjaardag en dan moet men naar de, dan moet men om 11:45 al ergens in, dan krijg ik koffie mee gebakken.
0: Oh.
1: En daarna nog van een nichte van Piet, van mijn ma, die is verjaard en dan mogen we naartoe. En Jana, die ken je ook.
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Ja, en Jan, die komen ons ophalen, dus we zetten helemaal goed.
0: Nou, kijk, bekend en berucht Jana natuurlijk, hè, bij ons.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar dat is wel heel leuk.
0: Dat snap ik. Ja, daar veel plezier erbij geweest. Veel feesten dus dit weekend.
1: Dankjewel. En
0: bedankt.
1: U ook.
0: Bedankt. En een fijn weekend. Tot de volgende. Dag.
1: Doei.
0: Gaan we naar Schravenpolder. Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
2: Ik wil het nog eens even hebben over de veiligheidsregio Zeeland.
0: Ja.
2: Je hebt, als ik het goed gelezen, hadden ze 40 nieuwe brandweerauto's gekocht.
0: Mhm.
2: En ja, dan vraag ik me af van ja, goed, zijn er nu nog nieuwe die er dan 2 jaar of 3 jaar geleden hebben ze weer nog nieuwe neergezet in een aantal kazernes in Zeeland. En dan vraag ik me af van ja, waarom zou je die dan wegdoen? Ik bedoel, die zijn nieuw, maar die 40 zijn ook bedoeld voor die nu verouderd zijn en die hebben nog geen nieuwe ontvangen. Dus, vraag ik me een beetje af van, ja goed, is dat nou wel nodig vanwege de oude brandweerwagens die er nu nog goed uitzien?
0: Ja, ja.
2: Zou ik het een beetje zonde zijn omdat dat ze die wegdoen als ze nog goed in staat zijn?
0: Ja, dus dat zie je wel ergens achter de hand houden misschien, als reserve bijvoorbeeld, of gewoon nog gebruiken?
2: Ja, nou ja, dat kan ook. En als ze die toch wegdoen, ja, dan kunnen ze die voor die jeugdbrand weer doen of zo. Die tweedehands of zo. Maar ja, goed, 40 nieuwe. Ja, het zijn, dan moet je het echt hebben over brandweerwagens die al een aantal jaar in gebruik zijn.
0: Mm-hmm, ja.
2: Maar ja, die 2 jaar of 3 jaar geleden in die kazernes zijn geplaatst, zoals in Terneuzen, Middelburg of zo in Nieuwhoek.
0: Ja.
2: Ja, dan zou ik het nog niet nodig vinden. Dan zou ik het zonde vinden dat die brandweerwagens weg moeten en ingehaald worden door de nieuwe.
0: Ja, want nu gaan de eerste in dienst en dan nog tot 26:30 zijn ze bezig met de laatste om die te leveren. Dus die laatste van de 40.
2: Ja, zijn ze al op verschillende plekken zijn die al zichtbaar. Althans, ze zijn het een beetje aan het inwerken.
0: Ja.
2: En dan is de bedoeling dat ze eind oktober, begin november in gebruik zijn.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, goed, daarom zeg ik, ik vind het een beetje zonde, want er zitten brandweerwagens bij die dan nog gewoon goed zijn. En dan denk ik van, ja, het is een beetje zonde van het veld. Ik zie daarvan, doe die maar weg. En, maar ik neem ook wel dat die nieuwe auto's ook wel voor de ouderen terugkomen. En die zeggen van, nou ja, er zit heel veel materiaal in. Er zit goed materiaal in.
0: Ja.
2: Het is ook een betere wagen. Ja, dan... Ja, dat is ook wel weer een voordeel. Dus,
0: goed, wat u zegt inderdaad ook met die kosten natuurlijk die erbij gemoeid gaan. Ik denk dat ze de incassant ook wel met een schuin oog daarnaar kijken. En denken, nou dat is leuk, 40 auto's. Hier is een kazerne die moet sluiten.
2: Ja, die hebben natuurlijk van die nieuwe auto's die dan pas wel in sommige kazernes zijn geweest. De nieuwe MN of zo bijvoorbeeld. Ja, die zien er gewoon mooi uit. Nou, nu zullen we geen nieuwe krijgen. Het gaat dan echt om oudere brandweerwagens bij oudere posten.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus daarom zeg ik, het is allemaal een beetje, voor soms is het gewoon een beetje weggooid geld.
0: Ja.
2: En, maar ja, het is, daarom zeg ik, het is voor de rest zien. Ik heb die auto's gezien. En het zijn best mooie wagens ook. Dus ja, als het er zijn, dan hoop ik dat ze goed. Goed gebruikt worden.
0: Nou precies, dat inderdaad. Pieter, bedankt om te bellen. Dan zegt u maar.
2: Fijn weekend
0: hetzelfde. Bye. Dag hè, hoi. David Verhagen nog eventjes. In Schravenpolder, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zegt u maar.
3: Ik wil het nog eens hebben over de DAB+.
0: De digitale radio.
3: De digitale radio.
0: Ja.
3: De euforie rondom DAB+, die schijnt helemaal afgelopen te zijn. Ik hoor daar niks meer over. Schijnbaar is iedereen tevreden. Of misschien luistert er niemand meer naar. Ik ben zeer ontevreden over die digitale, DAB+.
0: Waarom?
3: Het enige wat ik kan ontvangen zijn een beetje popie-jopie zenders.
0: Oh.
3: En houdt het een heel eind op. Hoeveel zenders er zijn, weet ik niet. Maar not available, not available, not available in het kwadraat.
0: Maar daar heeft u de radio binnen staan.
3: Ja, die radio die staat binnen.
0: Ja. Ik heb dat zelf ook thuis inderdaad, zo'n klein DAB-radiootje. En ik merk zelf ook, ik moet de antenne zo ongeveer tegen een badkamerraam aangooien om de meeste zenders te ontvangen.
3: Ja.
0: Anders kom ik er ook niet uit, inderdaad.
3: Ik wil eens horen van Zeeland hoe men dat beleeft.
0: Ja.
3: En ik heb misschien ook nog wel een iets voor onze vroede vaderen. Kunnen we eens een keer een test doen met die DAB+.
0: Om te kijken hoe goed het daadwerkelijk werkt, dan ook binnenshuis.
3: Ja, een noodbericht uitzenden naar alle. En wie dit dan ja of nee ontvangt.
0: Ja. Er ligt een optie. Ja, maar de vraag is in ieder geval gesteld. Nu zijn we wel richting het einde van zegt u. Maar misschien dat mensen nog via de app eventjes kunnen reageren. Dan kunnen we op het later moment er nog op terugkomen. David Verhagen, bedankt om te bellen. Dan zegt u het maar.
3: Prima, Michiel.
0: En een fijn weekend gewenst. Dag. Want het weekend wordt mooi. Het wordt prachtig weer. Je zou bijna denken dat het nog zomer is. Zometeen na 6 in Zeeland komt thuis. Gaan we het uiteraard hebben over die loting van de KNVB-beker. Tom Druppers praten we er volgens mij zometeen over. We hebben het zometeen ook over de reformatorische kinderopvang. Want die groeit hard ook in Zeeland. Meer details hoor je zometeen na 6. Als je blijft luisteren nog naar Zeeland komt thuis. Nieuwe zegt u het maar. Maandag vanaf 6:30 uiteraard.
4: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosterm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosterm. It's not a car, it's a BYD.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
18: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 over 6, goedenavond. Dit is Omroep Zeeland. En de verkeersinformatie van de ANWB met meldingen van onder andere de N59. De weg is nog steeds dicht in beide richtingen tussen Bruinisse en Revelingedam door technische problemen. Hou daar rekening met vertraging. Ook sta je stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam, 6 kilometer. Daar bijna 20 minuten op dit moment. En je staat stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen-op-Zoom-Zuid, 9 kilometer, daar een kwartier. Diezelfde A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Dinteloord, 3 kilometer, daar nog eens 10 minuten. Door een ongeluk is daar de oprit op dit moment afgesloten. De laatste in dit overzicht, dat is de A16 van de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht, 16 kilometer, daar ruim een uur vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar op dit moment afgesloten.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
21: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
22: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
21: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Steeds meer ouders kiezen voor opvang die aansluit bij hun geloof. En nu merken ze bij de reformatorische kinderopvang dat de groei hard gaat. Je hoort daar zo meer over. In Zeeland komt thuis. Wat we het weekend kunnen verwachten. Naar bijna zomerse temperaturen. Stefan van der Gijzen praat je zo bij. En de loting van de KNVB-beker is zojuist geweest. Tom Druppers heeft de details. Welke ploegen gaan Hoek en Kloetingen ontmoeten? Dat hoor je ook zo meteen. En natuurlijk onze ziel van de dag. Martin Huze is dat. Want de stoomtrein Goes-Borselen krijgt een nieuwe treinenfabriek. Hij vertelt er zo meteen alles over aan onszelf. En dat hoor je dan rond 7:15 in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Je vrijdagavond is begonnen met muziek van Alex Warren.

0: Alex Warren en Passenger. Reformatorische kinderopvang groeit snel. Elora, dat is de reformatorische tak van Kibeo, telt inmiddels 54 vestigingen. 3 jaar geleden waren dat er nog 26. Kinderopvang was binnen reformatorische gezinnen lange tijd minder vanzelfsprekend. Maar dat verandert, want steeds meer ouders kiezen voor opvang die aansluit bij hun geloof en opvoeding. Julia de Haan werkt inmiddels 2 jaar bij Elora in Krabbedijken en legt uit wat deze opvang anders maakt dan een reguliere kinderopvang.
1: Bij reguliere opvang, daar ga je bijvoorbeeld niet in de kring om Bijbel te lezen. Wij gaan in de kring om Bijbel te lezen, te bidden, liedjes te zingen over de Here. Dus dat sluit heel erg aan bij de identiteit van de kinderen. En dat zie je dan bij een reguliere opvang niet. Daar zitten allemaal verschillende levensstijlen allemaal door elkaar. En hier zit er eentje. Nee, je kan daar niet op. Kom even, lieverd. Het is te gevaarlijk.
2: Het werk gaat gewoon door.
1: Het werk gaat hier gewoon door, ja. Dan zijn die allemaal stunt aan het uitvoeren. Kom, nee. Kom, je gaat wat anders doen.
2: Ja, en we zien het ook terug in bijvoorbeeld speelgoed. Hè? Want ik zag net al, er werd net Bijbel gelezen. En toen was er de Ark van Noach, die was zichtbaar. Een houten en een boekje waar ook het verhaal in staat. Hoe zien we dat nog meer terug hier op de opvang?
1: Ja, de kinderen mogen altijd hier de Bijbel pakken om doorheen te bladeren. Dus die staat ook voor hun op ooghoogte. Nou, zoals je al zei, we hebben een ark met alle dieren erin. Dus die mogen ze zelf ook pakken om mee te spelen. En ook qua boekjes. We hebben hier nog meer boekjes met alle Bijbelverhalen. Halen. En alle leesboeken sluiten ook aan bij de identiteit.
3: Ik ben nu jarig.
1: Ja, jij bent nu jarig, hè? Wat gaan wij zo doen?
3: Feest vieren.
4: Mijn naam is Merel Witte en ik ben regiomanager bij Elora in de regio Zuid. Dus in onder andere Zeeland. En met elkaar zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk zorgen voor de kinderen die bij ons op de locaties komen.
2: En dat gaat goed, want de populariteit die stijgt.
4: Ja, dat klopt. Ja, we zien inderdaad dat er steeds meer locaties bij komen. Omdat het eigenlijk voldoet aan de behoeften die ouders hebben voor opvang die aansluit bij hun eigen identiteit.
1: Ben je klaar? Ja? Doe het er maar inplakken. Doe het zo. Jij bent klaar.
2: En nu is er op dit moment een knutseltafel ingericht. Wat gaan de kinderen maken?
1: Ja, wij werken nu over Bas in het verkeer. En we zijn nu een stoplicht aan het maken. De kinderen moeten zelf proberen te scheuren. En de kleuren op de goede volgorde te plakken op het stoplicht.
2: Poeplassen.
1: Ja, het gaat hier gewoon allemaal door. En de ene is klaar. Dus dat sluit heel erg aan bij ons thema. Dus we zijn nu eigenlijk lekker aan de slag over het verkeer. Veel met de autootjes aan het spelen. Een weg maken, een treinrails maken. We hebben straks ook voorleesweek. Er komt ook de brandweer lezen. En zo sluiten we eigenlijk aan bij de interesses ook van de kinderen. Groen. En rood. En oranje.
2: En hoe is dat voor u zelf om hier te werken?
1: Ja, ik vind het heel erg fijn. Ik heb hele leuke collega's. Dus dat is heel erg gezellig. Je hebt natuurlijk dezelfde levensovertuiging. Dus ja, je hoeft ook niet dingen uit te gaan leggen van joh, ik bid voor het eten. Want ja, iedereen doet het hier. Ja,
5: ja goed. Plak hem maar op. 1, 2. Wauw, mooi zeg. Die naam staat er al op. Zo, mama laten zien.
0: Het hele verhaal over die reformatorische kinderopvang lees je op onze site en in de app. Adaya Unland ging er langs.

0: wel droog. En door een noordelijke wind is het morgenmiddag eventjes net iets koeler, met zo'n 20 tot 21 graden. Nou, zondag hebben we te maken met wolkenvelden, ook af en toe zon. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar ook nog steeds heel aangename temperaturen rond de 22 graden. Nou, op maandag neemt de kans op enkele buien toe, maar het blijft aan de warme kant, nog altijd zo'n 22 graden. Maar de warmste dagen, ja, die bereiken we toch wel op de dinsdag en woensdag. Wel moet worden aangetekend dat de dinsdag ook wel kans is op een regen- of onweersbui. Woensdag lijkt dan weer droog te blijven. En na woensdag, dan nemen de neerslagkansen pas toe en gaan de temperaturen langzaamaan wat naar beneden.
1: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Nog steeds druk op de weg, schrijf mee, want je staat stil op veel plekken in en rondom Zeeland. Te beginnen op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 9 kilometer, dus je vertraging bijna 20 minuten. En nog steeds is de N59 dicht in beide richtingen tussen Bruinissen en de Grevelingendam. Dat komt door technische problemen. Dan sta je ook nog stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Markizaat 5 kilometer. Je vertraging is er 10 minuten. De A16 van de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 16 kilometer. Daar bijna een uur vertraging. Staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En de laatste in dit overzicht, dat is de A16. Maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 18 kilometer. Je vertraging ruim een half uur.

0: blink twice.
1: Shaboozy, Matt Smith en Blink Twice. Mensen ervaren iets meer overlast in hun buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS vandaag. Hangjongeren veroorzaken de meeste overlast, maar er zijn ook andere ergernissen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Of er daadwerkelijk meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren, dat is lastig te zeggen. De veiligheidsmonitor, zoals het onderzoek heet, wordt iedere 2 jaar uitgevoerd door het CBS. Ander nieuws wat opviel vandaag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is tot na het weekend in beide richtingen afgesloten. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat het er minder zwaar belast wordt. En dat is nodig, omdat naast de Merwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug, legt

0: Rijkswater staat uit.
1: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
0: De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. En dat verbod blijft voorlopig nog van kracht. En op het festivalterrein in Biddinghuizen dit weekend geen muziekfestivals, maar Mudmasters. Klimmen, klauteren en natuurlijk, de naam zegt het, heel veel modder.
2: We garanderen, er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
0: Nou, goede kwaliteit modder. Bestaat dus ook echt. Het is nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen nog een keer het laatste Simpsons-nieuws. Carlijn en Spenter praat je zometeen bij. En het verhaal van onze zilveren dag hoor je uiteraard zometeen. In Zeeland komt thuis en is Agda 1 in Munnik. Dan leef ik toch nog een keer.

0: Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Stefan Daan is er nog. Stefan heeft een boodschap voor je.
1: Het is weer weekend.
2: Nou, bijna wel. En morgen zit ik hier van 9 tot 12 voor het programma Weekend. Ik heb er nu al zin in. De boswachter vertelt over een insect dat er prachtig uitziet, maar je wil hem liever niet in je tuin hebben. De boekverkoper heeft het over een gloednieuw boek over Rosa, die verkleed als jongen in een klooster terechtkomt. Natuurlijke tips op het antwoordapparaat, een overzichtelijk overzicht van de cultuurtips en...
3: Bingo! Bingo!
2: Ja, ik verloot weer een prachtig paar Omroep Zeeland sokken. Kortom, morgen lekker luisteren naar Weekend. Vanaf 9 uur, je favoriete zender.
4: Bingo.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
7: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
6: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedenavond.
9: Goedenavond. Mensen met blaaskanker kunnen vanaf nu in Vlissingen een behandeling krijgen met een nieuwe vorm van radiotherapie. Bij deze behandeling wordt de bestraling iedere dag aangepast op de situatie van de patiënt. Zo worden gezonde organen minder aangetast. Eerder werd prostaatkanker ook al op deze manier behandeld bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Later dit jaar kan de therapie ook bij patiënten met endeldarmkanker worden gebruikt. De provincie wil 22,5 miljoen euro vrijmaken voor het ontwikkelen van kleine kerncentrales. Het geld moet naar de bedrijven Alcees en Torizon, die al bezig zijn met het ontwikkelen van zulke reactoren. Dat zei provinciebestuurder Johan Aalberts in een toelichting op de najaarsnota van de provincie. Het geld komt wel pas beschikbaar als er concretere plannen voor Zeeland zijn. Jarenlang lag hij verborgen onder de grond, maar nu is hij tevoorschijn gekomen. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in West-Soeburg. Vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud zijn bezig met het uitgraven van de bunker. En dat trok veel bekijks van buurtbewoners.
10: Het is heel bijzonder dat nu de bebossing is weggehaald. Dan zie je op een gegeven moment precies wat het is geweest. Hè? En dat is heel bijzonder. Ja, ik vind het echt, ik geniet daarvan.
9: Over een paar weken kan deze buurtbewoner de bunker ook van binnen bekijken. En de loting van de Eurojackpot KNVB-beker is bekend. Hoek is gekoppeld aan Sparta Nijkerk en speelt in de laatste week van oktober een thuiswedstrijd. Kroetingen neemt het thuis op tegen eredivisionist Cambuur Leeuwarden. De eerste ronde van de KNVB-beker wordt met 52 clubs afgewerkt. Ook 12 clubs uit de eredivisie zijn daarbij, onder meer PSV, Feyenoord en Ajax. Maar die komen pas de tweede ronde in actie. Het weer nog, vanavond blijft het nog vrij lang aangenaam. De nacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen bewolking en zon, het blijft droog bij 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. Nog steeds flink wat vertraging op de weg. Het houdt er niet op de N59. Technische problemen tussen Bruinissen en Grevelingendam. Daarom is de weg nog steeds dicht in beide richtingen. Hou daar rekening met flinke vertragingen. Ook op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Nog 6 kilometer file voor de Haringvlietdam. Daar is een vertraging bijna een kwartier. Dan sta je ook nog stil op de A16 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 16 kilometer, daar een uur. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En de N57, nee, die hebben we al gehad. Lastig overzicht is dat soms, hè. De A59 is de laatste dan. Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt daar.

0: Maars en I Just Might. Na 14 jaar krijgt Kloetingen weer een profclub op bezoek in de KNVB-beker. De Beverlandse club is zojuist gekoppeld aan eredivisionist SC Cambuur. Kloetingen plaatste zich dinsdag overtuigend voor het hoofdtoernooi door Achillesveen met liefst 8-0 te verslaan. De speler Doek van den Berg die maakte de loting vanmiddag van dichtbij mee, want hij zat samen met ploeggenoten Ruben de Jager en Teun van Remortel bij het ESPN-programma De Voetbalkantine. Doek, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Wat was jullie eerste reactie toen jij hoorde SC Cambuur?
1: Nou ja, ik heb altijd gezegd dat ik graag een profclub wilde loten in de KNVB-beker. En dat is nu gebeurd met de eredivisieploeg Cambuur. Dus ik denk hartstikke mooi.
0: Ja, wat was dit ongeveer het soort tegenstander waarop jullie vooraf hoopten?
1: Nou ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Wat ik zeg, ik zou het mooi vinden om een profclub te loten. Aan de andere kant, een amateurploeg die makkelijk te verslaan is, was ook lekker geweest.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen denk ik een hele mooie loting voor ons. Zeker aangezien zij een aardig eindje mogen rijden.
0: Ja, want jullie treffen dus een eredivisieclub op jullie eigen Wesseloopark. Begint zo'n bekeravond dan eigenlijk meteen al een beetje te leven in je hoofd?
1: Nou ja, zeker. Ik denk omdat ik net uit de studio van ESPN kom, dat je er sowieso helemaal in zit. En ik krijg wel gelijk zin om naar die wedstrijd te gaan toe te leven, ja.
0: Ja, als je dan kijkt naar de statistieken, Cambuur is natuurlijk een profclub, maar wel eentje die pas afgelopen seizoen weer terug naar de Eredivisie promoveerde. Denken jullie nu vooral het is een prachtig affiche? Of komt dan ook meteen het gevoel van, we zouden misschien er toch iets tegen kunnen beginnen?
1: Nou ja, ik denk zeker in de beker zijn er heel veel gekke dingen gebeurd, dus je bent nooit kansloos. Ik denk dat vooral Cambuur daar, dat Cambuur het een vervelende loting vindt. Maar ja, dat het een lastige pot gaat worden, dat is duidelijk. Maar ik denk dat we zeker niet kansloos zijn, nee.
0: En heel veel terug naar dinsdag, hè? Toen wonnen jullie met 8-0 van Achillesveen om het hoofdtoernooi te halen. Is dit dan eigenlijk precies waarvoor je zo'n kwalificatiewedstrijd speelt, uiteindelijk thuis tegen een profclub?
1: Ja, zeker. Voor Kloetingen was het volgens mij maar 14 jaar geleden dat ze voor het laatst in de koker zaten. En dat je dan gelijk, een eredivisieclub thuis mag loten, dat is hartstikke mooi. Dus dat is ook een beloning voor die mooie 8-0 van dinsdag, denk ik.
0: Ja, en een mooie beloning voor de club, want 14 jaar geleden was de laatste keer dat een profclub werd ontmoet. Besef jij als speler wat zo'n wedstrijd voor de club betekent?
1: Ik heb het zelf dus nog nooit meegemaakt, dus misschien besef ik het ergens nog niet helemaal. Maar ja, dat het iets groots is dat er, wat ik zeg, nogmaals een eredivisieclub naar het Wesseloopark gaat komen, dat besef ik wel dat dat voor de club iets heel groots is, ja.
0: Tot slot nog even, Doek, jullie waren net bij ESPN in het programma De Voetbalkantine. Heb jij enig idee hoe daar tegen Kloeting wordt aangekeken?
1: Nou, ik merk wel dat ik kan wel zeggen, inmiddels dan heel Nederland, als het bij ESPN wordt besproken, wel respect heeft voor wat Kloetingen in de afgelopen 5 jaar heeft neergezet. Dus ik denk dat dat besef er wel is, ja.
0: Ja. Spannend zeg, eredivisionist SC Cambuur dus in de eerste ronde van de KNVB-beker. En ook Hoek ging vanmiddag in de koker. Zij treffen geen profclub. Zij spelen tegen Sparta Nijkerk uit de derde divisie, een niveau lager dan Hoek. Die wedstrijden worden gespeeld in de eerste ronde op 27 en woensdag 28 oktober. Doek van den Berg, dankjewel en veel succes, fijn weekend.
1: Yes, fijn weekend, graag gedaan.

0: Fleetwood Mac en Rhiannon. Ja, de stoomtrein Goes Borselen krijgt een nieuwe treinenfabriek. En vandaag is de eerste paal de grond ingegaan. Martin Huizen, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Allereerst, waarom komt deze treinenfabriek er?
1: Omdat wij eigenlijk al tientallen jaren de wens hebben om ons materieel droog te kunnen stallen. Omdat al het opgeknapte materieel, maar ook het materieel dat er nog staat om op te knappen, er best wel op achteruit gaat door weer en wind. En verder willen wij onze bezoekers een overdekte instapplaats bieden om op de trein Hoedekerskerken te kunnen stappen en daar gelijk een museumgebouw aan koppelen.
0: Leuk zeg. Hey, help ons even mee, want als je in de auto zit te luisteren, dan kun je er misschien niet helemaal een beeld bij hebben. Kun je omschrijven hoe het eruit gaat zien?
1: Ja, nou, het is een. We noemen het de treinenfabriek. Puur omdat het een oude fabriek is uit Rotterdam. Die wij daar in delen hebben gedemonteerd. En naar Goes hebben gebracht. En die 10 jaar later aan het opbouwen zijn. En die fabriek is eigenlijk altijd gebruikt door een treinenbouwer in Nederland. Die over heel de wereld treinen heeft gebouwd. Ja, het is een gigantisch ding. Het is 14 meter hoog. En 80 meter lang. En wij kunnen daar een 4-5 sporen in kwijt. Dus we kunnen er echt veel treinen in stallen.
0: Leuk zeg, te gek. Hey, en vandaag dan die eerste paal, hoe is dat gevierd?
1: Ja, dat hebben we gevierd met de vrijwilligers. Er zijn al een paar punten natuurlijk in de bouw die echt belangrijk zijn. Hè. De eerste paal vonden wij er één van.
0: Ja.
1: Maar het is altijd moeilijk te plannen. Dus om dan ook subsidiegevers en dergelijke uit te nodigen is wat lastig. Dus dat willen we later nog een keertje doen. Dus we hebben het nu echt als feestje gehouden voor onze vrijwilligers. En die waren in, laten we zeggen, grote getalen opkomen dagen om te kijken hoe die paal de grond in ging.
0: Ja, ja. Vandaag de eerste paal. Hoe nu verder? Wanneer kunnen we inderdaad overdekt instappen en die hele ervaring beleven?
1: Ja, dat duurt nog even. Volgende week zijn ze ook nog bezig met die palen. En dan gaat Van der Straten uit Hans Weert verder met de funderingen. Later komt Hans de Staalbouw. Dus we werken echt met Zeeuwse aannemers. Die komt de boel opbouwen. En dan hopen we toch eind mei wel een gebouw te hebben staan, wat we in eerste instantie gaan gebruiken als opslag. En we zullen dan echt nog nieuwe subsidies en sponsoringen moeten gaan aanboren om het gebouw ook echt publiek toegankelijk te maken. Dus daar zijn we nu vol mee bezig.
0: Ja, vind je de termen van het bouwen vind ik aanboren dan een goede, toch?
1: Ja, precies.
0: Nee, absoluut.
1: Ja, boren zijn we nu goed in.
0: Heel goed, zeker. Inderdaad. Nou, ga ermee verder, zou ik zeggen. De komende maanden met boren, met de slaan, met hamers en zo. En dan komt die trein en fabriek er dus voor de stoomtrein Goes Borselen. Maarten Huizen, gefeliciteerd met die eerste paal. En veel succes de komende tijd.
1: Dankjewel.

0: Sienna Spyro met Dear Real Lover. Bijna 7 uur. Terugblikken wat je in onze andere programma's hebt gemist vandaag. Nou, in de Stenge in Heinkensand, daar kwamen tientallen echtparen met een huwelijksjubileum samen voor een feest dat door de gemeente was georganiseerd. Burgemeester Gerben Dijksterhuis vindt het heel bijzonder.
1: Ja, het is natuurlijk prachtig om te zien. Het is ook altijd leuk om de verhalen te horen. Hoe mensen elkaar gevonden hebben in de tijd zonder dating apps en zo. En dat is vaak een discotheek of de kermis of op categorisatie of zo. Dat soort verhalen hoor je ook allemaal. En dat is altijd heel erg grappig om te horen hoe dat allemaal hoe het ze vergaan is in het leven, zeg maar. Dat
2: is wel een
1: mooie gesprek ook. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad heel anders dan nu.
0: Dan nog even een goedemorgen Zeeland. Stadsomroeper Rini Vanen, we spraken hem deze week al. Hè. Hij komt uit Middelburg en is nu op het wereldtoernooi Stadsomroeper in Engeland. 25 deelnemers uit 8 verschillende landen die komen daar samen en strijden om de titel van beste stadsomroeper ter wereld. Rini, ja, je verwacht het niet, hij vindt het geweldig daar.
3: 85% van onze roep moet in het Engels. Dus we hebben wel een klein beetje speling. Dus ik heb bijvoorbeeld boeren, burgers en buitenlui. Heb ik farmers, town crier, city people. Enfin, allemaal zo'n die dingen wel. Maar voor de rest beginnen we dus hier in Engeland. En ik vind dat toch wel stikstrak. Met oh jee, oh jee, oh jee. En daar kan je gewoon heel leuke woorden mee spelen.
0: Ja, Rini Vanen. Mooi man, hij is daar dus druk in Engeland met dat wereldtoernooi stadsomroeper in Engeland. Goed, tot zover. Zeeland komt thuis. Het hele weekend blijf je natuurlijk op de hoogte via onze site en de app. Het laatste Zeeuwse nieuws volg je daar. En morgenochtend, dan is hier door Stefan Dana, the one and only, met een nieuwe weekend. Ik wens je een heel fijn weekend. Uiteraard met heel veel fijne muziek ook na 7 uur. En eerst nog deze Niall Horan on the loose. Fijn weekend, ik spreek je maandag weer. Tot dan.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Geeft ruimte.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
15: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
14: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
16: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
14: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: 9.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

leven. En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Dit is leuk. Live radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.